0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen en overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Catharina Lagno, die 12 was toen zij grootmeester werd. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen en overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Catharina Lagneau, die 12 was toen zij grootmeester werd. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Zeven punt vijf en

dat ik zie dat je een masker draagt. Zeg waarvoor je die afstand steeds bewaakt. Waar komt het door? In je verleden veel te hard geraakt. En de muur is zo hoog, nu zo hoog. Je houdt je sterk, je houdt je groot.

0: Marcus Kries heeft mooie veren en een grote mooie snavel.
1: Hij kan zichzelf wijzen.
2: Hij roept Utto, Utto.
3: En hier wordt elke Kries blij.
4: Dus Kries is een mooi vogel. Maar jammer, helaas wordt hij bijna uitgestorven.
5: Maar ook

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop.
1: Omroep Zilt.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen en overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Catharina Lagno, die 12 was toen zij grootmeester werd. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: 6 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. En daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant Stentor dat de brand vermoedelijk is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm voor eind september met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor. My Erich.

0: zomer nog zijn bij Frissen van de Moorn. En het weer Toto en Pamela.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Seijs van Jochen.
2: Maar Erik Seijens.
3: Het gevaar zit hem op dit moment gewoon in de pand zelf. Want daar wordt frituurvet opgeslagen. Alleen de pand staat ook op instorten. Dus we kunnen die brand niet van binnenuit gaan bestrijden.
0: Loodsmeij frituurvet is onder Groente Albaan vannacht op het Jereveen. En er wien de meesten bij die de helpverleners in het paard stienen. De eerste is het meer hoor. Weer rijk goed meiwerkers van een huisdokter in Dokkum in Zoon hasten een nieuwe praktiek te groen stampen.
4: Voor 5 weken hebben ze het allemaal in strak getrokken, maar die werken wel 7 dagen per week.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is dus inderdaad de 29e september. En Fijker is ook alweer wekker.
5: Ja, goedemorgen.
0: Ja, morgen. Ben je niet de enige trouwens die het wekker is?
5: Nee, want we krijgen een bericht binnen, zag ik.
0: Ja, ik zag dat Tjalkje die stuurt alweer een plaat in.
5: Ja.
0: De Hollies en Jan Jaap die stuurt goeiemorgen.
5: Ja.
0: Jilke die had ook een kofferplaat, Knockin' on Heaven's Door van Guns N' Roses. En ik, Martin, stuurt goeiemorgen.
5: Ah, in Spanje.
0: Ja.
5: Mooi.
0: Dus dat neem ik wel op.
5: Zit ik weer bij. Ja, toch?
0: Ja.
5: Ja, ik ken haast net alles. Ja, dan is er ik gewoon ijzer verzels. De soort verwoen bij studentenprotesten in Frankrijk. En hield die bezig in de zwarg die broeken AI.
1: Om het Jochen Oeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moor.
0: Is het een zwak op matige eerste win? Het kan je goed vol 25 graden worden. Eerst muziek van Leaf.

0: fan Wonder Woman.
1: Ontnjoggen oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Een voele bron op een industrieterrein in Jerevien Zuid had vannacht een grote loods volslijn in de Jeskelijn. In die loods van de Siepengawei bewaren het bedrijf koninklijke smilde, onder andere frituurvet. Het zwargen van grote vlam. En die zwargen van een prutte oren en zwargende van een prutte oren van het publiek. De bronwacht die hier er bot leest van, dat vertelt bronwachtwoordvierder Jan Kees Toxopeus.
3: Het is altijd heel erg lastig als er heel veel mensen staan te kijken. Want die staan gewoon de hulpdiensten in de weg. Als bijvoorbeeld een groot watertransport een slang moet uitrijden, waar het water doorheen gepompt wordt. En er zijn heel veel mensen. Ja, dan kan zo'n vrachtwagen die kan er gewoon niet langs. En dan kost het extra veel tijd om onze waterwinning op te bouwen.
4: En wat heem dan die om die meesten op afstand te horen?
3: We hebben extra hulp van de politie gevraagd, zodat het gebied ruimer afgezet wordt, zodat het publiek op een grotere afstand blijft.
4: Is dat eind strafbaar dat ze je staat dichtbij komen?
3: Nee, het is niet strafbaar, maar het kan soms wel heel erg onverstandig zijn. Hè? Ik bedoel, de wind hoeft maar even te draaien. En je kunt in de rook komen te staan. Of er komt bijvoorbeeld wel asbest vrij of een andere gevaarlijke stof. Ja, dan heb je er wel zelf mee te maken. En ja, en je hindert gewoon de hulpdiensten. Dus blijf gewoon thuis. Hoe interessant je het ook vindt.
4: Het is nou heel wat zien. Ik zou nogal liggen wat reek in het pan. Het is brandmeester. Wat is nou je strategie?
3: Nou, wat we nu gaan doen met een kraan is het pand zeg maar langzaam gaan afbreken. En dan de hotspots die er nog in de lood zijn, die gaan we dan afblussen. Ja, en daarna kunnen we gewoon verder de brand gaan blussen.
4: Je hebt vandaag opgeschaald naar Tiergrutte Bron, want je wist dan al direct wat er onder hoort hier.
3: Nou, de bevelvoerder die maakt dan een inschatting van, goh, hey, dit komt niet goed met grote brand. Ik maak zeer grote brand. En dan heb je gelijk vier blusploegen te plaatsen. En dan heb je gewoon meer slagkracht om die brand onder controle te krijgen. Dus naast één extra grootwatertransport waren er nou twee grootwatertransporten. Zodat we voldoende water hebben om te blussen. En er is ook nog een extra hoogwerker opgeroepen. Dus we stonden daar met twee hoogwerkers, twee keer grootwatertransport en vier blusploegen.
4: Want om wat voor bedrog gaat het?
3: Het gaat om een bedrijf waar onder andere frituurvet opgeslagen wordt.
4: En dat frituurvet, in hoeverre kan dat nog voor gevaarlijke situaties zorgen?
3: Nou, een frituurvet is gewoon brandbaar. Dus als dat bij de brand betrokken raakt, heb je extra energie zeg maar in zo'n pand. En dan is het heel erg moeilijk uit te krijgen.
4: Het pand ook op instorten, steer?
3: Ja, het pand staat nog op instorten. En dat maakt het bestrijden van de brand ook lastig. Omdat we dan gewoon niet meer veilig naar binnen kunnen. En als we de brand alleen maar van buiten af gaan kunnen bestrijden. En op dit moment komt er een kraan. En die gaat dan stukje voor stukje het pand uit elkaar pellen. Zodat we toch nog bij de hotspots binnen in de loods kunnen komen. Om daar de laatste vuurhaarden uit te maken.
4: En wat is de situatie? Nou, want het zijn brandmeesters, jong.
3: Ja, het zijn brandmeester is gegeven. Dat betekent dat we de brand onder controle hebben. En dat we de kans op overslag van de brand of uitbreiding van de brand, nihil is.
1: De media van de moord.
0: En dat brengt dus bij Feike met het Nijsjeroren Media.
5: Ja, en dat brengt dus in Frankrijk. Want daar ben juster verspraat over het land 164 mensen oppakt bij protesten op Middelburgse Kwal. Daar ben rekken zeker 22 mensen verwoenen. Onder haar 12 meiwerkers van de Franse Veiligheidsdiensten, 12 scholieren en 3 Squal-meiwerkers. De protestbeweging begon vliegende weken in de regio Parijs. Maar het is intussen ook uitbreiden naar andere delen van het land. In Marseille, Lille en Sedan gingen Squal-jeugd de stritten op. En ja, ze protesteren tegen onhoudende problemen in het onderwijs, zoals volle klassen, een lerarentekort en hege werkdruk. Maar net als de Franse minister Nunes van Inlandse Zaken, gaat de protesten niet langer over de stelde eersing, maar om geweld in zijn puurste vorm. Zij omschroot hij dat. En hij zegt, dat geweld en die beweging is via sociale media in een streenversnelling rekken. En dat werd ik voeden door een gevoel van onrecht en minder leefomstandigheid. omstandigheden onder squaljeugd. De Franse premier Le Cornu heeft het geweld veroordeeld. Vuurwerk, branden en geweld in de buurt van middelbare scholen niets rechtvaardigt het in gevaar brengen van leerlingen, personeel of politieagenten. Ja, er was zelfs mijn soortsoer water smieten. Zo. Wie is een studenten is verwoenen rekken. En dan had ik mijn vuurwerk onder oren water dus naar de politie smieten en er wie spraken van vandalisme. Deze escalatie is onverantwoordelijk, zei de premier. En wie is er dan van maken. Er wordt dus wie is de naar LFI. Dat is een extreem linkse partij. En die zoer dus dat geweld, of in ieder geval die protesten, onmoedigen. Hè? Nou, Jean-Luc Mélenchon, dat is dan weer de baas bij LFI. Die heeft er weer volop gereageerd. En nevens hem protesteren, of binnen de protesterende scholieren, geen bedreiging. En is het juist het regeer die het optreedt tegen de demonstranten.
2: Oh ja.
5: Ja.
2: Dus ze keert ik zin.
5: Dus ja, in elk geval, ze binnen lang net kleren, want het vakboen heeft oproepen om Joet op een ei squalm te blokkeren. Dus en die oproep die komt dan ik nog weer te geren bij een landelijke stakingsdij van ambtenaars. Ja, en daar toch meiwerkers in het inbevierenswarg en het onderwijs, die zullen dus staken. Ik vind soms wel werkjes er überhaupt nog in
2: Frankrijk. Wat doen ze daar in Frankrijk?
5: Ja, precies. Dus alleen maar ontstaken. Nou, dus het zijn wel mooie gaas waar je het hebt.
2: Dat denk ik, ja.
5: Ja, nou. Dan geef even naar uw eigen land, want hield hij meer zorgprofessionals die broeken AI, maar toch het ontbreken van duidelijke richtlijn nemen de risico's voor de patiënt. Ta, dit groot de Telegraaf oer. Die het dus der onderzoek naar dien. Twee treden wiekt uit naar persoonlijke AI-tools, zoals ChatGPT. En van de bevregen zorgprofessionals zei 83% dat training ontbreekt en dat behind beschikbaar is. Of dat net structureel onbeheerd wordt. Dus dan gaan ze naar hun eigen ChatGPT. Ja, dan moet je maar afwachten wat er vanzelfs uitkomt. Ja. Meer als de helft is dat duidelijke processen ontbreken om het broeken van AI te controleren. Dus dat denk ik, ja. Oké, dan zei ChatGPT van.
2: Doe maar even een operatie.
5: Doe maar even een operatie, inderdaad.
2: Ja, zo slim zit ik het wijs. Maar goed. He, als je iets bijvoorbeeld op was die in een spreekwoorden zijn als dat verwerkje litter was bijvoorbeeld GFS litter was en dat deelt dat met zijn ChatGPT, ja, dan gaat dat wel naar Amerikaanse service staan.
5: Dan is het wel waar hier een bier inderdaad. Dus ja, dan weet je in Amerika was toch hest.
2: Ja. Dat maakt me niks.
5: Precies
2: het maar. Het is tijd voor de koffieplaat. Ik wil graag van de witte welke plaat er stoel. Jere was het, Joet van de Moon. Kijk even een extra trokentje aan. Lekker als een bakje koffie. Stuur patroon naar 0620 4 en Jorgen in je Jorgen. Of de Omroep app. Welke plaat voor stoel Jere? Stuur hem mooi terug. Het is eerst dit. Wat is ze? Van Triggerfinger. En het beruchte kopje koffie. Maar een theelepeltje. De eerste avond erbij komt, dat theelepeltje. In deze plaat.

0: Triggerfinger wie dat? En I Follow Rivers. Met theekopje dus in de studio op 3FM. Dus ja, 3FM wie dat? Interessant, ook wel meer als Tjernilien.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Njoggenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Met meer als 4000 patiënten is het direct een megapraktiek die deze week in dok om de dwarren iepend. Meer als de helft van die patiënten die komt bij een huisdokter uit Kolmwij die het kind opvolger van de koe. Gewoon zit al haast een ier zonder vaste huisdokter. Ze kennen al oer naar de nieuwe huisdokter van Oostergo. Het is een grote partij die in Ljouwt al een praktijk had. En met digitale innovatie is de werkdruk in de zorgverpleging vol. Onder de naam Oostergo, onder Oostergo dichtbij, komt er een stiepepunt in Kolm. En in Dokkum beginnen dwarren op 1 oktober officieel iepen. Om dat mogelijk te maken is een soort werkverzet. Dat vertelt Luc Jansen van de praktiek Oostergo dus.
3: We hebben de afgelopen weken eigenlijk heel erg hard gewerkt om hier alles gereed te krijgen. Dus alle kamers, alles is opnieuw gedaan, alles is geverfd. De vloeren zijn opnieuw gelegd. Zoals je ziet, de hele interieur is opnieuw gedaan. We zijn ook druk bezig geweest met de conversie van de patiëntgegevens. Daar zijn we nu, er worden 1 oktober wordt het uiteindelijk daadwerkelijk naar ons overgeschreven. Dus 2 oktober hebben we ook alle patiëntenbestanden. En dat is natuurlijk ook belangrijk om goede zorg te kunnen gaan leveren. Dus vanaf 1 oktober zijn we open, maar 2 oktober hebben we ook daadwerkelijk alle data. Kunnen we helemaal gaan beginnen.
4: Ja, hoe is het de oude 4 weken gingen? Want nou ja, we hadden er jij wel eens gehoord. Doogie eigenlijk alles al onder stoom en kokend water, net op zijn vries, maar dat de gong erop ziet. Hoe ga je dat beleven?
3: Ja, nou, het was inderdaad stoom en kokend water. De verbouwing zijn we continu mee bezig geweest. Dat is natuurlijk druk, maar ook het team goed neerzetten. Dus dat is ook gelukt, daar zijn we heel erg blij mee. Ook met een aantal personeelsleden van de vorige praktijken. Dus dat vinden we ook heel erg fijn voor de continuïteit. Dat ook praktijken ondersteunen, somatiek en assistent. Die de patiënt eigenlijk al soms al 20 jaar kent, nu bij ons aan de slag gaat en zo die continuïteit van zorg kan bieden. Daar zijn we heel erg blij mee dat is gelukt. En verder zijn we natuurlijk druk bezig geweest met de bijeenkomst in Kolm. Waar we ook echt wel goed hebben kunnen luisteren naar de problemen die er speelden en die ze aangaan. Een aantal kunnen we misschien niet oplossen, maar een aantal ook wel. En daarom hebben we Oostergo Dichtbij geopend. Daar zijn we nu ook nog druk mee bezig. We rijden er zelfs zo meteen naartoe om de laatste paar dingen te installeren. En daar gaan we half oktober open. Dus vanaf dan kunnen de patiënten ook daarheen.
4: En had je dan Sjogge op termijn, Ineers, hij nou straks zwaar over 4400 mensen. In Ljouwt is dat een misschien redelijk rustig opbouwt. Ja. Hier ga je voorting dadelijk, had ik het plaslap plan gas. Zit er ook nog in de tinkwijze van hoe je daarmee omgaan. Zit je daar ook nog hoe naar te denken van, hoe kunnen we dit het beste stroomlijnen?
3: Nou, zeker. En dat is, we gaan ook niet open voor nieuwe inschrijvingen in het begin. Dus we gaan eerst even kijken hoe we de zorg voor deze patiënten goed het best kunnen gaan organiseren. Zorgen dat het allemaal gestroomlijnd gaat. We willen ook gewoon rustig aanstarten. Zorgen dat voor iedereen de overgang goed gaat. Sommige mensen hebben ook al 10 maanden geen vaste huisarts gehad. In bijvoorbeeld Kolm. Waar gelukkig de collega's wel de zorg hebben waargenomen. Maar ja, toch is dat niet de vaste huisarts geweest. Dus we moeten dat allemaal weer rustig gaan opstarten en zorgen dat we dat goed gaan inrichten. En daar willen we rustig de tijd voor nemen. En daarna gaan we kijken of we weer open gaan voor inschrijvingen. Wanneer dat is, dat weten we nu nog niet. Maar dat zal zeker niet in het begin zijn.

0: dagen tussen Tolve en Ienoeren.
1: Nou ja, in ieder geval Wolkom of iets dergelijks, hè.
2: En op Sneur om 8 en Tollevoeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben we wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport, die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar dat rol komt.
4: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinner er weer bij.
0: En muziek die stoijeren worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
5: Het is Jalweson. Kweke, goeiemorgen.
6: Een goeiemorgen. Het bestrijden van een grote brand op het industrieterrein in Jereveen Zuid. Hier de brandwacht Justioen lijst van taskogels die in paard stienen. Dat zei het woordvierder Jan-Kees Taxopeus van de brandwacht.
7: Het is altijd heel erg lastig als er heel veel mensen staan te kijken. Want die staan gewoon de hulpdiensten in de weg. Als bijvoorbeeld een groot watertransport een slang moet uitrijden. Waar het water doorheen gepompt wordt. En er zijn heel veel mensen. Ja, dan kan zo'n vrachtwagen die kan er gewoon niet langs. En dan kost het extra veel tijd om onze waterwinning op te bouwen.
6: Mij helpende plisje binnen de meesten voortstuurd bij de bron onder Sibingawijn in Jereveen is een grote loods van koninklijke smilde vol slijm verlengingen. In die loods waard onder andere frituurvet op slijm. Dat zorgen voor hege vlammen en een soort reek. Het kadaver van de walvis die vrienden wieken onspeelde op het Ameland begint te stjonken. Dat meldt Rijkswettersteer. Het beest bloedt wol lissen op het strand omdat de natuur ervan profiteert, maar ik omdat het opronmeer wol 30.000 euro kastje kan. Nou, roende dagen binnen een soort meesing op het karkas aankwam. Rijkswettersteer verwachtte dat die belangstelling afneemt, nou de geur hield iets sterker wordt. Het is onduidelijk dat er nog een dwarpsmoene komt in Moddergat, nou de eigenaar van het hier, dat die moene komen zoe, er net langer om mijn werkje wol. Die eigenaar is de vogelopvang Vogelpits.
8: Dit is al een heel langslepend proces. In de tussentijd is er een nieuw bestuur kwam en nieuwe beheerders. En wij zijn aan het onderzoeken geweest van hoe vast zit de Vogelpits eigenlijk om deze windmoene. Bij de afspraak maken, lezen de contracten, werden we zo'n haren maten. Dus dat hebben we al hier uitzacht. En we hadden gezien hoe sterk we juridisch staan. En toen het goed viel, toen zijn we van we lukken de stekker eruit.
6: Dat zei het voorzitter Cornelis Jan Couperus van de Vogelpits. Tjinstanders van de windmoene beziek je al jaren om de nieuwe moene tjin te houden. Ze hoop je dat die striet nou dienen is. Dat zei het Renze Kooistra van de actiegroep Geen Grote Windmolens in Moddergat.
9: Ja, we zijn wel een beetje moe van het gevecht van 6 jaren. Dat willen we helemaal niet, maar ja, we doen het.
6: Deze week waren 1100 handtekens van tjinstanders onbeen om de provincie. Danny Noppert had de tweede ronde van de World Grand Prix halen. De dater van de jouwer woon just jong met 2-1 sets van Nico Springer uit Duitsland. De World Grand Prix is een van de wichtigste toernooien op de daadskalender. Noppert zijn beste prestatie op de World Grand Prix is het behalen van de hele finale. Dat slag hij hem 2 keer. 180.
5: Ja, precies. Dat idee. Klinkt minder episch zonder die stem van een heel soort galm erop en zo. Maar.
6: Ja, hij is toch een galm knop?
5: Ja, ik heb een heel soort knop, maar een galm knop heb ik dus niet.
6: 180.
5: Fijke dank u wel. Het is tijd voor het waarberucht. Simbele Waaier, goeiemorgen.
10: Goeiemorgen.
5: Eén van de morgen. Wat tongen bij je nevens mij? Het goed, gewoon, hè?
10: Ja, dan weer wel wat te rijden. Zeker, zeker. Ja, dat hebben we allemaal te danken eigenlijk aan de warme lucht die in de zonkrieten komt. Want de oude nacht kwamen er flinke buien voor. En dat kwam eigenlijk omdat het de warme lucht die gewoon oude koudere lucht hinnen. En daardoor ontstonden er nogal wat buien. En ik, het had flink rijdt. Ik neem het maar de vreugde trend van de natuur. Verder wat mooie warme dagen die er komen. Want op stuit hebben de temperaturen van 15 tot 16 graden. En de wind die komt wat uit het eerst. Is matig ont vrij krachtig op het water. En ja, ik heb even schoen bij mij in de rijmeter zit 6 mm. En is brecht hem zo'n 20 en heel. Starm 24,8. En nou, ik kom raast nog even waarom. Dat bent toch wel serieuze plans in mijn wetter. En inderdaad, dat had ik toren opleveren. En ja, ik zie dat de temperatuur uit bestuit op 15, 16 graden. En eigenlijk is het zo dat nou dat hele buienverhaal langzaam futschoot. En we langzaam onder invloed komen van een hele drukgebied. Boppen het Madden, een eerste van Europa. En dat is net het enige. Aan de orenkant leidt er een flink lege drukgebied ten westen van de Britse eilanden. En deze beide Deze beide grutmachten die krijgen het watertoneel te vertellen. En die zorgen ervoor dat Joer de Wien steeds meer draait van eerst naar zuid-eerst. En met behulp van de zinnen, ja, rennen de temperaturen op naar nou haast simmerske waarden, zo zeggen ze. Ik begin af Joer, maar van u dat we zo'n 22, of 24, misschien wel 25 graden. Pakken, hè. Dat is wel zeer luxe. En uiteindelijk is dat het begin van een prachtige dag naar een toch op plakken een witte nacht. Het was dat we een wat pleerselijke buien. Maar fijn, het is vannacht wel wat gebeurd, ja.
5: Een hege temperatuur dus, de heste te loren. Jilt dat vanmorgen ik?
10: Ja. Wij hebben morgen uiteindelijk hetzelfde verhaal. Wij hebben een warme septemberdag. Als nou is dat we eigenlijk op die zo'n beetje gemiddelde temperatuur dagen van een graad of zandje. En nacht hij dat vertelde we morgen als zo'n 24, 25 graden gingen, dan is dat wel tegen luxe. Nou, dat hebben we nog steeds dank je aan het hege drukke gebied boven het noorden en eerste van Europa en het lege drukke gebied op de oceaan. Zij zwaren er te geren voor dat we in de warme, tegen warme septemberlucht zitten en met een matige zuid-zuid-eerste wind is het gewoon simmer. Nou, en de Vossa, dat letter op de wijze vanuit het westen natuurlijk de warmte wel op de tocht komt te steken, want dan komt er een storing en die zal in de rin van de midden, een begin maatje.

0: hebben terug. En ja, dan hebben we een temperatuur die zo'n uitkomt zo'n rond de 19 of 20 graden. Dus dan lever ik wel wat in. Maar ik dan, ja, dat van september natuurlijk nog helemaal net zo verkeerd. Met wat is het dat na het vocht de kans op diesend in de man die het wel wat aanneemt. En dat we dan een vreed zorgen. Dan zorgen we dat we onder invloed komen van een nijhege drukgebied. Dat zorgt ervoor dat de rest komt. Dat het overwegend droeg nij is waar wordt. En omdat we lucht aan voor krijgen vanuit het westen wordt het nog wat kouder. Maar het zijn 18 of 19 graden. En omdat we verder in de tijd komen en de rest komt, kan de kans op mist wat grutter in de rin van de komende dagen. Dus eigenlijk hebben we 12 warme dagen. Dat wordt dan morgen oorstraft mij wat rijwetter. En dan hebben we geen wij de weken weer knap waar, maar alleen nog wat legere temperatuur.
1: Sibbele, dank u wel.
0: Ja, graag die aan ons straks.

0: Vegels, vuurkoolmachine en Bouke van Gaby dat.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moor.
0: Meske moet er meer Nijlkor omzien. Dat zien we als een van de oplossingen voor de driegende tekorten in de zorg. Maar slag het in de praktijk ook? Ter de vraag van zelfs. Net als Elsenien had een netwerk om hem heen naar Bigeliks. Het is reden van Stichting Samenwerkende Friese Ouderenbonden om vanmiddag in Dokkum een gearkomst over dit thema te houden. Mij als thema, of mij als grenzen aan de zorgzame samenleving. En dan praat ik verder met de voorzitter Marianne Jager van de stichting. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Waarom hoor je deze gearkomst krijgt nou? Is er een reden voor?
3: Ja, er is een reden voor. Er is een landelijke raad van ouderen, adviesorgaan aan de minister. En die hebben een rapport gemaakt en dat heet Grenzen aan de zorgzame samenleving. En dat heeft als thema dat eigenlijk de overheid zegt van ja, de samenleving die moet toch meer in actie komen. Wij kunnen het niet allemaal meer met elkaar redden in de zorg. Dus de samenleving is aan zet. Nou, dat is op zich prima en er zijn ook heel goede initiatieven op dat gebied. Maar wij willen toch ook een waarschuwende vinger opsteken, omdat wij geluiden horen dat er toch ook situaties zijn die je liever niet zou willen hebben. Mensen die eenzaam zijn in hun huis, die eigenlijk het thuis niet meer redden en toch in hun huis moeten blijven wonen. Wij hebben geconstateerd dat dat toch wel een probleem is. En toen hebben we dat eens even breed uitgezet. Dus door heel Nederland vragenlijsten verstuurd en gesprekstafels georganiseerd om te kijken van klopt dat beeld wel wat de overheid heeft, of moeten we daar toch voorzichtig mee zijn? Nou, dat rapport is verschenen en we hebben in Friesland gezegd, nou, wij vinden dit zo belangrijk, dit onderwerp, dat wij met verschillende mensen in de verschillende regio's, en Dokkum is nu dan de eerste, in gesprek willen gaan met ouderen om te kijken hoe zij dat tegenover staan, wat zij eigenlijk doen, wat zij kunnen doen, en waar ook de grenzen voor hun zijn.
0: Ja, maar op mijn horen, je hebt een signaal dat er grenzen binnen onder die zwartse mijnschip. Ja. Maar wat het nou concreet inhoudt, in dit geval in Dokkum, dat wil je hem graag nog jaren vernemen van de mensen.
3: Nou, precies. Want dat zal anders zijn in Amsterdam dan in Friesland. En we hebben ook in Friesland trouwens vragenlijsten uitgezet en al eerder gesondeerd. Maar we vinden het ook belangrijk dat mensen gewoon in de steden, in de dorpen, met elkaar het gesprek aangaan van goh, hoe zit ik er eigenlijk in? Ben ik daarop voorbereid? Moet ik wat doen? Of moet ik ervan uitgaan dat het allemaal maar geregeld wordt? En volgens ons is die gedachte een beetje te gemakkelijk. Het wordt niet meer allemaal geregeld.
0: Nee. Dus het is eigenlijk een balans vinden tussen de twee uitersten.
3: Ja, juist. En ook mensen zelf bewust maken van, goh, pas op. Je wordt ouder, heb je wel een netwerk? Hoe zit het in je dorp? Heb je contactpersonen? Dus ook vooral bij de mensen zelf de bewustwording op gang brengen dat zij een tijd tegemoet gaan waarin het niet allemaal vanzelfsprekend is.
0: En hoe het generaal, want dit thema, vergelijkbare thema's, die zullen vaker voorbij komen bij gearkomsten die je hebben. Vindt jou dat mensen echt heel erg bezig binnen je mij? Of mag je een beetje onfieteren, een beetje onwakkeren?
3: Nou, ik denk dat een aantal zal daar zeker mee bezig zijn, maar vaak te laat. He, op het moment dat je al echt hulp nodig hebt, dan is het veel lastiger om nog een netwerk op te bouwen. Dus je kunt er veel beter over nadenken als je nog wat jonger bent en fit en eigenlijk die hulp nog niet nodig hebt. Maar toch eens denken van, hé, hoe woon ik eigenlijk? Woon ik hier prima? Is dat toekomstbestendig? Hoe zit het met mijn buurt? Nou, als je dat doet, als je begin 70 bent, dan heb je nog alle tijd om daar voor jezelf ook een goede balans in te vinden. Ben je 85, dan wordt dat denk ik wel moeilijk. Dus je wilt mensen ook op tijd confronteren met wat er aan de hand is. En ze ook zelf eens aan het denken zetten over hun eigen situatie.
0: En van beetje om jou te waan, dan is hij dus in de IJsherberg in Dokkum. Dan zullen we door nadenken. Mensen die kennen dan nog bij ons sluiten als ze haar ommelden.
3: Juist.
0: Wanneer is die gearkomst te slagen wat jou betreft?
3: Nou, ik denk dat wanneer er een goed gesprek heeft plaatsgevonden, wanneer mensen aangeven dat ze toch aan het denken zijn gezet, wanneer mensen ook eens op pad gaan in hun eigen omgeving om te kijken van, hé, hoe zit het eigenlijk bij mij? Dus dat zou, ja, dat zou een mooie uitkomst zijn. En nogmaals, Dokkum is voor ons een soort van eerste bijeenkomst waarop we dat doen. En we zijn van plan om dat ook in andere regio's in Friesland te laten plaatsvinden. Zodat het ook op een laagdrempelige manier, dus niet in een grote zaal of een groot congres, maar gewoon met een beperkte groep van maximaal zo'n 30 personen, dat je dit kunt bespreken.
0: Marianne Jager, de voorzitter van de Stichting Samenwerkende Friese Ouderenbonden. Voor nu, hartelijk dank.
3: Ja hoor, hartelijk dank ook.

0: Fergal Sharkey wie dat. En A Good Heart.
1: Friesland van de Moorn.
0: Jester Nijtserk orde bekeerp. Jester Mar, die dorpen die zeggen dit hier alle keer de dorpswinkel tegen. Het is voor iets een keer een heel die dreger om een winkel draaiende te horen. In Nederlandse dorpen, met minder dan 1500 inwoners, is het al supermerken zo'n 2000 tol door de hel te gaan. In Oudeboorn hadden ze zo'n trei hier een dorpswinkel die het vol goed rint. En dan zal je mij danken aan zondag vrijwilligers. Verslagjouwers Iris Witsenberg die praat met mijn bestuurslid van de winkel, Jacqueline Brouwers.
2: We rennen hier de dorpswinkel van Oudeboorn in. Het is een lietse winkel met 2 gongpaden, tel ik. Wat is je geheim van deze winkel?
3: Nou, we binnen heel erg lits. Maar we doen het wel verrekte leuk meisje nou. En daarom binnen we ook al haastrij hier in het dorp onwijzig. En eigenlijk houden we hier alles wel een beetje. Vaskebollen, vlees, cliënten, kruidenierswaren. Nou, alles wel.
2: Ja, laten we eens wat verder in. Want wie zien hier inderdaad cliënten. Nou, dat binnen net alleen nog appels en paren. Maar je hebt wat is het? Mandarijn, komkommers, banaan, kiwis, mango's zelfs. Avocado's zelfs. Je maakt best wel een uitgebreid assortiment voor een dorpswinkel.
3: Ja, dat klopt. We gaan echt eigenlijk alles wel, alleen nog van alles een beetje. He, dus we gaan bijvoorbeeld wel tandpasta, maar dan maar 2 soorten in plaats van 150. Dus we gaan ik inderdaad mango's maar en avocados, maar dan liggen er 2 avocados in plaats van een kap vol. Want we moeten woekeren met de ruimte, dus dat doen we dan ik.
2: En nou gingen er een heel soort dorpswinkels dicht in oren Frieske dorpen. Jim binnen Traje Ilien begon en het rint eigenlijk als een speer. Waarom komen de klanten wel hier? En ze, ja, ze gingen nog wel naar de Albert Heijn en de Jumbo, maar waarom komen ze echt hier?
3: Nou, Oudeboorn is in die zin wel een heel bijzonder dorp dat we wend binnen van we doggen het meisje aan en we doggen het zelf. We wachten net tot een oor het voor ons oplost. Toen hier de winkel dichtgong, toen wisten we van nou, dan maakten we zien dat we het zelf wat opstarten kunnen. En intussen houden we dus een groep vrijwilligers van zo'n 70 man. Dat is echt wel heel erg een mooi team en echt een heel gezellig team trouwens. En, maar dat net alleen nog echt de klanten nu begon, die witte, we maakten wel naar die winkel, want anders gaat die dicht.
2: Want maakt je hem winst, maar is de winkel op dit stuit?
3: Ja, we maken op dit stuit winst, maar het is natuurlijk een heel vertekend beeld. Want we hebben geen huur en geen personeelskosten. Dus dat is bijzonder geflatteerd. Maar los daarvan, toch het wel heel erg goed voor dat Lietse winkeltje. Toch het eigenlijk helemaal net verkeerd.
2: Nou, want ik zou zeggen, wie ben je nou een jaloere, denk ik? Nou, ik denk dat ik in elk geval wel een stuk als size klanten binnenkom, Sjoen. Wat denk je, hoeveel gemiddelde klanten komen hier op een dag?
3: Dat is hier best wel een ingewikkelde vraag. Gemiddeld. Nou ja, als je meent je tien gewijs, je binnen rustige dagen, dan wordt het drokker. Maar volgens mij haak ik wel eens hier dat we toch iets van 1200 klanten gemiddeld op een dag hebben. Dus dat is best
2: Dat is flink wat.
3: Ja, dat is echt een soort. Maar goed, er zitten natuurlijk ook wat kipjes bij van Ian Hellet even een broodje. Hè, van een croissantje van 80 cent. Dus het, het is van alles en nog wat.
4: Ja, graag.
2: Grietje, ben je vrijwilliger? Je zit hier achter de kassa. Hoe is dat om te doen?
5: Nou, ik vind het best wel leuk. Je moet altijd even om denken van, oh, waar zit het ik alweer? Maar ga je elke week even een keer staan, dat komt het goed.
2: En waarom dacht je, ik meld me jongen als vrijwilliger?
5: Nou, ik ben hier in het dorp en ik ben grutsk op het dorp. En ik hit wel even aan tijd en je treft alle mensen. Ik vind het leuk.
2: Ja. En je kunt het dus heel goed bestien in de winkel. Waarom denk je dat dat leidt?
5: Nou, ik denk misschien toch, mensen die ken je mooi tegenbij. Ik heb heel soort ouderen die het dus echt eventjes in de winkel komen kennen. Die het, even een boodschapje, even een praatje. Dat is, dat is een heel sociaal gebeuren hier.
0: Dat is hoe de winkel daar in Oudeboorn.
1: De media van de Moorn.
0: En dat brengt dus weer bij Vijkenvouda. Ja. Die de krant van fysiek binnen had.
6: Ja, wist trouwens wat ik een sociaal gebeuren is?
0: Nou,
6: padellen. Oh. Dat is, dat neemt een enorme vlecht. Het is sport. Maar ja, als het iets populair wordt, dan komt er ik altijd een gymbeweging verzels. Bigelix in Aremburg, daar is een boorman. Die is het gym de uitbreiding van de baan derde. Want de club derde, Chef heet die. De tennisvereniging Chef, mooie namen. Die wil dus een extra padelbaan onlezen. Maar de boorman die zei, leven net. Want dat ding komt op zo'n meter om in hier te liggen. Dat wordt een ramp. Want dan jerk alleen nog maar van die baltjes stuiteren en alles. Dus die is daar op zien. Ze hebben nog gewoon binnen om een loodswal te meiden, maar ik daar word er niet van weten.
4: Dat hoorde net niet eens meer.
6: Nee, dat hoorde net niet eens meer. Nee. Dus, daar zit ze behoorlijk mee in de magen daar, bij de gemeente. En nou komt er ook nog uit orenhoeken kritiek op padellen. Eegdokters. Die zeggen van, ja, wij zoeken eerst een stijging van het aantal mensen dat slim en blowend eegletsel oehad, terug die hut onkomende padelbal.
0: Oh.
6: Want die binnen, die ben zagre, die passen krek in de eegkas.
4: Dus, bij squash en bij tennis is dat ik vrij hut, toch?
6: Ja, dat baltje is nog redelijk zacht. Tenminste, die kerst inkniepen. Ik heb nog nooit padeld, dus ik weet net als zo'n padelbaltje als dat ik inkniepen kerst of zo. Voor mij
4: heb ik altijd zacht. Is dat, maar het kan
6: ja, nee, als de hut kan slaat, dan komt alles hut om, ja. Inderdaad. Dus, maar een padelbal die kan de snelheden berikken van meer dan 100 kilometer in toeren. En omdat dat formaat past het dus correct in die eegkas. En dan valt de bescherming van de bonken, ja, die valt eens een beetje fort. En de spielers die steen ik dicht op elkaar. En ja, die bal keert vanzelfs ik via een glazen wand en een stekken. Kan elk moment van richting verorien. En dan heeft samen zijn bal in het eeg. En dat kan leren dat daar eegblieringen, hoornvliezen die het scanchere rijtje, netvlieslaslatingen of zelfs slimme gevallen van een score eegbal, maar blowend minder zicht.
4: En
6: sport is gezond, zeggen ze toch?
4: En Lilke Borlie.
6: En Lilke Borlie.
4: Ja, ja. Een bijeffect.
6: Nou,
4: Fijke, dank je wel.
1: De app van Omroep Friesland op die tablet of telefoon.
7: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
7: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd West-Mabost. Ik als boetende provincie best.
7: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
7: Download hem nu.
8: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
9: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
8: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
9: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
1: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren begon een valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot een symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
11: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
10: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Een Brits schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Bordana Sivanandan pakte die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze leerde zichzelf schaken tijdens de coronaperiode en ze zegt dat ze wil doorgaan en geschiedenis wil blijven schrijven.
12: Well, I want to be one of the best chess players in the world. And that's like my main long-term aim. And yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
10: Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maxima van 25 graden in het westen en 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Loods, mijn frituurvet is onder groen de Alband vannacht op het Jereveen. De eerste aasend meer over de Friesland van de Moon. En deze komt er ook om. En Nena en 99 Luftballon.
13: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
15: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
13: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
15: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
16: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
17: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
19: Tuurlijk wel!
18: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
23: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
24: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
25: Friesland van de Moorn.
26: My Erit zei.

0: Nina. En 99 luchtballons.
1: Het gevaar zit hem op dit moment gewoon in het pand zelf. Want daar wordt frituurvet opgeslagen. Alleen het pand staat ook op instorten. Dus we kunnen die brand niet van binnenuit gaan bestrijden.
0: Ja, dat gaat door los. Mijn frituurvet is onder groente albaand vannacht op het JRV'en. En er zijn de meesten bij die het helpverleners in het paard zitten. Eerst daar is het meer olie, Friesen van de Molen. En wie rijk goed meiwerkers van een huisdokter in Dokkum in Zoonhasten een nieuwe praktiek te groen stapt.
2: Voor 5 weken hebben ze het allemaal strak getrokken, maar die werken wel 7 dagen per week.
0: Ja, hoe ze dat kijkt, opreed hadden we er in Dokkum echt dat verhaal dadelijk. Feike, wat is er in de orenmedia te vinden van de morgen?
3: Ja, premier Jetten wil meestal dus net op hun bek slaan. En Belgische jagers die willen tonight mij pielk en bogen op everswinjijen.
0: Oh,
3: ja.
4: Dit is Friesland van de morgen.
0: Dat dadelijk eerst iets voor het waarberjocht mij Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. Joet komt er heel tijd meer rond te varen zinnen. En bloedt het droeg. De zwakke, ontmatige eerste letter zuid-eerste wind blaast warme lucht naar Usta. Waarbij de temperaturen oprinnen naar 22 graden op het Waadeiland, rond 24 graden diep de provincie in. Morgen, weer een warme septemberdag, maar vooral eerst een soort zinnen. Letter op de dag meer bewolking, maar in de jong en nacht rein. De maximumtemperatuur komt er nu op zo'n 22 tot 26 graden. Meer over het waar, over een jaloer.
0: Een volle bron op een industrieterrein op het JRV'en had vannacht een grote loods volslijn in de Jeskelijn. In die loods waard onder oren frituurvet opslijn. Het zorgen voor grote vlam. En die zorgen voor een soort onrin van het publiek. De bronwacht die daar boot lijst van, vertelt de bronwacht wat verder Jan Kees Toxopeus.
1: Het is altijd heel erg lastig als er heel veel mensen staan te kijken. Want die staan gewoon de hulpdiensten in de weg. Als bijvoorbeeld een groot watertransport een slang moet uitrijden, waar het water doorheen gepompt wordt. En er zijn heel veel mensen. Ja, dan kan zo'n vrachtwagen die kan er gewoon niet langs. En dan kost het extra veel tijd om onze waterwinning op te bouwen.
6: En wat heem dan die en om die meesten op afstand hoor?
1: Nou, we hebben extra hulp van de politie gevraagd, zodat het gebied ruimer afgezet wordt, zodat het publiek op een grotere afstand blijft.
6: Is dat eigenlijk strafbaar dat ze je staat dichtbij komen?
1: Nee, het is niet strafbaar, maar het kan soms wel heel erg onverstandig zijn. Hè? Ik bedoel, de wind hoeft maar even te draaien. En je kunt in de rook komen te staan. Of er komt bijvoorbeeld wel asbest vrij of een andere gevaarlijke stof. Ja, dan heb je er wel zelf mee te maken. En ja, en je hindert gewoon de hulpdiensten. Dus blijf gewoon thuis. Hoe interessant je het ook vindt.
6: Het is nou heel wat zien. Ik zou nogal liggen wat reek in het pan. Het is brandmeester. Wat is nou je strategie?
1: Nou, wat we nu gaan doen met een kraan is het pand zeg maar langzaam aan het gaan afbreken. En dan de hotspots die er nog in de lood zijn, die gaan we dan afblussen. Ja, en daarna kunnen we gewoon verder de brand gaan blussen.
6: Je hebt vandaag opgeschaald naar Tiere Grote Bron, want je wist dan al direct wat er onder hoort hier.
1: Nou, de bevelvoerder die maakt dan een inschatting van, goh, hey, dit komt niet goed met grote brand. Ik maak zeer grote brand. En dan heb je gelijk 4 blusploegen te plaatsen. En dan heb je gewoon meer slagkracht om die brand onder controle te krijgen. Dus naast 1 extra grootwatertransport waren er nou 2 grootwatertransporten. Zodat we voldoende water hebben om te blussen. En er is ook nog een extra hoogwerker opgeroepen. Dus we stonden daar met 2 hoogwerkers, 2 keer grootwatertransport en 4 blusploegen.
6: Want om wat voor bedrog gaat het?
1: Het gaat om een bedrijf waar onder andere frituurvet opgeslagen wordt.
6: En dat frituurvet, in hoeverre kan dat nog voor gevaarlijke situaties zorgen?
1: Nou, frituurvet is gewoon brandbaar. Dus als dat bij de brand betrokken raakt, heb je extra energie zeg maar, in zo'n pand. En dan is het heel erg moeilijk uit te krijgen.
6: Het pand op instorten, Steer?
1: Ja, het pand staat nog op instorten. En dat maakt het bestrijden van de brand ook lastig. Omdat we dan gewoon niet meer veilig naar binnen kunnen. En als we de brand alleen maar van buiten af gaan kunnen bestrijden. En op dit moment komt er een kraan. En die gaat dan een stukje voor stukje het pand uit elkaar pellen. Zodat we toch nog bij de hotspots binnen in de loods kunnen komen. Om daar de laatste vuurhaarden uit te maken.
6: En wat is de situatie? No, want het zijn brandmeesters, joh.
1: Ja, het zijn brandmeester is gegeven. Dat betekent dat we de brand onder controle hebben. En dat we de kans op overslag van de brand of uitbreiding van de brand, niet heel is.
0: Bronwachtwutvierder, moet ik zeggen. Jan Kees Toxopeus, wie dat hoe die bron dat dus op het RFN.
7: De media van de morgen.
0: Bronwachtwutvierder, dat ken ik.
3: Bronwachtwutvierder.
0: Ja, hè, kleer. Fijke, door de media.
3: Ja, laten we hier even maar beginnen.
8: Aanvallen op de LHBTI-gemeenschap, of de aanvallen op vrouwen, of de aanvallen op minderheden van kleur of geloof, die komen niet zomaar uit de lucht vallen. We gaan die lui niet laten winnen, maar we gaan ze vol op hun bek slaan.
3: Ja, dat zei uw premier Jetten op het congres van zijn partij D66. En we gaan ze vol op hun bek slaan. Nou, die uitspraak is hem op een soort kritiek komen te steken. Ik van partijen in de Tweede Kamer. En hij heeft er nou toch nog eens even hoe nagedacht. En dit is wat hij er nou over zei.
9: U kent mij ook. Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken. Dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden, dat we mensen allemaal in hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
3: Ja, maar als dan die zelf is, dan wist op die backslide door de premier.
0: Ja,
3: En Nederlandse normen en waarden, op die backslide liep het mij daar net tussen te passen.
0: Ik ken zo déjà vu naar die uitspraak van Rutte toen, hè?
3: Ja.
0: Dat ging toen over mensen die het helpvlieners dwijs zitten.
3: Ja.
0: Je zou ze het liefst op de bek slaan, zei dat toen Leo Kek.
3: Ja,
0: In elkaar slaan.
3: Ja. Dus ik weet net wat voor mannetje putters wij als premier kiezen. Maar,
0: het is wel een trend, ja.
3: Het is een beetje een trend. Nou, inderdaad. Dus, maar goed, hij zult net wedwaan.
0: Oké.
3: Nee, nou lokkig maar.
0: Vooruit.
3: Dan de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen. Die wil dat het tastien wordt om mij Pielk en Borgen op Everswien, op Wilde Bargen te shitten. De Jagersclub Hubertus Vereniging Vlaanderen. Die wil de jacht dus mij de Borgen. Vinden ze een goed plan. Om die Everswien te deertjen, die het voor oorlijst zwaardje. Er is kennelijk in de bosken daar te min fretten voor de besten. En die komen dan bij meesten in de tuin. De woest wat zeggen.
0: Nou, is het te vaste wat komt van een zekere heer Obelix of Asterix?
3: Nee, die net.
0: Oh.
3: Nee, dit zijn echt de jagers. En meesten die vinden hun tuin dus compleet vernield. Waarom? Terug die zwien. En ze willen dus nou er op jacht gaan. En ze zetten bij mij op mijn geweer, mijn demper. Mij we dan shitten. Want er was natuurlijk net op meesten weggelezen s'nachts van die knallen. Maar onder arkkisten wil de jagers nou ik Pielk en Borgen tajekje. Dat is een goed om op die manier, op die wijze de zwien uit de wijnwieken te verjaaien. En ze zegt ik van in Spaanse sterren zoals Madrid en Alicante, daar zijn ze dus al maar Pielk en Borgen daar op jacht. Nee, die wilde bargen.
0: Oh.
3: En die zorg je gewoon voor minder oorlijst als de broeken van geweer. En aan Pielk heb ik minder bereik als een kogel. Dus het zou ook nog een keer veiliger wijzen om te broeken in een wijnwiek. Dus de Vlaamse minister die stiert net onwelwillend het genoeg dit vaststel van de jagers. Hij wil wel even een ouderswaagdje goed zaakkundigen eruit denken voordat hij een besluit neemt.
0: Nou, misschien ze dan alsnog bij Obelix uitkomen.
3: Ja, daar weet.
0: Je weet het net. Fijke, dank u wel.

0: En Chosen Texas.
1: Dit is Friesland van de Moon.
0: En met meer als 4000 patiënten is het direct een megapraktiek die deze week in Dokkum de Dwarren hier put. Meer dan de helft van die patiënten komt bij een huisdokter uit Kolmwijk die het kind opvolger vinden koe. En Gwen zit al haast een jaar zonder vaste huisdokter. Ze kennen al naar de huisdokters van Oostergo. Het is een grote partij die ik in Ljouwt al een praktijk had. En met digitale innovaties de werkdruk in de zorgverlegie wil. Onder de naam Oostergo dichtbij komt er een stiepenpunt in Kolm. En in Dokkum in het Dwarren op 1 oktober hier. Omdat mogelijk te meiden is een soort werkverzet, vertelt Luc Jansen van Oostergo huisartsen.
2: We hebben de afgelopen weken eigenlijk heel erg hard gewerkt om hier alles gereed te krijgen. Dus alle kamers, alles is opnieuw gedaan, alles is geverfd, de vloeren zijn opnieuw gelegd. Zoals je ziet, de hele interieur is opnieuw gedaan. We zijn ook druk bezig geweest met de conversie van de patiëntgegevens. Daar zijn we nu, er worden 1 oktober wordt het uiteindelijk daadwerkelijk naar ons overgeschreven. Dus 2 oktober hebben we ook alle patiëntenbestanden. En dat is natuurlijk ook belangrijk om goede zorg te kunnen gaan leveren. Dus vanaf 1 oktober zijn we open, maar 2 oktober hebben we ook daadwerkelijk alle data. Kunnen we helemaal gaan beginnen.
3: Ja, hoe is het de afgelopen 4 weken gingen? Want nou ja, we hadden er jij wel zo gewoon. Doegie eigenlijk alles al onder stoom en kokend water, net op zijn vries, maar dat de gong erop ziet. Hoe ga je dat beleven?
2: Ja, nou, het was inderdaad stoom en kokend water. De verbouwing zijn we continu mee bezig geweest. Dat is natuurlijk druk, maar ook het team goed neerzetten. Dus dat is ook gelukt, daar zijn we heel erg blij mee. Ook met een aantal personeelsleden van de vorige praktijken. Dus dat vinden we ook heel erg fijn voor de continuïteit. Dat ook praktijken ondersteunen somatiek en assistent die de patiënt eigenlijk al soms al 20 jaar kent. Nu bij ons aan de slag gaat en zo die continuïteit van zorg kan bieden. Daar zijn we heel erg blij mee dat is gelukt. En verder zijn we natuurlijk druk bezig geweest met de bijeenkomst in Kolm. Waar we ook echt wel goed hebben kunnen luisteren naar de problemen die er speelden en die ze aangaan. Een aantal kunnen we misschien niet oplossen, maar een aantal ook wel. En daarom hebben we Oostergo dichtbij geopend. Daar zijn we nu ook nog druk mee bezig. We rijden er zelfs zo meteen naartoe om de laatste paar dingen te installeren. En daar gaan we half oktober open. Dus vanaf dan kunnen de patiënten ook daarheen.
3: En had je dan joggen op termijn, in eerst haal je nou straks zwaar oer naar 4400 meisken. In Ljouwt is dat een misschien redelijk rustig opbouwt. Ja. Hier geef je voorting dadelijk, had ik het plasla plan gas. Zit er eigenlijk nog in de tinkwijze van hoe je daarmee omgaan. Zit je daar nog hoe naar te denken van, hoe kunnen we dit het beste stroomlijnen, zeg maar?
2: Nou, zeker. En dat is, we gaan ook niet open voor nieuwe inschrijvingen in het begin. Dus we gaan eerst even kijken hoe we de zorg voor deze patiënten goed het best kunnen gaan organiseren. Zorgen dat het allemaal gestroomlijnd gaat. We willen ook gewoon rustig aanstarten. Zorgen dat voor iedereen de overgang goed gaat. Sommige mensen hebben ook al 10 maanden geen vaste huisarts gehad. In bijvoorbeeld Kolm. Waar gelukkig de collega's wel de zorg hebben waargenomen. Maar ja, toch is dat niet de vaste huisarts geweest. Dus we moeten dat allemaal weer rustig gaan opstarten en zorgen dat we dat goed gaan inrichten. En daar willen we rustig de tijd voor nemen. En daarna gaan we kijken of we weer open gaan voor inschrijving. En wanneer dat is, dat weten we nu nog niet. Maar dat zal zeker niet in het begin gaan.
4: Friesland van de Moon.

0: wijn bij een barbecue. Jimmy op een fiets. En nice maken ze op tongetje. Maar Roel of de Vries.
1: Ja, Helse Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland. Waar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke toontje op Spotify en elke vreet op televisie.
0: Nijsmakers. Want ja, daar zit ik niks op tv.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Het is een minuut door Jan Wachten. Fijke goeiemorgen.
13: Een goeiemorgen. Bij het bestrijden van een grote brand op het industrieterrein in Jereveen Zuid, hier de brandwacht Justine Leest van Taskogers die het in het paard stienen. Dat zei het woordvierder Jan Kees Taxopeus.
14: Het is altijd heel erg lastig als er heel veel mensen staan te kijken, want die staan gewoon de hulpdiensten in de weg. Als bijvoorbeeld een groot watertransport een slang moet uitrijden, waar het water doorheen gepompt wordt. En er staan heel veel mensen, ja, dan kan zo'n vrachtwagen die kan er gewoon niet langs en dan kost het extra veel tijd om onze waterwinning op te bouwen.
13: Bij helft van de politie binnen de taskogers waarom zet. Bij de brand onder Sibengawai is een grote loods van koninklijke smilde voor slijmverlengingen. In die loods wordt onder andere frituurvet op slijm. Dat zorgen voor hege vlammen en een soort reek. Het is voor lietse kennen hield hij dreiger om een winkel draaiende te houden. Ze gingen dit hier al de supermerken in Jesternijtsjerk, Oldebekeep en Jestermaat dicht. In Nederlandse dorpen, met minder dan 1500 inwoners, is het aantal supermerken zo'n 2012 terug de hel te gingen. In Oldeboorn hadden ze zo'n 3 jaar een dwarfswinkel die wel goed rent. Met dank aan 70 vrijwilligers. Bestuurslid van de winkel Jacqueline Brouwers over hoe dat kan.
15: Toen je de winkel dichtgong, toen wist ze van nou, dan maakten we zien dat we het zelf wat opstarten kunnen. En intussen houden we dus een groep vrijwilligers van zo'n 70 man. Dat is echt wel heel erg een mooi team. En echt een heel gezellig team trouwens. En, maar dat net alleen nog echt de klanten nu begon, die witte, we maakten wel naar die winkel, want anders gaat die dicht.
13: Het kadaver van de walvis die het vrienden week onspeelde op het Ameland begint te stjonken. Dat meldt Ries Wettersteert. Het best bloed wol is op het strand, omdat de natuur ervan profiteert, maar ook omdat het opromje wel €30.000 kastje kan. Oude dagen binnen er een soort meesten op het karkas aankwam. Ries Wettersteert verwachtte dat hij belangstelling aanneemt, nood de geur hield iets sterker wordt. Het is onduidelijk of er nog een dwarfsmoene komt in Moddergat, nood de eigenaar van het Hiem 13 Moene Kommersoe er net langer om mijn werkje wol. Die eigenaar is de vogelopvang Vogelpits.
5: Het is al een heel langslepend proces. In de tussentijd is er een nieuwe bestuurkamer en nieuwe beheerders. En wij zijn aan het onderzoeken geweest van hoe vast zit de voorpits eigenlijk onder deze windmolen. We hebben de afspraak maken, lezen de contracten, werden we zo'n hare maten. Dus dat hebben we al hier uitzocht. En we hadden gezien hoe sterk we juridisch zijn. En toen het goed viel, toen zijn we van we loeken de stekker eruit.
13: Dat zei het voorzitter Cornelis Jan Couperus van de Vogelpits. Tegenstanders van de windmolen beziek je al jaren om de nieuwe molen tegen te houden. Zo hoop je dat die strijd nou dien is. Dat zei het Renze Kooistra van de actiegroep. Geen grote windmolens in Moddergat.
16: Ja, we zijn wel een beetje moe van het gevecht van 6 jaren. Dat willen wij helemaal niet, maar ja, we doen het.
13: Deze week waren nog 1100 handtekens van tegenstanders onbeheer om de provincie.
12: 1100 handtekens?
13: Ja, van Moddergat. Dat is...
12: Ja, we zijn 200 mensen.
13: Ja, precies.
12: 200 mensen.
13: Ja, dat is wel een heel soort.
12: Ja. Nou ja, ik meest die daaromheen waar je, denk ik.
13: Die, ja. Ja, die herik zicht op zo'n moeder natuurlijk.
12: Dat denk ik ook dan. Fijke, dank wel.
17: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door 2BMate, partner voor premiums.
18: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland, in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
19: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
20: Voor een nieuwe Citroën. Aima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
21: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
22: Friesland van de Moor.
23: Erit Science.
12: Dadelijk muziek van Pieter Wilkens. Eerst het waarbericht mijn Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
24: Een hele goeie morgen.
12: Van de morgen betiet zeg ik wat tongerbuien boppen in de loft. Hoe liep dat nou intussen? Is dat voortlutsen of nog steeds wel wat?
24: Nou, het laatste buiken dat leidt ten noorden van Ljouwert op stuit. En die loekt langzaam de Noordzee op. En dan hebben we van die buien trein ouwe. Ja, en dat het ouwe aan de nacht nog wel even wat opsmieten. Ja, wat barde er nou eigenlijk? We lopen alle dagen, het wordt warmer. Nou, ouwe aan de nacht is er een warmtefront naar het noorden gong. Dat luts wat oeren relatief koele luchtlaag eronder. En dat joh wat tumult. En mijn rijwetter ten gevolge en ik op gewoon inderdaad tonger. Ik heb een paar wetterstand, Friske Pjel 4,8. Je bent mij op een lemmer 6 mm. Semar 6,8. Grauw 6,6. Akrum 13,4. Halm 14,4. Laaksem 9,4. En Iesbrechtem 20 en heel. Kwad zijn, wij zijn nogal aardig bedeeld met wetter. Als zeker hoe de hele

0: En deze beide, die zorgen ervoor dat Joert de dag nog wat Grieks begint met een lege bewolking. Lokaal nog wat nevel. Maar in de rest van de dag wint de zonnetrein. En giet de wind wat meer van eerst naar zuideerst. En wordt het steeds warmere lucht nu zijn kant blaast. Waarbij de temperaturen van midden oprinnen naar zo'n 22 graden op het water. Tot zo'n 24 graden dieper de provincie in. En dat ben hele luxe waarden. Want ja, uiteindelijk is het normaal een graad of zandje. Dus wij hebben Joert wat te krijgen met een unieke warme septemberdag. En ik jong bloed het nog een lang warm. Temperatuur lijkt nou lang rond de 18 graden. Het bloed ik droog, maar brede opklaringen. En in de nacht kan er dan wel weer wat mist ontstaan. En zakken de temperatuur uiteindelijk naar zo'n 14, 15 graden minimaal. Dus een mooie dag is dit te wachten. Maar met luxe temperaturen.
1: En die luxe temperaturen, dat is toch hartstikke. Die ben morgen net. Dan net voort, net volgens mij, hè?
0: Nee. Morgen dan ben die beide toneelspelers op het watertoneel. Die horen u in een zuurlijke streming. Waarbij we dus vooral eerst wel aardig zinnen. Hè. Er is ook wel hege bewolking. En de temperaturen, ja, die ben heel wij de man. Heel wij de man die daar 18 graden. Om morgen de meet nog trots te stijgen naar zijn 24. Want wellicht wel 26 graden. Dus dat is zeer luxe. Maar een matige zuid-zuid-eerste wind. Nou, dan denk je van giet dat goed. Nou, dat gaat uiteindelijk letterlijk gaat het fout, want een letter op de dij in de midden neemt de bewolking wat daar. Op benadering van een steuring, en die steuring die zullen u in de ring van wijze de Jong en in de nacht van wijze op tongetje berikken. En die zwargen dan ver de noordige Rijn. En Alkwolling.
1: De dagen daarna, hoe komt het dan?
0: Ja, nou, toen als je dan loopt dat front, maar dat rijwetter loopt langzaam naar het eerste. Daar hebben we in de mand niet wellicht nog wat les van. Maar in de midden dan klaart het op, krijgt de zinnen daar wel wat te vertellen. En hebben de wind die wat draait en dan krijgen we wat koelere lucht. Maar is dan een graad of, ik denk een graad of een jongetje nog. En dat is ik nog luxe. Maar dan is het duidelijk wat minder warm als de komende 2 dagen. Nou, en dan even verder zorgen naar de vreed. Dan krijgt een hege druk gebied steeds meer te vertellen, hoe is waar. Dat betekent dat het rijstig waar is. Het is droeg. De lucht is wel wat vochtig. Dat betekent dat in de nacht en mantie de kans op wat mist wolkrutter wordt. En ja, de zinnen wellicht maas wel eens even wat werk maken om die wat op te rompen. Maar uiteindelijk is het dan in de media vaak wel weer een heel aardig waartype. Maar geregeld zinnen. Temperaturen die Scarlett is rond de jongetje om 20 graden. En dat is dan eigenlijk, we zijn dan inmiddels ik alweer oktober. Ben dat al ik nog luxe weer. Dus we hebben uiteindelijk niks te klaaien.
1: Nee. September eindigt mijn luxe weer, Njerk.
0: Ja, precies. In de stijl van deze simmer.
1: Simmerle, dank u wel.
0: Een noffelijke dag.
1: Hetzelfde. Hoi.

wer meent en mijn werk hier has dien. Vist het slim als ik skoft had, hier bij die steen. Du bist nog zo'n jongen, ziet ze de vriend. Bist stoon in oog.

0: Pieter Wilkens, wie dat? En Sietse de Vries en de Fire is Green Day. En de plaat die het eigenlijk maar niet keer in de EMI. Wake me up when September ends. Fijke, door is de verkeersnijs.
1: Ja, ja, voor het verkeer.
0: Een beetje. Melding.
1: Nou, ik begin van gauw.
0: Heel goed.
1: Ja, op de A-Zoan. Als het van Friesland naar Grensland wordt, dan is het eerst nou, ongeveer bij de Lieke. Is het eerst feest. Er zijn 4 kilometer file daar. 4 minuten extra reist hier. En dan ik de A32 tussen Jereveen en Wolvegeer. Ja, daar wordt onder diek werken. En daar stiert het ik feest. Efficiënt tussen Wolvegeer en Jereveen Zuid. 4 kilometer. En 8 minuten extra reist hier. En tussen Jereveen Centrum, Jereveen Zuid, ik 3 kilometer en 3 minuten extra reist hij het. Houd dit dus even rekken mij.
2: Omroep Friesland.
3: Friesland van de Moor.
0: Mensen moeten meer naar elkaar omzien. Dat is als een van de oplossingen voor de dreigende tekorten in de zorg. Maar slag het in de praktijk ook? Ter de vraag van zelfs. Net als Elsenien had een netwerk om hem heen naar Biggeleaks. Het is reden van Stichting Samenwerkende Friese Ouderenbonden om vanmiddag in Dokkum een geerkomst over dit thema te houden. Mij als thema, of mij als grenzen aan de zorgzame samenleving. En dan praat ik over mij de voorzitter Marianne Jager van de stichting. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Waarom hoor je deze geerkomst te krijg nou? Is er een reden voor?
4: Ja, er is een reden voor. Er is een landelijke raad van ouderen, adviesorgaan aan de minister. En die hebben een rapport gemaakt en dat heet Grenzen aan de zorgzame samenleving. En dat heeft als thema dat eigenlijk de overheid zegt van ja, de samenleving die moet toch meer in actie komen. Wij kunnen het niet allemaal meer met elkaar redden in de zorg. Ja, dus de samenleving is aan zet. Nou, dat is op zich prima en er zijn ook heel goede initiatieven op dat gebied. Maar wij willen toch ook een waarschuwende vinger opsteken, omdat we geluiden horen dat er toch ook situaties zijn die je liever niet zou willen hebben. Mensen die eenzaam zijn in hun huis, die eigenlijk het thuis niet meer redden en toch in hun huis moeten blijven wonen. Nou goed, wij hebben geconstateerd dat dat toch wel een probleem is en toen hebben we dat eens even breed uitgezet, dus door heel Nederland vragenlijsten verstuurd. En gesprekstafels georganiseerd om te kijken van klopt dat beeld wel wat de overheid heeft of moeten we daar toch voorzichtig mee zijn? Nou, dat rapport is verschenen en we hebben in Friesland gezegd, nou, wij vinden dit zo belangrijk, dit onderwerp, dat wij met verschillende mensen in de verschillende regio's, en Dokkum is nu dan de eerste, in gesprek willen gaan met ouderen om te kijken hoe zij er tegenover staan, wat zij eigenlijk doen, wat zij kunnen doen en waar ook de grenzen voor hun zijn.
0: Ja, maar op mijn horen, je hebt een signaal dat er grenzen binnen onder die zwartse meerschip. Ja. Maar of wat het nou concreet inhoudt, in dit geval in Dokkum, dat wil je hem graag nog jaren vernemen van de meeste.
4: Nou, precies. Want dat zal anders zijn in Amsterdam dan in Friesland. En we hebben ook in Friesland trouwens vragenlijsten uitgezet en al eerder gesondeerd. Maar we vinden het ook belangrijk dat mensen gewoon in de steden, in de dorpen, met elkaar het gesprek aangaan van, goh, hoe zit ik er eigenlijk in? Ben ik daarop voorbereid? Moet ik wat doen? Of moet ik ervan uitgaan dat het allemaal maar geregeld wordt? En volgens ons is die gedachte een beetje te gemakkelijk. Het wordt niet meer allemaal geregeld.
0: Nee. Dus het is eigenlijk een balans vinden tussen de twee uitersten.
4: Ja, juist. En ook mensen zelf bewust maken van, goh, pas op, je wordt ouder, heb je wel een netwerk, hoe zit het in je dorp, heb je contactpersonen. Dus ook vooral bij de mensen zelf de bewustwording op gang brengen dat zij een tijd tegemoet gaan waarin het niet allemaal vanzelfsprekend is.
0: En over het generaal, want dit thema, vergelijkbare thema's, die zullen vaker voorbij komen bij geerkomsten die je hebben. Vindt je dat mensen echt heel erg bezig binnen je mij? Of mag je het een beetje onfieteren, een beetje onwakkeren?
4: Nou, ik denk dat een aantal zal daar zeker mee bezig zijn, maar vaak te laat. He, op het moment dat je al echt hulp nodig hebt, dan is het veel lastiger om nog een netwerk op te bouwen. Dus je kunt er veel beter over nadenken als je nog wat jonger bent en fit en eigenlijk die hulp nog niet nodig hebt. Maar toch eens denken van, hey, hoe woon ik eigenlijk? Woon ik hier prima? Is dat toekomstbestendig? Hoe zit het met mijn buurt? Nou, als je dat doet, als je begin 70 bent, dan heb je nog alle tijd om daar voor jezelf ook een goede balans in te vinden. Ben je 85, dan wordt dat denk ik wel moeilijk. Dus je wilt mensen ook op tijd confronteren met wat er aan de hand is. En ze ook zelf eens aan het denken zetten over hun eigen situatie.
0: En vanmiddag om 11:12 dan is hij dus in de ijsherberg in Dokkum. Dan slim door Nijtinken. Mensen die kennen dan nog bij ons sluiten als ze haar ommelden.
4: Juist.
0: Wanneer is die gekomst te slagen wat jou betreft?
4: Nou, ik denk dat wanneer er een goed gesprek heeft plaatsgevonden, wanneer mensen aangeven dat ze toch aan het denken zijn gezet, wanneer mensen ook eens op pad gaan in hun eigen omgeving om te kijken van hey, hoe zit het eigenlijk bij mij? Dus dat zou een mooie uitkomst zijn. En nogmaals, Dokkum is voor ons een soort van eerste bijeenkomst waarop we dat doen. En we zijn van plan om dat ook in andere regio's in Friesland te laten plaatsvinden. Zodat het ook op een laagdrempelige manier, dus niet in een grote zaal of een groot congres, maar gewoon met een beperkte groep van maximaal zo'n 30 personen, dat je dit kunt bespreken.

0: The Police and Every Breath. Zo, Every Breath You Take.
1: De media van de Moor.
0: Ik weet net wat het is van de Moor, Fijke.
2: Nou, wacht even, Jips. Nou,
0: even een breath teken.
2: Ja, precies.
0: Ja. Nou. Goed, we hebben de bruut.
2: Ja. begin even, waarom? Nee, Santje Maaien van dit jaar doen hier de pieper al bij de KNRM, onder andere KNRM-skipper Willard Molenaar. Ja, wist nog, die waardkuiders, daar biedt allemaal aan, die thuis komen te zitten, maar is betiert. Wat lopen ze in problemen? Dat wie de melding die de skipper dus kreeg, dan gaat er meteen een knop om, ook al weet ik op dat moment nog niet eens hoe groot de situatie is. Hij shot in de Telegraaf, waarom? Op die Santje Maaien, maar is betiert dus. En hij zei, ja, ze zijn echt, net alleen die groep kuiders, maar ik hun gidsen, die bent toch het eer van de nuddel kropen. Want ze stien tot hun middel in ijskoud wetter, onder kwalling driegen dus. Nou, er is toen grut opzet ik qua helpverlening. En het was guur, iemand was niet lekker en de kou werd erger. Dat zei dan een van de deelnemers. En de Telegraaf die baseert hem dan weer op de podcast Redders op Zee. Dus en daarin wordt rompjongen op opvallende KNRM verhaal. Dus,
0: En ik vrij recente dus nog.
2: En vrij recente, ja zeker. Dus lokke koens op de Ameland een warme douche krijgen. Kan het nog lager? Ja, dan hebben we het helaas net over de benzineprijzen of over de energieprijzen. Maar ik geef het wetterpeil, want het is een beetje, het rijdt nou weer en alles, dus dan verdwijnt het een beetje uit zicht. Dat nice. Maar het wetterpeil in de Rijn is nog heel iets leeg. En het kan nog leger. Toch nog. Wil ze daar zelfs heel dol net goed is voor de skipveert Biggeleaks. Dus de wetterstaan is nog neer sa leeg west. En in Duitsland binnen al grote stikken droegvallen. En als er al of net genoeg problemen binnen, dan het wetterpeil gaat nog verder omleeg. Met de komende weken echt net beter. Ja, zo is het rijnt weer. He. Dus maar dat is een bekende druppel op een gloeiende plaat, kennelijk. En het heb ik vooral met onveer uit de bergen te krijgen, natuurlijk. Dus dit is geen goed nijs. Nou, dan is er ik nog nijs uit Den Haag. In de Volkskrant stiert dat. Vraag aan een Tweede Kamerlid. Dat kan vanaf nu online via Vraag het ze. Als Skelle is verbinden. En mij is meestal niet net op hun bek slaan.
0: Nou, goed dat ze dat erbij zit.
2: Ja, precies. Goh. Dus, Fjouwe Kimberleen, het is natuurlijk waar. Die hadden onjong dat ze net onder platform mij werkje willen.
0: Oh.
2: Dus waarom? Dat is dus net duidelijk.
0: Maar kerst die vraag dan, ik bestel een oren Kimberleen.
2: Ja, dan kerst ze. Ja, zeker.
0: Waar wilde net mij doen?
2: Ja. Ja, dat is de eerste vraag. Waar van je wonder net om mij doen?
0: Ja, nou, ik ben benijd van de reactie is.
2: Ik even.
0: Ja, wat dan wel. Fijke, dankjewel. Het is haast 8 uur. Het is al 8 uur. Tiet voor het nijs van de NOS. Dat komt er aan.
3: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Die meidt ze juist kwastien vakkundig en secuur skin. Ik heb hier een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
4: Bouw of metaalproject?
5: Staal Digitaal.
4: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
7: Hoe kom ik je waai?
6: Of een die tij wekker had.
8: Hoe kom ik aan het werk?
6: Vragen die toet in toekomst keer.
9: Waar kan ik van over werk leren?
6: Vragen die praktisch binnen.
10: Hoe vind ik personeel?
6: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
11: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
6: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
4: Staal zagen, boren of lossen. Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Door Almegens met het NOS-journaal. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Bedrijf dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte daaraan blijkt groot, zegt Veilig Thuis.
7: Omdat geweld niet stopt bij 5 uur. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5 uur behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorg kunnen uiten, waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert, kijken naar de afgelopen maand, dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5 uur in het weekend.
14: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen, een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar daarvoor. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Het weer droog, geregeld zon, ook al wat hoge bewolking. Het werd uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Bij 101 klachten over het gemeentelijke WMO-vervier wordt het tijd dat de provincie ingriept. Dat zei de steertefractie van de SP. De eerste haast meer hoor. En deze hashtag van ABBA.
8: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
10: Met Braasband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
8: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
10: Tjongejo, ik mij.
15: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een heerlijk protte interieurinspiratie en leuke acties. Ken je hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
16: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's. Is de voor Elsen hier?
17: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
18: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
19: Friesland van de Moor.
20: My Erit Science.

0: Abba Widot en Money, Money, Money.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Ik hoor gewoon niet meer met de taxi. Hoe kunnen die mensen s'nachts sliepen terwijl ze weten dat er nog een vrouw ergens in het donker op een bankje zit?
0: Mij honderden klachten over het gemeentelijk WMO vervier werd het titel de provincie ingriept. Dat zei de steertenfractie van de SP en eerst dadelijk meer hoor. En er is goed nieuws over de dorpswinkel van Oudebongen.
4: We binnen heel erg lits, maar we doen het wel verrekte leuk meisje
0: nou. Nou, dat klinkt positief inderdaad. Wat het nieuws is tot juist dadelijk. Fijke, wat testo in de oren media van?
5: Ja, nog even over dat WMO vervier. Ik wie er juist live bij hier in de studio doet die vrouw haar verhaal vertelde. Die had er dus oren in Emmeloord zitten te wachten op die taxi die het maar net kwam. Hier een regoperatie, hier ze ondergaan. Ziet er op een bankje in een park, hield al oestuur. Nou, ik heb er super wekker van lijn, want het is een vreselijk verhaal. En ik hoe ze dat vertelde. Nou, gelukkig had ze uiteindelijk via haar dochter, is ze wel thuis kwam. Maar dit weer echt, dit weer de vierbieter op. Maar goed.
0: Er was de onkennen van de taxi natuurlijk.
5: Jazeker. Ja, vooral als de, zwaargnedig heist.
0: Ja, vanzelf.
5: Ja, dus die vrouw die had er in, belabberen, tas staan, had ze daar terug helemaal oor te kuieren. Is er bij een hotel wel goed opvangen. En uiteindelijk is ze dus wel thuis kwam, maar echt oeren en oeren letter. Ik hier de piekenvel van op je arm. Juster doe ik dat jaren. Nou, even geheel terzijde. Maar ik heb ik nice hoor een vrouw van zo'n 80 in Madrid. Die kent hij protesten dags in haar appartement in Wijnblouwen. En daar is ik zwaarlijk nice. Want door een meisje dat het rechtvaardig vindt om vrouw je een klap te jaan, is omheen gegaan.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is eerst iets voor het Waberucht in het kwad. En dat komt van Sibylle Waaier.
6: Een goeie man. Joet komt er heel tijd meer rond te vaderzinnen. En bloed het droeg. De zwakke, ontmatige eerste letter zuid-eerste wind blaast warme lucht naar Usta. Waarbij de temperaturen oprennen naar 22 graden op het Waadeiland en 24 graden diep de provincie in. Morgen, weer een warme septemberdag, maar vooral eerst een soort zinnen. Letter op de dag meer bewolking, maar in de jong en nacht rein. De maximumtemperatuur komt er nu op zo'n 22 tot 26 graden. Meer over het waar, over de jaloer.
0: Jester Nijtsjerk, Oude Bekeep, Jester Maar. Binnen dorpen die het alle keer de dorpswinkel tegengingen zeggen. Het is wel iets kennen, heel die dreiger om een winkel draaiende te houden. Die Nederlandse dorpen met minder als 1500 inwoners is het al supermerken zoend 2000 tolven tot de hel te gingen. In Oudebongen hadden ze zo'n trei hier een dorpswinkel die het vol goed rint. En dat is mijn dank aan zonder vrijwilligers. Verslaghouder Iris Witsenburg, die praatte met bestuurslid van de winkel Jacqueline Brouwers.
7: We rennen hier de dwarfswinkel van Oudebongen in. Het is een lietse winkel met 2 gongpaden, tel ik. Wat is je geheim van deze winkel?
4: Nou, we binnen heel erg lits, maar we doen het wel verrekte leuk meisje nou. En daarom binnen we ook al haar strij hier in het dorp onwijzig. En eigenlijk houden we hier alles wel een beetje. Vaskebollen, vlees, cliënten, kruidenierswaren, alles wel.
7: Ja, laten we eens wat verder in, want we zien hier inderdaad cliënten. Nou, dat ben net alleen nog appels en paren, maar je hebt ook, wat is het, mandarijn, komkommers, banaan, kiwis, mango's zelfs, avocado's zelfs. Je hebt best wel een uitgebreid assortiment voor een dorpswinkel.
4: Ja, dat klopt. We hebben echt eigenlijk alles wel, alleen nog van alles een beetje. Dus we hebben bijvoorbeeld wel tandpasta, maar dan maar 2 soorten in plaats van 150. Dus we hebben inderdaad mango's en avocado's, maar dan liggen er 2 avocado's in plaats van een kap vol. Want we moeten woekeren met de ruimte. Dus dat doen we dan ook.
7: En nou ging er een heel soort dorpswinkels dicht in oren Frieske dorpen. Jim binnen het treien in Lien begon en het rint eigenlijk als een speer. Waarom komen de klanten wel hier en jissen? Ja, ze gingen nog wel naar de Albert Heijn en de Jumbo, maar waarom komen ze eigenlijk hier?
4: Nou, Oudebongen is in die zin wel een heel bijzonder dorp dat we wend binnen van we dochten het meisje aan en we dochten het zelf. We wachten net tot een oor het voor ons oplost. Toen we hier de winkel dichtgong, toen wisten we van nou, dan maten we misschien dat we het zelf wat opstarten kunnen. En intussen houden we dus een groep vrijwilligers van zo'n 70 man. Dat is echt wel heel erg een mooi team en echt een heel gezellig team trouwens. Maar dat net alleen nog echt de klanten nu begonnen, die weten, we maten wel naar die winkel, want anders gaat die dicht.
7: Want maakt je een winst, maar is de winkel op dit stuit?
4: Ja, we maakt je op dit stuit winst, maar het is natuurlijk een heel vertekend beeld. Want we hebben geen huur en geen personeelskosten. Dus dat is bijzonder geflatteerd. Maar los daarvan, toch het wel heel erg goed voor dat Lietse winkeltje. doch het eigenlijk helemaal net verkeerd.
7: Nou, want ik zou zeggen, wie ben je nou een jaloere, denk ik. Nou, ik denk dat ik in elk geval wel een stuk als size klanten binnenkom, Sjoen. Wat denk je, hoeveel gemiddelde klanten komen hier op een dag?
4: Oh, dat is hier best wel een ingewikkelde vraag. Gemiddeld. Nou ja, als je meent, het is je wens, binnen rustige dagen, dan wordt het drokker. Maar volgens mij haak ik wel eens hier dat we toch iets van 1200 klanten gemiddeld op een dag hebben. Dus dat is best...
7: Dat is flink wat.
4: Ja, dat is echt een soort. Maar goed, er zitten natuurlijk echt badskipjes bij van Ian Hellet even een broodje, hè, van een croissantje van 80 cent. Dus het, het is van alles en nog wat.
2: Ja, klaar.
7: Grietje, ben je vrijwilliger? Je zit hier achter de kassa. Hoe is dat om te doen?
8: Nou, ik vind het best wel leuk. Je moet altijd even omdenken van, oh, waar zit het ik alweer? Maar als je elke week even een keer steen, dat komt het goed.
7: En waarom dacht je, ik meld me jongen als vrijwilliger?
8: Nou, ik ben hier in het dorp en ik ben grutskap in het dorp. En ik hit wel even aan tijd en je treft alle meesken. Ik vind het leuk.
7: Ja. En je kunnen dus heel goed bestien in de winkel. Waarom denk je dat leidt?
8: Nou, ik denk misschien toch, meesken die ken je mooi tegenbij. Ik heb heel soort ouderen die dus echt eventjes in de winkel komen kennen. Die even een boodschapje, even een praatje. Dat is, dat denk ik een heel sociaal gebeuren hier.
9: De media van de morgen.
0: En dat geldt ook voor het media, zo gezegd. Een heel sociaal gebeuren. Fijke, wat heeft er voor in de orde media?
5: Nou, een wat minder sociaal gebeuren in Madrid, kan ik haast zeggen. Daar was vorige week een zo'n 80-jarige vrouw die wat uit haar appartement zet. Ze koerde hier net langer opbrengen. Die vrouw wende daar meer dan 70 jaar in dat appartement. Marie-Carmen Abascal heeft het aan hoe. De heer die ging van 400 euro naar 2600 euro in een maand. En ja, dat koerde die vrouw net opbrengen. Dus ik een enorme verheging verzeld. De vrouw die wat uit haar hoer zet, ze wat mijn brancard het hoer uit teelt. Nou, dat is natuurlijk mensonterend. En de wie vanzelfs kwam het ta massa protesten in Spanje. In het centrum van Madrid ontstie ik een tentenkamp. En er is deze nacht, mag ik zeggen, excuus. Voor de tredde nacht is daar kampeerd. Maar just jong kan de advocaat van de vrouw mij goed nijs. Ze mij dochs daar wijn blowen in dat appartement. En dat het verhuurder het zijn van deze vrouw mij nog minimaal 8 jaar in het appartement wijnblouwen voor die 400 euro in de maanden. Ze maakt zelf nog wel die hier overeenkomst teken je, maar ik denk toch wel dat het plakfinancieel het laat aan soort protest. Zelfs de paus die het erop reageert. Hoe is het mogelijk dat zoiets kan gebeuren? Wat is er mis met onze maatschappij dat een bejaarde vrouw uit haar huis kan worden gezet?
0: De huispaus.
5: Ja, inderdaad. Dus, het premier Sanchez, die het ik al ingrepen, of die wil ingriepen. Die wil dus Joert binnenkomen om een pakket maatregelen goed te keuren. En die moet hierders helpen. Hij heeft nog geen details neemt. Maar ja, het beschermen van kwetsbare hierders is nevens Sanchez geen kwestie van ideologie, maar van menselijkheid. En ze misschien krijg even wat jij er betekent, maar want die vrouw, dat is toch verschrikkelijk. Een persoon 80 voor een kaart in hoe ze teelt best al meer dan 100 hier wennest.
0: Nou,
5: het is je wordt er een beetje triest van. Nou ja, en er is ik daar hoor, nice, daar wil je ik net echt fleuren van, want het aantal Nederlanders dat het rechtvaardig vindt om dat een man zijn vrouw een klapje houdt, dat is licht omheen gingen. Er komt naar voren uit onderzoek naar vrouwenemancipatie door de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ik bij opvattingen over de leenklo is een waaromval te zien in vergelijking met jeder onderzoek. Ja, de tendens is nog steeds hetzelfde. Het aantal mensen dat het nooit te rechtvaardigen vindt om hun vrouw te slaan. Dus de weerstand tegen het slaan van een vrouw neemt af. En dat is van zo'n 80 naar 84% gingen. Kerst misschien zeggen ze van, dat is net een heel soort, maar ja. Ze binnen wol, maar ze hun de wol grutte zwaar genoeg. Dit is vanzelfs nooit goed te praten. Dus zes is er dus. Een stabielere financiële situatie hangt samen met progressievere denkbeelden. Maar wel alleen als mensen dat zelf zo ervaren.
0: Ja, nou, komt het een beetje de trendwife van de threadwives en zo? Alle keer,
5: Ja, dat het er mij. De oorzaken die zijn divers. Aandacht voor en de rol van de manosfeer. sfeer, zo wordt dat neemt. En ik meestal maar ja, een oren culturele eftergroen die worden neemt. Er zijn heel veel dingen die veranderen in de maatschappij, waardoor mensen er een conservatievere mening op nahouden. Dat zie je ook in het onlangs verschenen rapport over homoacceptatie. Dan is deze uitspraak van de premier misschien ik net handig.
2: We gaan die lui niet laten winnen, maar we gaan ze vol op hun bek slaan.
5: Nou, mag maar net.
10: Nee. Fijke, dank u wel.

0: Somber wie dat en Homewrecker. In feite, door eens kijk dat fragmentje van Rob Jetten. Die nogal een pittige uitspraak die. En er komt ook een reactie op van hier. Die vraagt: is het nou AI of is het echt wat er dat zijn?
1: Nee, hij had het echt zijn. Ja. Hij had intussen niks al zien. Excuus had hij de vrouw binnen is. Of ja, dat is misschien net echt premier waardig. Want hij had een heel soort kritiek had hij gekregen. En ik uit de politiek waar hij op zien uitspraak. Dus hij had dit echt zijn. Dit is geen AI. Wij broeken geen AI. Alles is echt.
0: AI en algoritme vrij programma.
1: Zeker.
2: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: De provincie Friesland maakt ingrepen bij het gemeentelijk taxivervier. Nou, duidelijk worden is dat er 100 klachten binnenkomen over het WMO-vervier. Dat zei het stedelid Hanneke Goede van de SP. Andere mensen, of Ben, stinnen soms oren te wachten of we heel dan net ophellen. Hanneke Goede, een goeiemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Nou, om het een beetje in te kleuren, om even jaren te letten wat er nou precies onder hoorn is. We zien kijk al een fragmentje van een vrouw die juist haar verhaal dien had bij u hier op de radio. Let even jaren naar wat die vrouw te zeggen had over het WMO vervieren en hoe ze in de steek litten is.
4: Nee, ik doe ook gewoon niet meer met de taxi. Verschrikkelijk. Stel je nou voor dat je geen dochter hebt of niemand kan je daarbij hebben, hoe dan?
5: Ja, heb je nog contact gehad met het taxibedrijf?
4: Nee, het niks van zijn jaren litten. En dat vind ik zo schrijn, want hoe kunnen die mensen s'nacht sliepen terwijl ze weten dat er nog een vrouw ergens in het donker op een bankje zit?
0: Nou, dat is een vrouw die naar Emma Lord gier die ter ophellen voor de soort door de taxi. En die waard net ophellen, had dat verhaal dat juist door die. Dit ongeveer wat je hem bedoelde, wat je hem ook vaker heren?
3: Ja, helaas wel. Ja, dit is gewoon diep triest wat er op dit moment in de provincie gebeurt. Dat mensen die afhankelijk zijn van het WMO-vervoer of op plekken stranden en niet verder kunnen, niet opgehaald worden. Een taxi die 1,5 uur te laat komt of misschien 1,5 uur te vroeg, waar je ook niet op rekent. Ja, en de chauffeurs kunnen er vaak niks aan doen. Het ligt gewoon echt aan de organisatie binnen de bedrijven van het WMO-vervoer.
0: Ja, nou staat het WMO-vervier, het is een taak van de gemeente. Waarom viel je hem als SP, als provinciale SP, je zou maar even boen? En wat kan je hem doen wat de gemeente lezen ligt?
3: Nou, het is op het moment voor ons heel lastig om wat te doen. Je zegt het al, de taak ligt bij de gemeentes. Maar in onze ogen is het WMO-vervoer een gemeenteoverstijgende taak. Iemand die met een taxibusje gaat, blijft niet altijd in een eigen gemeente. Woon je in de Friese Marne, je moet naar het ziekenhuis. Dan ga je ofwel naar Zuidwest, ofwel naar Heerenveen. Dus dat is alweer gemeentegrens overstijgend. Dus waarom zou je dan kijken naar het WMO-vervoer per gemeente? Het is eigenlijk net zoals een busbedrijf, zoals Q-Bus. Al zijn we daar ook niet heel tevreden over. Die bekleedt ook gewoon de hele provincie, dat je als passagier ervan uit moet kunnen gaan. Ik reserveer een taxi en ik heb altijd op het juiste moment een vervoerder die mij kan brengen van A naar B en dan weer terug van B naar A. En wij zeggen dan als fractie van, nou ja, gedeputeerde, je ziet dat er heel veel fout gaat. Het is een vorm van publiek vervoer. Kijk nou samen met die gemeentes even een heel stuk verder naar wat er wel mogelijk is in plaats van elke gemeente tegen hetzelfde probleem aan te laten lopen. En in onze ogen, er is gewoon in geen enkele gemeente nog een oplossing voor gevonden. Pak het samen aan. Want als je het samen aanpakt, ja, dan kan je er ook gewoon een provinciaal vervoersbedrijf weer van maken.
0: Want wat is nou eigenlijk de kern van het probleem? Want de gemeenten die schroeven een onbesteging uit. Daar kunnen bedrogen op inschroeven die het WMO vervier de willen, taxibedrogen. Ja. Dat gaat over Ben die naar squallen moet. Het gaat ook om mensen die het slechte been binnen, op een plak komen matten. Hoe kan het nou dat zo min gaat, dat er zo'n soort klachten binnen?
3: Nou, wij vinden dat het hele aanbestedingscircus gewoon een heel groot probleem is. Op het moment dat een bedrijf zegt, op papier kunnen wij aantonen dat wij x-busjes met x-chauffeurs hebben, die zoveel ritten gaan uitvoeren binnen het bedrag wat beschikbaar is in een gemeente. En de cijfertjes kloppen op papier allemaal, dan krijgt zo'n bedrijf die aanbesteding. Maar je ziet het nu ook met Q-bus weer. Het klopt gewoon niet. Op papier lijkt het heel mooi, maar de praktijk wijst vaak heel anders uit. En er zijn er toch te weinig busjes, te weinig chauffeurs. De rijtijden die worden veel te krap afgestemd. Ja, waardoor dus mensen veel langer blijven staan. Of niet eens opgehaald worden dan dat de bedoeling is. Dus dat hele aanbestedingsgedoe, ja, dat is op papier ja, misschien prachtig, maar in de praktijk werkt dat gewoon niet.
0: Nee, dat de ondertekening één keer zet wordt, of één keer nou ja, bewezen is, versteld is wat de situatie is. Dat is heel de ondertekening natuurlijk van een talier. En ja, in de tussentijd, ja, wordt er ook net genoeg bijgestuurd, net genoeg ingrepen op het moment dat het misgaat. Dat is ook wat je zegt.
3: Ja, zo zou je het kort kunnen samenvatten. En nou ja, dan vinden wij van, ja, provincie, kijk gewoon echt even mee. In gemeente A is er een groot probleem. Gemeente B speelt hetzelfde probleem. Ga even met z'n allen om tafel zitten en ga kijken wat je eventueel kan doen als die aanbesteding is afgelopen. En pak zo elke gemeente erbij. Maak er een mooi bedrijf van. En zorg gewoon dat je mensen niet in de kou blijven staan. Want nou, zoals het nu gaat, zo kan het gewoon niet verder.
0: Een rol van de provincie dus. Altijd on jouw leid. Stedelijk Hanneke, ja. Goede van de SP. Tiere, dank dat je er even hoe vertellen van hier in de uitstoring.
3: Graag gedaan.
2: 9, 4 oktober, live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends, in de Harmonie. Na een verbouwing van 5 maanden in het theater in de oude tarief. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder oren De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. 9, 4 oktober, bij Omroep Friesland op web, app en televisie van kwartier uur 8 na.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
12: Volido.
13: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
12: Okay.
13: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Het is Jelven Jochenen. Fijke, goeiemorgen.
1: Een goeiemorgen. Bij het bestrijden van een grote brand op het industrieterrein in Jereveen Zuid. Hier de brandwacht, Justine Leest van taskogels die het in paard stieren. Dat zei het woordvierder Jan Kees Taxopeus.
15: Het is altijd heel erg lastig als er heel veel mensen staan te kijken. Want die staan gewoon de hulpdiensten in de weg. Als bijvoorbeeld een groot watertransport een slang moet uitrijden. Waar het water doorheen gepompt wordt. En er staan heel veel mensen. Ja, dan kan zo'n vrachtwagen die kan er gewoon niet langs. En dan kost het extra veel tijd om onze waterwinning op te bouwen.
1: Maar helft van de politie binnen omstanders Futstuart bij de brand onder Siebingawei is een grote loods voor slijmverlengingen. In die loods werd onder andere frituurvet op slijm. En dat zorgde voor hege vlammen en een soort reek. De Frentier is Justine een automobilist van de diekrekken. De bestuurder verleerde macht tot stuur op de Getswerderdiek en kan vlak voor de sleertas stilstaan. De bestuurder is controleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde net mee naar het ziekenhuis. De auto is versleept. Het is verliezen kennen, hield hij dreiger om een winkel draaiende te houden. Ze gingen dit hier al de supermerken in Jesternijtsjerk, Oldebekeep en Jestermaat dicht. In Nederlandse dorpen met minder dan 1500 inwoners is het aantal supermerken zo'n 2012 door de hel te gingen. In Oudeboorn had ze zo'n traaierend dorpswinkel die wel goed rent, maar dank onzantig vrijwilligers. Bestuurslid van de winkel, Jacqueline Brouwers, hoe dat kan.
12: Toen weer de winkel dichtgong, toen wisten ze van nou, dan moeten we zien dat we het zelf wat opstarten kunnen. En intussen houden we dus een groep vrijwilligers van zo'n 70 man. Dat is echt wel heel erg een mooi team. En echt een heel gezellig team trouwens. En, maar dat net alleen nog echt de klanten nu begon, die weten, we moeten wel naar die winkel, want anders keert die dicht.
1: Jan van der Baan, oud-steedlid voor de FNP, is verstoorn. Van der Baan het jarenlang raadslid west in de gemeenten Waasterhim en Idadere Diel. De grouwster wie tussen Jantje 94 en 2003 de voorman van de Friese Nationale Partij in de Provinciale Steden. Van der Baan wie een van de eersten die waarschuwde voor de schadelijke gevolgen van de gaswinning. Hij maakt deel uit van de actiegroep Willem Beton, die bezocht skeervergoeding te krijgen voor mensen met skworren in Hardenhoers. Van der Baan wie de man van oud-FNP-steedlid Colby Laastra Ipma. Hij is 92 jaar geworden. De Friese uitvieringsdienst Milieu en Omjouwing, de FUMO, had juster een vangkooi in beslag genomen in de gemeente Jerevingen. De kooi werd gebruikt om vogels in te vangen. Dat is net tastien zonder vergunning en daarom krijgt de eigenaar een boete op lijn. De FUMO waarschuwde dat vogels in Nederland beschermen binnen en dat het plaatsen van vangmiddels in de meeste gevallen verbeerd is. En we kregen hier ook nog een update over van Bernd Mulder. Hij zei, ja, even een update, het was een lege kooi, maar een walnuut erin.
16: Een walnuut?
1: Een walnuut. Bij een boer op het hier.
16: Oh.
1: Kennelijk ben vogels gek op walnuten.
16: Ja, of die walnuut die is lokt. Die kooi in.
1: Nee. Oh, dat ken nee, nou.
16: Ja.
1: Ja. Ja, we moeten nog even. We moeten even in het verkeer zien, inderdaad. Want als je van Friesland naar Grensland wollen, dan sta je op daar zo'n behoorlijk lang stil. Zo'n 8 kilometer. Van nou, ja, Frieske Pjelnijs, rond de Lierke. 8 minuten extra rijstijd. Dan ik nog de A32 tussen Wolvegeer en Jerevingen Zuid. 4 kilometer file. 8 minuten extra rijstijd. Daar wordt on de dijk werken. Dus ik zou ik hartstikke zeggen wollen uit eigen ondervinding, juster. Meesten riet even een beetje starig daar. En riet net als een gek op die file in. Want nou ja, hier is juist een mis, daar heb je Wolvegeer. En als je soms zo goed meesten rieden, dan denk ik van ja, het is misschien ik vreegje om ongelokken. Maar harte alsjeblieft even rekken mij.
16: Fijke, dank u wel.
17: Thuiskomen is in een binnenkomen en goddendalijks weten. Hier zit ik goed. Een vers contactpersoon. Echte mensen aan de telefoon, in dit maar dat mij denkt, eerlijk antwoord jou. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er voor die. Denk aan mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest je. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
18: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
19: Mijn toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
20: Goeie, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijn scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schuurt, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier. Mooi zien.
21: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
22: Friesland van de Moor.
23: Erit Seijens.
24: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
16: Dadelijk muziek van Eddie Dijkstra. Eerst het waarberocht mij Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
25: Een hele goeie man.
16: Van de man betiet zeg ik wat tongerbuien boppen in de loft. Hoor ik dat in Tusken? Is dat voortlutsen of nog steeds wel wat?
25: Nou, het laatste buiken dat leidt ten noorden van Leeuwarden op stuit. En die loopt langzaam de Noordzee op. En dan ben we van die buien trein ouwe. Ja, en dat het ouder aan de nacht nog wel even wat opsmieten. Ja, wat barde er nou eigenlijk? We lopen al dagen, het wordt warmer. Nou, ouder aan de nacht is er een warmtefront naar het warm gong. Dat lutst wat oeren relatief koele luchtlaag eronder. En dat joh wat tumult. En mijn rij werd er tegenvallig. En ik op gewoon plakken inderdaad tonger. Ik heb een pirouettenstand. Friske pijl 4,8. Je bent mij op een lemmer 6 mm. Semar 6,8. Grauw 6,6. Akrem 13,4, Halm 14,4, Laaksem 9,4 en Iesbrechtem 22,5. Kwart zijn, wij zijn nogal aardig bedeeld met wetter, als zeker hoe het hele land is. Dan ben wij juist in Madden, ben we vandaag goed bedeeld met het wetter. Nou, zak of saai. Nee, ik een zachte nacht trouwens. Het is eigenlijk, temperatuur is net onder de 15 graden. Wist het wie 15 hele graad, terwijl het in de nacht. Wij eigenlijk rust op een graad of 10, dus dat is flink te warm. En wat hebben we nou hier te krijgen? Die buien loeken dus voort. We krijgen een spelers op het watertoneel. Dat ben een hege drukgebied boven het Madden, de eerste van Europa, en een lege drukgebied boven de oceaan. En deze beide, die zwaar ik ervoor dat Joert de dag nog wat Grieks begint met lege bewolking.

0: Lang rond de 18 graden. Het bloed is droog, maar brede opklaringen. En in de nacht kan er dan wel bij wat mist ontstaan en zakken de temperatuur uiteindelijk naar zo'n 14, 15 graden minimaal. Dus een mooie dag is dit dus te wachten. Maar luxe temperaturen.
1: En die luxe temperaturen, dat is toch hartstikke. Die ben morgen net voor het volgens mij, hè?
0: Nee. Morgen dan ben die beide toneelspelers op het waartoneel. Die horen us in een zuurlijke streming. Waarbij we dus vooral eerst wel aardig zinnen hebben. Er is ook wel hege bewolking. En de temperaturen, ja, die ben heel waar de man. Heel waar de man die er 18 graden. Om morgen te meet nog trots te stijgen naar zijn 24. Want wellicht wel 26 graden. Dus dat is zeer luxe. Bij een matige zuid-zuid-eerste wind. Nou, dan denk je van geht dat goed. Nou, dat gaat uiteindelijk letterlijk gaat het fout, want letter op de dij in de midden neemt de bewolking wat ta. Op benadering van een steuring, en die steuring die zullen u in de ring van wijze de Joon en in de nacht van wijze op tongetje breken. En die zwaren dan ver de noordige Rijn en Alkwalling.
1: De dagen daarna, hoe komt het dan?
0: Ja, nou, toen als je dan loopt dat front met dat rijwetter, loopt langzaam met eerste. Daar hebben we in de maand niet wellicht nog wat lijst van. Maar in de midden dan klaart het op, krijgt de zinnen er weer wat te vertellen. En ja, hebben de wind die wat draait. En dan krijgen we wat koelere lucht, maar is dan een graad of. Nou, ik denk een graad of een jongetje nog. En dat is ik nog luxe. Maar dan is het duidelijk wat minder warm als de komende 2 dagen. Nou, en dan nog even verder zorgen naar de vreed. Dan krijgt een hege druk gebied steeds meer te vertellen, hoe is waar. Dat betekent dat het rijstig waar is. Het is droeg. De lucht is wel wat vochtig. Dat betekent dat in de nacht en mantie de kans op wat mist wolkrutter wordt. En ja, de zin hebben wellicht maas wel eens even wat werk maken die wat op te rommien. Maar uiteindelijk is het dan in de media vaak wel weer een heel aardig waartype. Maar geregeld zinnen. Temperaturen die scharrel is daar rond de jongetje om 20 graden. En dat is dan eigenlijk, we zijn dan inmiddels ik alweer oktober. Ben dat al ik nog luxe weer. Dus ja, we hebben het eigenlijk niks te klaaien.
1: Nee. September eindigt mijn luxe weer, Nierik.
0: Ja, precies. In de stijl van deze simmer.
1: Simmerle, dank u wel.
0: Een noffelijke dag.

0: Efkes waarom.
1: En die Dijkstra wie dat en Efkes waarom. Krijg je een brugje ben. Niets kijkt om ons oor de tonger. De tongerbuien die vannacht onder horen oor Friesland hinder lutsen. Nou, krijgen wij een brug en dat gaat door de kerken van Massum. Daar ben verleden week met de bliksem allijders, de kleiders. Die ben daar van de kerken afstellen.
2: Ja.
1: En viel het onkomen werd dat hinder gaat een week later. Maar tongerbuien. Ja. We krijgen een brugje ben dat er is deze keer dat de tonger erin slijden is. Een week nadat die bliksem allijders daar dus van de kerken stelt binnen.
2: Ja, die ding zit dan even niks op natuurlijk.
1: Nee. Nou, dat is triest. Die heeft de grif meer hoor.
2: Nou.

0: Alanis Morissette en Ironic. Een voele brand op het industrieterrein van Dierenveen had vannacht een grote loods verslijn in de Jiske-lijn. In de loods waren onder andere frituurvet opslijn en dat zorgde voor grote vlam. Voor een soort onrind van het publiek. De brandwacht hier de botlijst van, zei de brandwacht wordt vierder Jan-Kees Toxopeus.
1: Het is altijd heel erg lastig als er heel veel mensen staan te kijken. Want die staan gewoon de hulpdiensten in de weg. Als bijvoorbeeld een groot watertransport een slang moet uitrijden, waar het water doorheen gepompt wordt. En er zijn heel veel mensen. Ja, dan kan zo'n vrachtwagen die kan er gewoon niet langs. En dan kost het extra veel tijd om onze waterwinning op te bouwen.
2: En wat heeft hem dan dienen om die mensen op afstand te houden?
1: Nou, we hebben extra hulp van de politie gevraagd, zodat het gebied ruimer afgezet wordt, zodat het publiek op een grotere afstand blijft.
2: Is dat eigenlijk strafbaar, dat ze je staat dichtbij komen?
1: Nee, het is niet strafbaar, maar het kan soms wel heel erg onverstandig zijn. Hè? Ik bedoel, de wind hoeft maar even te draaien. En je kunt in de rook komen te staan. Of er komt bijvoorbeeld wel asbest vrij of een andere gevaarlijke stof. Ja, dan heb je er wel zelf mee te maken. En ja, en je hindert gewoon de hulpdiensten. Dus blijf gewoon thuis. Hoe interessant je het ook vindt.
0: Ja, intussen is de bron daar uit op het Jereveen. Onijs, met meer dan 4000 patiënten is het vandaag een megapraktiek die deze week in Dokkum de Dwarren iepent. Meer dan de helft van die patiënten die komt bij een huisdokter uit Kolmwijk, dit kan opvolgen van de koe. Op 1 oktober iepent officieel die grote nieuwe huisdokterspraktiek daar in Dokkum. Om dat mogelijk te maken is een soort werkverzet. Dat zei Luc Janssen van Oostergo Huisartsen.
3: Ja, nou, het was inderdaad stomenkokend water. De verbouwing zijn we continu mee bezig geweest. Het was natuurlijk druk, maar ook het team goed neerzetten. Dus dat is ook gelukt. Daar zijn we heel erg blij mee. Ook met een aantal personeelsleden van de vorige praktijken. Dus dat vinden we ook heel erg fijn voor de continuïteit. Dat ook praktijken ondersteunen somatiek. En de assistent die de patiënten eigenlijk al soms al 20 jaar kent. Nu bij ons aan de slag gaat. En zo die continuïteit van zorg kan bieden. Daar zijn we heel erg blij mee dat is gelukt. En verder zijn we natuurlijk druk bezig geweest met de bijeenkomst in Kolm. Waar we ook echt wel goed hebben kunnen luisteren naar de problemen die er speelden. En die ze aangaan van een aantal kunnen we misschien niet oplossen, maar een aantal ook wel. En daarom hebben we Oostergoot Dichtby geopend. Daar zijn we nu ook nog druk mee bezig. We rijden er zelfs zo meteen naartoe om de laatste paar dingen te installeren. En daar gaan we half oktober open. Dus vanaf dan kunnen de patiënten ook daarheen.
4: De media van de morgen.
0: Ja, Feike, wat bad er in de rest van Nederland? Tenminste, misschien wel in Friesland, maar...
5: Ja, zeker, want ik heb de 2 Friese kranten voor mij lezen. Fries Dijkblad en de Leeuwarden kranten. Voorop het Fries Dijkblad zie ik een foto van de nieuwe selfie-wand in Oordegeer, Zuidwest-Friesland. De squadband die zocht even van, hey, zit ik er zelf ik tussen? Nou, die kans is groot, want 3/4 van de inwenders van Oordegeer, Itzegeer en Zonvierden die leveren een foto van haar zelf zien voor het dwarsproject. En 454 portretten. En die heeft de oude wand vervangen. Die eerdere wand die is al jaren een geliefde ontmoeting. In het dorp, schroot de kranten erbij. Dus, het ziet er wel heel fleurig uit in elk geval. Dan ik nog het nieuws voorop dat een hartcheck in Friesland net populair is. Relatief weinig Friesen laten zich jaarlijks controleren op de risicofactoren voor een hartinfarct. Dat blikken uit onderzoek onder 3000 Nederlanders. En daaronder dus ik Friesen. En de resultaten die van het onderzoek, die komen juist verder naar boeten op Wereldhartdag. Dat is Joert, ik
0: het is Joert.
5: Ja. Oh. Ja, inderdaad. Het lastige is dat je vaak niets merkt van risicofactoren voor een hartinfarct. En dan ben je meestal direct met waarde.
0: Nee.
5: Nou, dan even Sjen. Voor op de Leeuwarden kranten. Glimmende Friese trots glijdt het water in. Wie feest op de werf van Bloemsma in Makkum. Juster, na een ier hut werkje, gewoon 34 meter lang casco van een saneerd Explorer jacht. Bij de aluminiumbouwer Te Wetter. Ziet er wel zeer indrukwekkend uit. Het is net eens het grootste wat ze hier bouwen, maar wel met de grootste inhoud.
0: Nou, oké. Okay.
5: Ja, dan heeft de krant ik nog nice om zelfs. Voormalig snackbarhouder daagt LC voor de rechter. Ex-snackbarhouder Wim Bijntem uit Leeuwen spant een kwart pleit om het zin de Leeuwarden kranten. Hij stelde eens mijn artikel waarin 14 mensen vertelden hoe hun negatieve ondervindings mij Bijntema, wie een oud meiwerkers. En de kranten het er lang onderzoek naar dienen. En is mijn gedegen verhaal kwam. Hier kreeg ik nou de kans om erop te reageren. Ik ging er beroep van maken. En nou dreigt hij dus mijn advocaat. Of ja, sterker nog, hij een kwart pleit dus.
6: Oh.
5: Ja, en ze zitten bij de krant. Ik van ja, spietig. Want ja, de tier de moeite die weer in steken. Kennen we net in het lijstje van verhalen. Onder andere over snackbehouders. Die net goed met personeel omgingen. Snackbar is ik failliet, is al dicht. Nou, dus dan even zien. Oh ja, in de begrotingsonderhandelingen die de Vlaamse regeer juster oude onderzoek, die werd uitgesteld naar het 12 personen, waaronder minister, net goed waren. Ze waren al 24 uren met elkaar in peteer,
6: ja.
5: Afgebroken, stiet er dan nog bij. En dat was de minister Hilde Krivits van Binnenloon en een mijnwerker te volle. Voor een mijnwerker maar zelfs een ambulance oproepen worden.
6: Je bent vaker wel eens loeden of west, in Nederland ik wil.
5: Ja.
6: Maten we dit wel wollen?
5: Ja.
6: Want wat is de kwaliteit van de bad op een game met nog had je zo lang, bezig al, binnen?
5: Ja, precies.
6: Dan ben je misschien effectiever als je het even wat platter horen. Maar goed.
5: Inderdaad.
6: Ja.
5: Nou, even, dan is er ook nog goed nice over social media te melden. Bij mij ik wel eens wat leks gooien op de sociale media hier. Maar er is dus ook goed nice te melden. Want een Facebook bericht het Aarte Piet en Marije bouwbolje opsmieten. Aarte Piet Hoekstra en Marije de Bruin. Die willen graag een huis bouwen in Nijewier. Alleen nog de betingst van de gemeente weer, dat moet een 12 onder in kapper worden. En er wie verder helemaal geen belangstelling. Ze zeggen, ja, de gemeente die er ik een soort om dat onder de aandacht te brengen. Dus doen ze dat zelf dingen. En toezenden reacties, via Facebook dus, toezenden reacties. Maar ze zien dus ik serieuze reacties tussen. Dus de kans dat zij daar nou aan te wijn komen, die is een stuk rutter worden.
6: Nou, en dat is goed nice.
5: Dat is dan weer goed nice.
6: Het is haast Jochen Oeren, dus haast iets van nodig voor. En ja. Wim Brons die...
7: Draai Oeren, Lex gooien. Ik vind dat een mooi woord, die ik er nooit jet.
5: Nee?
7: Nee.
5: Oh,
7: nee.
5: Okay.
7: Maar
6: Lex gooien.
5: Ja, Lex gooien.
6: Ja.
7: Wat zeuren. En,
5: wat zeuren, ja.
7: Kritiek leveren je.
6: Ja.
7: Oké. Okay. Nou, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen.
7: Ja, nee, zeker. We hebben Draai Oeren muziek. Dat is het belangrijkste. Dat wil ik vast benadrukken. Ik joe het weer.
6: Het doet er wat wijzer als de onkondige is. Als ik je muziek hier
7: heb. Ja, joe het muziek. Draai Oeren Lex gooien.
6: Ja.
7: Mooi. Nou, het is... Alles zit erin geworden. De quiz, jetter of letter, pimpompet, automaat. We bellen je. Maar een slachter uit Friesland die de gehaktbal in de favoriete top 10 heeft. Of de top 10 van top gehaktbal in Nederland. En die, mogelijk wordt die nummer 1. Nou, het zijn wel hier in de komende drie uren.
6: Nee, ben ik toch wel benijd dat je te krijgen bent. Ik hoor dat zes
7: dagen. Ja, dat hoor ik nog even.
6: Ja, heel goed.
7: Ja,
6: heel goed.
7: Geheimzinnig
6: hoor. Wim Brons, dadelijk je dus bij Node voor. Dit weer Friesland van de Moon. Ik wens jullie een hele noffige dag. Hoi.
8: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
9: Okay.
8: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
10: Hey Raymond!
11: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
13: Volido.
10: Hey, Remol!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
16: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7.
17: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
18: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Voor de kust van Puerto Rico kapseisde een boot met ongeveer 60 opvarenden. Waarbij zeker 2 mensen omkwamen en 40 anderen werden gered. De reddingsoperatie is nog gaande. De boot sloeg om na een vechtpartij met een kapmes. De drenkelingen dreven meer dan 12 uur bij het onbewoonde eiland Mona. Staatssecretaris Judith Thiele noemt het schrikbarend dat 15,8% van de Nederlanders het gerechtvaardigd vindt dat een man zijn vrouw slaat. Onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg toont een dalende trend. Nederland zakt op de wereldranglijst emancipatie van plek 28 naar plek 46. Een 24-jarige Amsterdammer is deze maand opgepakt in een onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, die verantwoordelijk wordt gehouden voor hacks bij Canvas, Odido, Pornhub, Salesforce en Ticketmaster. De verdachte, vermoedelijk Pepijn van der S, wordt vandaag voorgeleid in Rotterdam. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor hacken en afpersen. OpenAI lanceert het AI-model GPT-6.1 Astra niet op het geplande moment begin oktober vanwege veiligheidszorgen. Saatchi Jain, verantwoordelijk voor veiligheid bij OpenAI, bevestigde tegenover CNBC dat het model niet voldoet aan vereisten rondom grenzen, bevoegdheden en transparante terugkoppeling naar gebruikers over uitgevoerd werk. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan. En tot zover het nieuws.
9: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
13: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
19: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
20: Dit is Omroep Zilt non-stop.

voorbij. Het is als knikte al zo lang. En een jaar in stist van huis meer. Doe best kruppen, maar net bang.

muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zeeland Non-Stop. Omroep Zeeland.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zeeland. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeeland app en omroepzeeland.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Veilig Thuis heeft de chatfunctie uitgebreid naar 24/7 beschikbaarheid, een maand geleden al stil ingevoerd. In augustus vroegen daardoor 3 keer zoveel mensen advies via chat als een jaar eerder. De chat helpt meldingen te filteren, zodat Veilig Thuis sneller onderzoek kan doen naar de jaarlijks 136.000 binnengekomen meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vannacht brak een grote brand uit in een appartementencomplex in Apeldoorn, voornamelijk bewoond door ouderen. Ongeveer 30 appartementen werden ontruimd. Iets na 3 uur kreeg de brandweer de brand onder controle. 7 bewoners hadden rook ingeademd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. 1 appartement brandde volledig uit en is onbewoonbaar verklaard. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn 164 mensen gearresteerd en 27 mensen gewond geraakt, waaronder 12 scholieren, 12 veiligheidsdienstmedewerkers en 3 schoolmedewerkers. 1 scholier raakte gewond door zoutzuur. Premier Le Cornu veroordeelde het geweld en beschuldigt partij France Insoumise van het aanwakkeren van de protesten. Voor de kust van Puerto Rico kapseisde een boot met ongeveer 60 opvarenden, waarbij zeker 2 mensen omkwamen en 40 anderen werden gered. De reddingsoperatie is nog gaande. De boot sloeg om na een vechtpartij met een kapmes. De drenkelingen dreven meer dan 12 uur bij het onbewoonde eiland Mona. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na de extreme droogte van deze zomer reserveert de provincie Zuid-Holland 7,5 miljoen euro voor waterproblematiek. Gedeputeerde Robert Tieman benadrukt de urgentie om te investeren tegen weersextremen. De plannen die verzilting aanpakken en waterkwaliteit verbeteren worden nog uitgewerkt en voorgelegd aan provinciale staten. Denk daarbij aan extra waterbergingen en gebruik van gezuiverd rioolwater. Nederland eist dat honderden miljarden worden geschrapt van de aankomende EU-begroting voor de periode 2028 tot 2034. Gaat dat niet gebeuren, dan stemt Nederland niet in met een akkoord voor eind dit jaar. Samen met 5 andere landen heeft Nederland dit in een brief benadrukt. EU-voorzitter Antonio Costa bezoekt premier Rob Jetten op 9 oktober om over de begroting te spreken. Veilig Thuis heeft de chatfunctie uitgebreid naar 24/7 beschikbaarheid, een maand geleden al stil ingevoerd. In augustus vroegen daardoor 3 keer zoveel mensen advies via chat als een jaar eerder. De chat helpt meldingen te filteren, zodat Veilig Thuis sneller onderzoek kan doen naar de jaarlijks 136.000 binnengekomen meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vannacht brak een grote brand uit in een appartementencomplex in Apeldoorn, voornamelijk bewoond door ouderen. Ongeveer 30 appartementen werden ontruimd. Iets na 3 uur kreeg de brandweer de brand onder controle. 7 bewoners hadden rook ingeademd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. 1 appartement brandde volledig uit en is onbewoonbaar verklaard. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Sinds 12:30 vanmiddag stil. Ook op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. In Rotterdam meldde de eigenaresse van de koffer zich al snel. In Utrecht zijn twee mensen aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat het partnergeweld altijd afkeurt, is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. En 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het Aziatische land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. 4 honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het weer, op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor deze tijd van het jaar. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: En dadelijk zit Nijs in Noord-Friesland. Maar omtinken voor het onbieden van de waterpetitie. Troch bewenners van onderhorende waadeilanden. Hoe de zwargen die zaven. Hoe nij een datoerplan. En het laatste Nijs hoe de brand vannacht op het Jereveen. En Anna-Maria van Schurman had lang omlet haar eigen morenschildering.
4: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
5: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
6: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
7: Hoe kom ik je waai?
6: Of in die tij wekker had.
8: Hoe kom ik aan het werk?
6: Vragen die toe in toekomst keer.
9: Waar kan ik van hoe werk leren?
6: Vragen die praktisch binnen.
10: Hoe vind ik personeel?
6: En vragen dest alle dagen bij omrinst.
11: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
6: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
12: Friesen, steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
6: EasyZit.nl, dan zit hij ook goed.
13: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
6: Naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit hij ook goed.
14: Noe in Friesland.
6: Simone Scheffer.

0: Nou, er is heel iets minder sprake van, maar de titel van dit nummer is Water Under the Bridge. Adele, wie de eerpener van deze No in Friesland.
1: Van Tol woont in Noorden.
2: No in Friesland.
0: Goedemiddag, welkom en fijn dat je er ik binnen. De komende oren omtinken voor het aanbieden van de petitie troch actiegroep Wij zijn de Wadden.
3: Het is een kans, het is een begin. En ik hoop ook echt dat we naar een gezamenlijke oplossing toe gaan.
0: En in Frenscher is Anna-Maria van Schuurman verieven in een morrenschildering.
4: Hele belangrijke vraag. Was nergens in beeld nog, maat. Staat er nu op.
0: Dat en we staan stil bij het versterren van Art van Roman van de FNP, Jan van der Baan. En verzelfs het mediahoezog en muziek tussen No en Ienhoeren. Eerst het waar in het kwad, maar Sibbele Waaier. Goeiemiddag, Sibbele.
5: Goeiemiddag.
0: Oh, ik moet even die microfoon hierop zetten.
6: Dag even. Van de middag, daarnaast van de hege bewolking, een soort romte van de zinnen en broedt het droeg. De wind is zwak ontmatig en komt uit het zuideerst, waarbij de temperatuur oprint naar 22 tot 24 graden. Jong nog lang noffelijk en daarbij zakken de temperatuur in de nacht uiteindelijk naar 14 tot 15 graden. Morgen weer warm september waar, met een mix van hege bewolking en zinnen en temperaturen van 22 tot 26 graden. De wind is zwak ontmatig en komt uit het zitten eerst. Letter taalnemende bewolking volgen troch Rijn. Meer over het waar, oren jaloeren. Oren.
1: Oort in oren.
2: Nou in Friesland.
7: Kom op Friesland.
0: Ja, het is 9 minuten oer 12. De politie docht onderzoek naar de grote brand van gisterjoen in een loods op het Jereveen. Zij is niet correct bekend worden. De brand wie om 20 uur jochenen onder controle gisterjoen, maar het gebouw stierde wel op instwatten. De brandwacht had daarom patten van het gebouw afbrutsen om de brandkernen in het gebouw breken te kennen. Ik praat erover verder met Sven Nijenhuis van de politie. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Ja, ik zeg net, we doen jullie doen onderzoek. Waar doen jullie precies onderzoek naar?
8: We doen onderzoek naar hoe de brand is ontstaan. En daarvoor zijn wij inderdaad daar te plaatsen. Wordt er sporenonderzoek verricht. En zijn we ook op zoek naar mensen die mogelijk meer hebben gezien. Of er verdachte dingen zijn geweest. Of dat er camerabeelden zijn van mensen of andere dingen op te zien zijn.
0: Ja, als wij dat dan horen, dan denken we van, hey, is daar aanwijzing dat er iets meer aan de hand was?
8: Dat zal het onderzoek moeten uitwijzen. Op dit moment is het gewoon niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. En dat proberen we aan de hand van het onderzoek duidelijk te maken.
0: Ja, want waar was de brand ontstaan? Is dat wel duidelijk?
8: De brand is buiten het pand ontstaan, aan de zijkant van het gebouw. Daar wordt nu verder naar gekeken.
0: Ja, dat is op zich misschien al bijzonder. Maar dit is eigenlijk een standaard procedure die jullie uitvoeren.
8: Nou, op het moment dat er inderdaad een grote brand is met grote gevolgen, dan wordt er inderdaad onderzoek gedaan naar de oorzaak daarvan. Mocht op basis van de eerste bevindingen van de brandweer niet duidelijk zijn wat er precies aan de hand is geweest, dan kan de politie daar inderdaad onderzoek naar starten.
0: Maar we kunnen niet stellen dat er aanwijzingen zijn dat het om iets strafbaars gaat?
8: Nou, op dit moment nog niet. Nee.
0: Nee. Hoe ziet zo'n onderzoek er dan uit?
8: Mijn collega's komen dan ter plaatse. Er wordt dus inderdaad spooronderzoek verricht daar waar de brand heeft gewoed. Daarnaast wordt er een buurtonderzoek gedaan. Spreken we met mensen die mogelijk meer hebben gezien. En er worden ook camerabeelden uit de omgeving bekeken om te zien of daar verdachte dingen op te zien zijn.
0: Ja, waren er camera's aanwezig die eventueel iets geregistreerd kunnen hebben?
8: Er zijn in de buurt een aantal camera's aangetroffen, inderdaad, die ons mogelijk een beter beeld kunnen gaan geven. En die beelden worden nu bekeken door mijn collega's.
0: En zijn er ook al getuigen geweest die zich gemeld hebben?
8: We hebben met meerdere personen gesproken. En we proberen inderdaad nu een beeld te vormen van wat er dan precies heeft plaatsgevonden. En daar ook zullen we de camerabeelden natuurlijk bij moeten ondersteunen. En dan proberen we inderdaad een zo goed mogelijk beeld op te halen.
0: Hoe lang duurt zo'n onderzoek over het algemeen? Ik bedoel, is er vandaag een resultaat?
8: Dat is heel verschillend. Dus dat is op voorhand niet te zeggen hoe lang dat kan duren. Dat hangt natuurlijk af van hoe snel er resultaten uit het onderzoek naar voren komen. Of we duidelijke beelden kunnen vinden. Of we snel mensen kunnen spreken die mogelijk meer informatie hebben. Dus daarom ook de oproep naar mensen van als jullie meer hebben gezien. Of als er nog mensen zijn die ons niet gesproken hebben en wel meer informatie hebben. Dat ze zich bij ons kunnen melden via 0900-8844.
0: Dat is duidelijk. Nog even terug naar die situatie van gisteravond. Er was heel veel publiek. Er waren heel veel mensen die ook vrij dichtbij kwamen, heb ik begrepen. Was dat bijzonder of gebeurt dit vaker?
8: Nou ja, goed, we zien vaker dat, hè, dat mensen wel op een brand afkomen. Soms uit nieuwsgierigheid, soms ook mensen die graag willen helpen. Wat natuurlijk heel belangrijk is, is om de hulpdiensten er wel een zo goed mogelijk werkgebied te geven en een zo veilig mogelijk omgeving te creëren, ook voor omstanders. Dus mijn collega's zijn gisteren ook bezig geweest om daar zo snel mogelijk een goed werkgebied voor de brandweer te creëren. En daarbij ook natuurlijk de omstanders in een zo veilig mogelijke situatie te brengen. Dus dat heeft betekend dat we sommige mensen even hebben moeten verplaatsen.
0: Ja, dat was niet heel storend.
8: Nee, van wat ik heb begrepen van mijn collega's is in ieder geval dat het allemaal goed is gebeurd en dat mensen de opdrachten goed hebben opgevolgd. Dus dat er verder geen bijzondere redenen naar voren zijn gekomen.
0: Duidelijk. Sven Nijenhuis van de Plysje, tig dank voor de taaljochting.
8: Ja, graag gedaan.
0: Doeg.
2: Noi Frieson.
1: Media Oershoch.
0: Feike Wouda, vertel, wat heeft er alweer opsnort in de media?
5: Simone, goeie beetje. Ja, nou, min ijs voor twee grote infrastructurele projecten in het noorden, mag ik dan even zeggen. Vrachtwijn en voertuigen zwitter als 15 ton, die mij van 21 oktober al net langer over de houtripdiek tussen Lelystad en Enkhuizen. Ja.
0: Ja, dus dat is toch net een bregen of zo?
5: Ja, er zit dus wel om het begin. Oh. Er zit bij de houtrip sluizen, daar zit dus bregen.
0: Oh, ja.
5: En die ben verorderen en die ben ik scansjeren rekken. En daarom mijn sfeer verkeer er net langer oor. Personenauto's, helpchasen en buskers die mij nog wel rieden. Maar chauffeurs van Sfeer's vrachtwijn, die moeten dus omrieden via de Oosterdijk of Amsterdam. Ja, ze hopen dat Rijkswettersteer dus een keer onder de bregen vat te komen. Een extra rijstiert is oren. En ik kan me ze voorstellen dat soort transportbedrogen hier in Friesland die bregen ik broeken, of die diek, mag ik zeggen. En het is ook een belangrijke verbinding. Er moet rekening gehouden worden met een beperking die de komende jaren kan duren, zei het Rijkswettersteer. Ja.
0: Ja.
5: Ja, en in het verlengde daarvan, de Neder-Saxenlijn, die stiert nou ik vaai.
0: Oh?
5: Ja, dat is...
0: Ik meende dat er al dat geld vind ik hier weer.
5: Ja, wie is nou waar het geld wij kwam?
0: Ja, van de Ledenlijn.
5: Precies, ja.
0: Dat weet ik nog wel, ja.
5: Inderdaad.
0: Zo lang is dat ik nog net lien.
5: Nee, inderdaad. Dus want die kosten, het laatste stukje maar nog online worden. Van die Neder-Saxenlijn. En die Neder-Saxenlijn, dat is een directe spoorverbinding met Grains via Drenthe, met Twente verbinden. En het grootste deel is dus al online. Alleen nog een stukje spoor tussen Veendam en Emmen. Zo'n 40, 44 kilometer mag nog online worden. En de kosten die worden roerst op zo'n 2,1 miljard euro. En Flinier wordt dus besloten om een padje bij daarin 3,4 miljard euro bestemd voor onlis van U's ledenlijnen. Om daar dus die 2 miljard even uit te halen. Met alles op de kop. Dat het minister Vincent Karremans van Infrastructuur het dat zijn. Alle makke afspraken en tassissingen gingen van tafel. En dat het die zijn naar een berekening van het Economisch Instituut voor de Bouw. En die zei, wanneer het achterstallige onderhoud van bregen en sluizen de komende jaren net goed ongepakt wordt, dan zullen het lieden dat 20 miljard euro aan economische skeeën.
0: Allemachtig.
5: Het bin bedragen. Daar wil je net goed van.
0: Nee.
5: Dus hij zei dus, ik smiet alles weer op tafel. Joyce Walstra, die kennen wij vanzelf zeker. Die is voorzitter van de werkjouwersorganisatie MKB Noord. Die zei, at dit trokjet, dan zullen wij alles op alles zetten om dit vat te komen. Want dit kennen ze net meisje. Er zijn afspraken die we maken. Ondernemers die houden rek mij, maar investeringen en alles. En ja, dan. Ze zegt, we nou dan twee keer bestel.
0: Ja.
5: Eerst van de Lelylijnen en ook van de Neder-Saxenlijnen. Nou, ze zei, die worden broek ik net graag. Want dan kom je verkeerd in gesprek met meesken. Maar er is toen inderdaad een verkeerde beslissing genomen. En dat gebeurt nu weer. En je zou inderdaad kunnen zeggen dat het Noorden daar nu voor de tweede keer onder leidt en door benadeeld wordt.
0: Ja.
5: Dus we maar aan. Machine, hoe we hier komen.
0: Ja.
5: De houttrip die ik dicht. Spoorlijn die net online worden. Nou ja, in België hebben ze een hele orenprobleem met de onlees van zaken. Liek als een kunstgasveld van Sporting Kajem in Diksmuiden. Waar het in 2023 opleveren. En doe waar het zijn van. Dat veld is 101,9 meter lang. Maar nou is het op een ei opmetten en nou doet blikken dat het maar 90,9 meter is. En dat kan grote gevolgen hebben, want voor officiële wedstrijden in het West-Vlaamse provinciale voetbal is een minimale lengte van 100 meter vereist. Dus hij is 3 centimeter, of ja, 12 centimeter, zo er dan. Of nee, 3 met te kwaad.
0: Ja.
5: Ja, dus nou ja, ze hebben ook tijdelijk toestemming gekregen dat ze het veel dags broeken maaien en ze zullen op zo gauw mogelijk aan de slag om de 4 meter extra field om te lezen.
0: Nou ja.
5: Nou, dus even een stukje field erbij, naar je lintjes loeken. Maar ja, dan heb je het wel roeren. €50.000.
0: Ja.
5: Ja, het is wel een
0: medium show. Het is nog geen 20 miljard.
5: Nee, maar het is wel een medium show van de bedragen.
0: Ja, zeker. Ja. Ja.
5: Hebben we nog tiers voor
0: je lijsten?
5: In je lijsten. Nou, want er is in Luik is opscorend stien. Er stien een man die stien op een hele hege voetgangersbrug. Wie er echt opklom.
0: Oh, ja, ja, nee, maar keert meer om.
5: Ja, nou, maar dan komt het nog. Hij wordt er van oor in brand stutsen. En springt vervolgens van die brug in het water. Maar alles is filmen. Er hangt een drone. Er wien ik al orenwezen in het water om hem op te vangen. Dus dit had een influencer West. Die op zich weer een oordag. Nou, die had hij kregen. Ja, ze ben nou op zoek naar deze man, want ja, dit kent vanzelf net als toe al branden van zijn brein afspringt, moest net weten wat er
0: maar mee is. Maar
5: hij had het toe libben, ja. Maar doe was net weten, doe kerst hij zelf het onderdaan, maar ik hoorde natuurlijk dat het misgeert. Dus het, ja, dit is een beetje een bijzondere ja, levensgevaarlijke stunt. En ja, ze binnen ze op zoek naar deze man.
0: Ja.
5: Ja, dat is heel aan het feest. Wel hebben ze een filmpje van verschenen. Dus dan weet ik waar
0: ja,
5: het is.
0: Ja, een influencer is wel. Nou Fijke, zullen we je dan maar bij litten?
5: Ja, het is bij wat.
0: Dankjewel. En ontmoen?
5: Ja, ontmoen.
0: En dadelijk hebben we omtinken voor het aanbieden van de Waadpetitie. Wij zijn de Wadden, de actiegroep, die maakt hem zorgen over natuurplan in de toekomst. Troch onder andere Rijkswaterstaat.

0: Jackie Wilson, weer dat, my higher and higher. Het is 22 minuten nu tolven. De actiegroep Wij zijn de Waddens stiet net al innig in haar verzet in het verder afsluiten van natuurgebieden op het Waad. Ek het duistig bestuur van de provincie vindt het net een goed idee. Van de morgen oerlange stichting Wij zijn de Wadden, de haast jinne 50.000 handtekens die te garaha on deputaire Matthijs de Vries en commissaris van de Kening Arno Brok. Stiftingsvoorzitter Aandurk van der Veen is ondernemer op Vlieland en leidt uit wat zij van de politiek verwacht.
1: Nou, we verwachten dat onze zorgen gehoord worden. En we hopen heel erg dat we met deze petitie de vraag in ieder geval kunnen zeggen van betrek ons aan de voorkant, niet achteraf. En ik hoop dat er een mogelijkheid is om ons in ieder geval bij het probleem mee te nemen. En niet al achteraf als de oplossingen er al liggen.
2: Maar in elk geval bereikt dat Rieswette zich het onkundig had dat ze op de eilanden ook informatie, even meer informatie doen, harde cel. Wat vind je daarvan?
1: Nou, dat is mooi. Het is een kans. Het is een begin. En ik hoop ook echt dat we naar een gezamenlijke oplossing toe gaan. De start was natuurlijk niet al te best. Ik hoop dat we nu samen toch echt wel iets voor de eilanden kunnen betekenen en kunnen doen.
0: En dat zei Dirk van der Veen, hij is ondernemer op Vlieland. Deputaire Matthijs de Vries vertelt hoe zij in dit verhaal het verschil maakt kennen.
3: We kennen een paar dingen van. Wij hebben zelf ook een bepaald voer qua natuur in het Waadgebied. Dus wat dat onbelangt is deze stellingname vanuit de eilanden. Mij zijn een soort handtekeningen heel helder voor u. Uw standpunt daarin is ook dat wij willen net gebieden op de eilanden volledig afsluiten. Dat hadden we al jaren zijn als college en als provincie, dat willen we net. Dat er op sommige plakken in bepaalde tijden van het jaar, bijvoorbeeld in het grijdenvoegelseizoen, dat er dan wel een beperking is. Maar dat is al jaren. En dat doen we echt tegen mijn eilanders. Dus dat is wat u zo belangrijk. De manier waarop wij werkje willen op de eilanden. En het tweede punt is, wij winnen natuurlijk echt het middenbestuur. Dus wij kunnen echt dit signaal weer naar Den Haag brengen. En dat zullen de mensen zelf echt wanjoerd. Maar wij kunnen dat signaal echt oebrengen in Den Haag. Jongens, we moeten het mei-akkoord van. Als we mei-akkoord de opgave die er binnen, want de binnenopgave in het Waadgebied, echt qua natuur, dat moeten we mei-akkoord van en mei-akkoord oplossingen zieken.
2: Want de kernvraag is eens, dat gaat met name ik om bescherming van briedende vogels en vogels op zijn de heegwetten vlechtplakken, werd de vogels bij heegwetten bij elkaar zitten. Had die vogels echte bescherming nodig? Wat is Jim inschatting? Jim, heb ik ecologen in het zingst?
3: Nou, als we zeggen naar de vogels en naar de grijdenvogels, dan weten we natuurlijk, iedereen weet dat dat onder druk zit en dat we daar heel goed op letten moeten. Dat zullen we natuurlijk ook bij de grijdenvogels hier op een verste wal, maar ook op de eilanden. Dat betekent ook dat je daar maatregelen nemen moet. Alleen die maatregelen, daar moet je wel goed doen nadenken, dat moet je mij in maat doen. Want als we alleen nog maar zeggen, wij gaan dat doen en wij komen even op het eiland en wij zeggen even hoe het moet, dan gaat het totaal de verkeerde kant uit. Dus wij moeten dat mij in maat, moeten we dat dwan. En het is echt net zo dat eilanders alleen nog maar denken, ja, dat maakt het dus al je net uit. Want dat is net het geval. Ik ben echt vaak op de eilanden en dit signaal is echt dat mensen daar echt heel erg belutsen bij binnen om te zwaren dat echt grijdenvogels en vogels weer in een betere staat komen.
2: Ja, de vogels, de waardvogels is maar.
3: Waardvogels, ja.
0: En dat zei deputaire Matthijs de Vries, zijn Remco de Vries, dus verslagjouwer. Matthijs de Vries is deputaire van de provincie Friesland. Onder begin van de middag wordt dezezelfde petitie in Den Haag onder Tweede Kamer oerlangen. En dadelijk dan hebben wij het nijs uit de provincie dat we dan brocht terug. Timo Jepkema.
4: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
5: 80 jaar regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
6: Tijdstippen in de namiddag, kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleermbasis om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
5: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moen, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Voor, tegen, links of rechts? Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Nou, ik moet eerlijk blijven, het is 1 minuut voor Jelve in. En dat betekent dat ik het wutje aan kan doen. Timo, je hebt gemaakt. Goeiemiddag, Timo.
12: Goeiemiddag. Er is meerdere keren mij zwier vuurwerk smieten in een kloft meisken bij de Agrarische Dagen in Frentsier. Dat wie goed 12 weken lien, van waar ze zegt je ontsnijden 20 september. De politie is op ziek na een van die incidenten meld had bij een EHBO-post. Die persoon had mogelijk gehoorskeer oproemen bij hun knal. De politie wil graag met die persoon in contact komen om meer informatie te krijgen hoe wat dan ook rekbad is. Eerder bij het festival Jood in het Park in Frentsier had een soort gelijk incident west. De KNRM vertelt in een nieuwe podcast-aflevering van Redders op Zee het verhaal achter de reddingsactie van 32 waterrinners bij het Ameloon. De groep kwam in maaien, nachts vast te zitten, trog opkomend wetter. Reddingsboten konden trog het lege wetter net dicht genoeg bij haar komen. Uiteindelijk helde een helikopter 24 mensen van het water. De oren 8 waren dochs mijn reddingsboten die veiligheid brocht. De waterrinners roen mij een organisatie zonder vergunning en kwien er te min gidsen. Op een jouwer werd Joert de Friese oorzetting van het boek Hoe mooi wit ik ben van Dolf Verroen presenteert. De Friese titel is Hoe mooi wit ik ben en de oorzetting is van Jan van der Weg. Het verhaal speelt om 1800 heen en giet over slavernij. Sjoen trocht de eigen van de dochter van een plantagehouder. Verroen, die zo'n 90 jaar is, wennet al jaren in Friesland. En in Marsum is vannacht de bliksem inslaan in de tjerke van het dorp. De Sint-Pontianus-tjerke had flinke skeer op roen. Zo binnen de eerste berichten opvallend is dat krijgt een wiekelien deel van de bliksemoulier de stelen binnen. Nevens de eerste melding had dat de skeer grutte maken. De tongerbuien brochten vannacht ek een soort rein. In Iesbrechtum voel haast 28 mm. Onze vier.
11: Dankjewel. En oer die Rijn praten we dadelijk griffje er met Sibbele Weijer met het uitrijden waarbericht.
13: De garage in je omkritten? Heima, service en auto's is de Far Else.
14: Dus in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
15: Goeie, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het loon te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijn scheppen klaar worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Bij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem schuurt uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier. Mooi zien.
16: Ambassador Vermogensbeheer. In een vrouw die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De Value Belizzer.
3: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
17: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
18: Een telefoonmaker, dat is Noor. Ja, die gaan werken.
17: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Staalzaar geboren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
19: Noe Friesland.
20: Simone Scheffer.

0: De komende jaloerische staan we stil bij het libben van Jan van der Baan. Hij is verstoorn op 92-jarige leeftijd. Wie jarenlang vooroorman van de FNP en maken hem tegendrok oer gaswinning in Friesland. En we hebben het oer Anna-Maria van Schurman, want die heeft in Frenchel een prachtige moorenschildering kregen. Hoe is het warm, Sibbele Waaier? Goeiemiddag, Sibbele.
1: Goeiemiddag, Simone.
0: Het is weer prachtig warm, maar vannacht weer dat net zo.
1: Het weer al even. We hebben weer wat te rijden, zeker. Nou, ik zal het even proberen uit te leggen. Want de weer, nou, we beginnen natuurlijk op warm warm, wat we krijgen zo. En juist de jongen, toen schoot er eigenlijk een warmtefront. Een laag warme lucht. Die schoot over de relatief koelere lucht. En daardoor ontstond er condensatie en konden er actieve buien ontstaan. Nou, dat hebben we merken. Er is dus blikseminslag geweest. En na een zachte nacht, 15,5 graden, minimaal 15 graden, voelde een hele soort wetter. Ik heb een peer even op, want ook een verschil in windgroot. Hallen biedt nou 18,7 en wie 14,6 mm van. In Laaksen biedt nou 18,9, wie 9,9. Komma fjouwer. Kwaaijem, wie nou een jongetje komma fjouwer, wie 18 mm val. Isbrechten, wie een jongetje komma 3 graden, nou, en wie Auron inderdaad 28 mm val. Nou ja, dat hebben we eigenlijk wel nodig. Dat klinkt wat raar, want ik kijk even zo naar het hier totaal. En dan heb ik me even beperkt van 1 januari tot en met juster in Ljouwert. Dan hebben we nog een tekwaad van 149 mm.
0: Dat ligt er net om.
1: Dus dat rijwetter kon we wel broeken. Alleen, ja, de wind gutte verschillen. En als toen Nederlands joh, dan hebben wij een echt. Nou, wat een voltrefferhand. Want in een gutte pad van oren van Nederland is haast niks van. En we hinden tot de kwaad van het wetter. We hebben een plus van 229 zinnenoren van 1 januari tot en mei juster. En ik heb ook even stiekem zo'n vriendin. Toen hingen we nog meer te kwad. Toen hingen we 182 mm. Ik te kwad van 1 januari tot eind september. En we hingen een plus van 293 zinnenhoeren. Dus dat er nou nog een is die zei de zin is misschien dat soort. Dan,
0: nee.
1: Dan mogen we even praten.
0: Ja, zij is het.
1: Maar, nou, een heel verhaal. Maar het is zo dat we nu aan de zuidkant van het front liggen. We krijgen juist meer zinnen. En we bij de temperaturen, bij een zwak ontmatige zuid-eerste wind oprennen. Dat zijn 22 graden op een waadeiland. Dat zijn 24 graden jippere provincie in. Nou, dat vrolijke waardbeeld, dat horen we jong ik. Het is jong rijstig en ik nog lang, smoek. 18 jongetje graden. En dan vannacht, dan moet het dik droog hebben, opklaringen. En ja, met 14, 15 graden is het. Nou, super warm.
0: Ja, zoele nachtgast. Ja. Nou heb ik morgen een vrije dag. En juster hier het mijn chitskoer. Het simmerjurkje heb ik maar rond. Die kan die morgen weer aan?
1: Ik zou morgen aan dan.
0: Oh.
1: Dan moesten we pieken op het goede moment.
0: Ja, zij is het.
1: Want morgen hebben we nog steeds een zuidelijke streming. Tussen een hege drukgebied boven het noorden en de eerste van Europa en een diepe depressie op de oceaan. Die beide die hebben mooie geerwerking en die zorgen ervoor dat we morgen een zuidelijke wind hebben, maar een soort zinnen. Pas letter in de midden, dan komt er meer bewolking. En dat is de voorbode van een steuring die u letter in de jong en in de nacht naar tongen breekt, maar rijwetter en alkwalling.
0: En dan kinderkleinkost verhuilen worden.
1: Dan bloedt het toch even stil. De waarman, die ken jas is en maar ik weet het hier dan net, want we hebben een keer op 12 oktober heb ik nog eens een keer wat beleefd. Toen werd ik hartstikke warm voor de tijd van het jaar. Dus ik zou het misschien toch nog net helemaal oppakken. Het is wel zo dat we tongetje na de steuring voorbij kwam is, het rijwetter voortloopt, we zinnen hebben. De wind is dan draait naar het zuidwesten en dan is de temperatuur een jongetje rond 20 graden. Nou, en op vreed dan breidt het een hele drukke bieten nog meer over de zuid. We dan rijstig waar, maar een afwisseling van zinnen en wolkenfilm, wollenondertekening. Het wordt rijstig, de nachten wordt langer, de kans op mist wordt grutter. En dat yield ik versneur.
0: Duidelijk. Dus, het is eigenlijk prachtig, juist waar.
1: Ah jongen, ja. Zeker.
0: Ja, dankjewel Sibbele. In onderwijs dan jaren we Sibbele Waaier weer met het waarbericht.
2: Nijs, sport, ware muziek.
3: Ons inroeren.
2: Nooi Friesland.
3: Met Simone Scheffer.

0: Ik wil graag stilstaan bij het libben en werk van der Baan. En dat doe ik met Johannes Kramer, burgemeester van de gemeente Noord-East Friesland. Maar ik en die van der Baan heel goed kennen. Het goede midden.
1: Goedemiddag, mevrouw Scheffer.
0: Ja, ik zei, je hebt van der Baan heel goed kennen. Ik vrij lang, nevens mij. In wat voor hoedanigheid leerde je hem kennen?
1: Nou ja, Jan heeft me vregen om hier in Jontig om fractiemeewerker te worden van de steertefractie. En zo'n die tijd ben we te gerne opgeroen in de Friese politiek. Ons in Oski in 2003.
0: Ja, we hebben nog even opzocht. En mijn collega Lars die zei, in 2012 zei van der Baan Johannes Kramer wat mijn opvolger worden.
1: Ja, dat is weer. dat is correct. Ja.
0: Ja. Ja, nou dat is toch een mooi weetje. Wat voor man wie Jan van der Baan als politicus?
1: Jan van der Baan wie een politicus die het, hoe zou ik dat goed omschrijven? Misschien het beste mooi een anekdote. Ik zie het eens een keer bij me in de auto en toen reed er per ongeluk een inrichtingsverkeering. En toen kwam er een auto in de meerte en die man die draaide het raamkanje onder en die zei, meneer, u zit in een eindrichtingsverkeer en richtingstraat. En toen zei Jan van der Baan, ja dat weet ik wel, maar dan ging ik maar niet een kant uit. En dat tekent hem eigenlijk wel een beetje van, hij dwars het zin in te gaan en hij hiek altijd humor. Maar hij wiek een man van de vier gezichten. Hij was gauw al betierd, zat je zo in voor de gevaren van de gaswinning. Daar had die man gelijk kregen. Alleen ja, toen hij daar oer begon, ja, we dat wat fut moffelen, wat fut laken, we net serieus op reageert. Maar inmiddels weten we beter. Hij had ik heel lang omtinken vregen van orenbelastingheffing, het plan van Elswijk. Nou, en als je zucht naar de discussie om box 3 en het belasten van arbeid en vermogen, ja, dan is dat ik weer heel actueel. Dus hij wie toen al heel vier vooruit. Voor de directe praktische politiek in de Friese steden, ja, dat wie Jan net direct zijn ding, maar wie een manmoedige kwam erop voor Friesland en zijn belangen.
0: Ja, het wie van strijder.
1: Ja, en hij hier een visie. En die ging wel eens wat verder als de politiek van al een dag. En daar vaak had er dus ik gelijk in kregen op den duur. Alleen op het moment dat het daar op begon, toen net.
0: Nee, dat tekent misschien meer de politiek als van de baan. Dat het kwartetermijn denken is
1: ja,
0: vaak.
1: Klopt.
0: Wat budgette hij voor die Friese Nationale Partij?
1: Nou ja, Jan van der Baan, wie een vooralman zat het hier in uw gelederen. En daarmee slag hij er in om nu tijdperk van Geeske Krol Benedictus de partij weer een nieuw elan te gaan. Wat kleur op een wangen te gaan. Hij lutst nieuwe mensen aan, liek als mij, maar ik oren om mooi te doen in de politiek van en voor Friesland. En ja, daarin had hij wel mooi een fundament lijn voor de FNP, zodat hij zo'n zin die het uitgroeid is dat de partij die het nou is.
0: Ja, en dat waar doe ik wel verjeren.
1: Ja, zeker. Jan die wie wol eigenzinnig en ik hier zijn eigen lood en dat die ik zijn charme. Hij hier een heel soort humor. Hij wist ik een heel soort. Ik in Den Haag, maar in de eerste keer weer en dergelijke. Dus hij zag echt verder als alleen maar Friesland.
0: Ja, nog even over die gaswinning. Hè? Want je zei ze al, van hij roept 4 voor de troepen uit hierin. Doe water wat omlaken misschien. Ik weet zelf nog, want ik ben zelf beginnend journalist, steeds maar. En ik heb hem vaak interviewd. Ik noem dat Willem Beton. Dat het wat fortlaken waren. Hoe slim vond hij dat?
1: Nou ja, hij had hem daar grauwelig in vastbieten. Hij leest nog, hier is wat waarom wie ik bij hem. En dan kreeg ik wel een hele stapel rapporten bij mooi van hem over de gaswinning bij Ternaat, want dat spelen doe. En die zei van, maar je hem denken Johannes? En daar alle punten helder naar voren. En ja, hij zit daar nog vol van. Hij weet er heel goed in thuis. En het wordt dan heel gauw een technisch verhaal. En ja, voor de meesten die er wat verder van oudsteren, is het lastig om dat dan naar binnen te krijgen, want horen mensen kennen ik wel wat zien inlezen. Dus dat is ik al heide wel geliek. Het is lastig dat te krijgen. Alleen ja, toch die aardbeving in Grenzen die we nou kennen, ja, is het wel iedereen heel erg duidelijk worden.
0: Ja, hij wie een man met 4 gezichten, die zoen we wel wat meer broeken kennen hier te die.
1: Ja, zeker. Ik denk dat buiten, zat hij out of the box denken, buiten de gebaande paden denken, dat doen Jan uit soorten. Maar dat ik op een ja, toch wel noffelijke manier en mijn humor en ik zelf relativering weten te brengen, ja, dat wie zijn grote keus. En ja, daarvan kunnen we Joer te Doi hebben, daar kunnen we daar net genoeg van hebben.
0: Het is noteerd. Dank wel.

0: Persoonlijk vind ik het heerlijke My Blair muziek. De Proclaimers winnen dat My Letter from America. De artiest die het in het centrum van Frentje een Grutte Moeren-schildering maakt op het historische Waaggebouw is al een heel eind op streek. Het gaat om een afbeelding van Anna Maria van Schuurman van 4 bij 5 meter grut. Juster hielden we het er al oer mee in van de initiatiefnemers Bernard Siesling en de lokale omroep Zeelt praten ik met de oren initiatiefnemer Arnold van der Schoot.
1: Bernard is natuurlijk uit het verleden een oude buurman van mij. Ik heb hier altijd op de voortraad gewoond. Wij kennen elkaar al heel lang. Ik zei dan Bernard, ik heb een idee voor dat gebouw hiernaast. Daar moet eigenlijk een schildering van Anna-Maria van Schuurman op. Hoe weet je dan? Nou, ik zei, kijk. Ik zei, Anna-Maria van Schuurman. Wie is dat? Ik zei, dat is een hele belangrijke vrouw, en heb ik het aanbod uitgelegd. Die staat nergens. Maar daar, met een lief Annemarie Vuurmerschengel. Annemarie Vuurmerschengel. Die is er inderdaad naar genoemd. Annemarie van Scholengemeenschap. Hele belangrijke vrouw. Was nergens in beeld nogmaals. Staat er nu op. Ik wil eigenlijk wel doorgaan. En er zijn natuurlijk veel meer bekende Franekers. Want daar had ik Jan Bokster bij. Ook een bekende Franeker, oprichter, medeoprichter van de PC. En heel belangrijk man in de kaatswereld, staat nergens. Ja, Willem Wester, een monumentje op het Bolwerk in Amsterdamse schoolarchitectuurstijl. Staat er wel, maar als dat kaatsnetje bouwt met de tribunes voor, dat men, die man ziet dat helemaal niet. Er gebeurt helemaal niks. Ik wil dat eigenlijk wat anders doen. En dan zetten we Jan Bokstra, die zetten we gewoon op dat gebouwtje, dat kleedgebouwtje daarvoor. Daarvoor zo.
2: Ja, ik vroeg me inderdaad af, het planetarium snap ik, die komt op de muur van het theater uiteindelijk, in die hoek. Ja. Maar het plaatje van Jan Bokstra, waar zou die moeten komen te staan? Maar oké, daar op dat hok.
1: Ja. Daar zit een hokje, maar er staan nog van die rare witte borden op. Je moet het eraf en dan kan je die muur schilderen. Maar dat moet allemaal betaald worden. En dan moet je lui vinden. Maar ik ben zo, als er maar één op staat, dan word ik misschien enthousiast. En dan krijg ik het misschien wat gemakkelijker.
2: Marcus Wetman. Graffiti-artiest, u bent hier een behoorlijk kunstwerk aan het maken. Hoe zit dat precies?
3: Ja, nou ja, ik ben gevraagd via de lokale bewoners hier. En om een stukje geschiedenis ook terug te brengen in de Harlingen.
2: Franeker.
3: Franeker. Ja, sorry. Ja, nee, wat dat betreft, ja, ik kom overal. Maar dit is Franeker vandaag. Dus om een stukje geschiedenis terug te brengen. En wij kwamen dus op de portret van Anna-Maria Schuurman. En ze is wel belangrijk geweest, begrepen. Dus ik heb me er ook een beetje in verdiept. En een mooi portret kreeg ik toegestuurd. En met op een hele mooie locatie. Dit is een mooi pand om zoiets te realiseren.
2: Dit is een canvas, noem ik het even, van 5 bij 5 meter. Hoe lang bent u daarmee bezig?
3: Nou ja, ik ben vandaag begonnen vanmorgen. Dus ik ben al heel eind. Het portret, het belangrijkste, staat er al op. Het gezicht, zeg maar. Dus daar ben ik al blij mee. En het wordt goed weer. Dus ik hoop in de loop van deze week eigenlijk de puntjes op die te kunnen zetten.
2: En dit is dan de eerste. Er wordt gesproken over mogelijke minimaal 2 doeken, noem ik het maar even.
3: Nou ja.
2: Ja. Klaar voor?
3: Ja, zeg, maakt mij niet uit. Hoe groter, hoe mooier. Muurtjes mooier maken en de beurt wat opfleuren. Daar ben ik al voor.
0: Nou, zij is het. Graffiti-artiest Marcus Wetman, wie dat. Hij praatte met verslagjouwer Ronnie Jilderda van de lokale omroep Zilt.

0: Jennifer Page, wie het laatste noemer in dit No in Friesland, maar het noemen Crush. Maar aanst nog weer volle meer muziek.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Bij Diane.
1: Jazeker.
0: Goeie met je.
1: De lekkerste plaat.
0: Ik kom van de middag weer voorbij. Maar we doen ik nog wat orenzaken. De Friese vlag is altijd op Tuesday. Bij Belly Mai en Stel dat we het al 36 jaar in Denemarken. Zo borkje daar. En haar een verhaal, yes, dadelijk. Consumentenbond, daar hebben we één keer in Moana contact mee. En die hebben een test die een voor de thuisbatterij. Hield die meer mensen die schaffen ze niet in on. Omdat ja, het weromlevering van stroom door zonnepanelen, dat levert eigenlijk niks meer op. Dus willen mensen het zelf lokaal opslaan. Nou, welke kist dan het beste capie? Daar hebben we dadelijk hoor. En ben je dan een beetje handig?
2: Nee.
0: Is dat een klusser?
2: Nee.
0: Nee? Nou, het klusfamke Wol.
2: Ja.
0: En die hebben we dadelijk in de uitsturing. En ik zie je eigenlijk een plaat die gaat over klussen, iets maitsy, handig wezen, iets in die trend.
2: Nou, ik ben net handig en er komt dus ik niks
0: boven. Nee, er komt helemaal niks boven. Nee. Nee, dat zit me echt. Wat is jij zo van, wat mat ik je mij? Nee,
2: ik weet het.
0: Maar gelukkig hebben we hele toeken harkestus.
2: Ja, zij is het. Dadelijk, mij Diane de Groot in Goeiemiddje, Lars de Leeuw, Boente de Bruin en ik wens je er een soort plezier bij. Maar hoe dan ik een hele mooie middag, toch?

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: Vin Diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Voor. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het noodweer in Thailand heeft aan zeker 23 mensen het leven gekost, onder wie 4 in Bangkok. In delen van de hoofdstad staan wijken en belangrijke wegen nog onder water. Ook het vliegverkeer is verstoord. Thai Airways heeft tot en met morgen binnenlandse en internationale vluchten geschrapt. Hongarije heeft een voormalige minister van Cultuur aangehouden op verdenking van verduistering. Balázs Hanko zou als minister betrokken zijn geweest bij het verkeerd besteden van geld uit een nationaal cultuurfonds. Hij ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. Het parlement had gisteren al zijn parlementaire onschendbaarheid opgeheven. Bewoners van de Waddeneilanden zijn bezorgd over plannen van Rijkswaterstaat om natuurgebieden het hele jaar af te sluiten. Een petitie tegen de plannen is 50.000 keer ondertekend. Op Vlieland zou bijvoorbeeld een derde van het eiland dichtgaan. Initiatiefnemer Aant Dirk van der Veen pleit voor maatwerk en een vaste plek aan de gesprekstafel. En na de extreme droogte van deze zomer reserveert de provincie Zuid-Holland 7,5 miljoen euro voor waterproblematiek. Gedeputeerde Robert Thiemann benadrukt de urgentie om te investeren tegen weersextremen. De plannen die verzilting aanpakken en waterkwaliteit moeten verbeteren worden nog uitgewerkt en voorgelegd aan provinciale staten. Mogelijke maatregelen zijn onder andere extra waterbergingen. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Op de westelijke Jordaan-oever zijn 3 agenten gewond geraakt bij rellen rond de terugkeer van een Palestijns gezin naar hun woning. Zo'n 100 kolonisten probeerden dat te verhinderen door met stenen te gooien en wegen te blokkeren. Het huis van het gezin zou later in brand zijn gestoken. Premier Netanyahu, minister Saar en president Herzog hebben het geweld veroordeeld. Bij een rechtbank op Fiji is bijna 40 kilo cocaïne verdwenen die als bewijsmateriaal was opgeslagen. Volgens lokale media zijn de overgebleven cocaïneblokken deels gevuld met meel. De politie onderzoekt de zaak. 7 van de 39 blokken werden vermist. De cocaïne had een waarde van ruim 26 miljoen euro. Het noodweer in Thailand heeft aan zeker 23 mensen het leven gekost, onder wie 4 in Bangkok. In delen van de hoofdstad staan wijken en belangrijke wegen nog onder water. Ook het vliegverkeer is verstoord. Thai Airways heeft tot en met morgen binnenlandse en internationale vluchten geschrapt. Bewoners van de Waddeneilanden zijn bezorgd over plannen van Rijkswaterstaat om natuurgebieden het hele jaar af te sluiten. Een petitie tegen de plannen is 50.000 keer ondertekend. Op Vlieland zou bijvoorbeeld een derde van het eiland dichtgaan. Initiatiefnemer Aant Dirk van der Veen pleit voor maatwerk en een vaste plek aan de gesprekstafel. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit de oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

0: zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een steekpartij op een school in Slowakije is een docente om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het incident gebeurde in Stashko. De vermoedelijke dader is een leerling uit de 8e klas, waarschijnlijk tussen de 13 en 15 jaar oud. De politie heeft de situatie inmiddels onder controle. Vier Nederlandse treinstations zijn vanochtend kort na elkaar ontruimd nadat daar onbeheerde tassen waren gevonden. Het ging om Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal, Haarlem en Dordrecht. Alle stations zijn inmiddels weer vrijgegeven. Of er een verband is tussen de incidenten is nog onduidelijk. Het station van Haarlem was het langst ontruimd. Daar wordt nu weer het treinverkeer opgestart. Op de westelijke Jordaan-oever zijn drie agenten gewond geraakt bij rellen rond de terugkeer van een Palestijns gezin naar hun woning. Zo'n 100 kolonisten probeerden dat te verhinderen door met stenen te gooien en wegen te blokkeren. Het huis van het gezin zou later in brand zijn gestoken. Premier Netanyahu, minister Saar en president Herzog hebben het geweld veroordeeld. Het noodweer in Thailand heeft aan zeker 23 mensen het leven gekost, onder wie 4 in Bangkok. In delen van de hoofdstad staan wijken en belangrijke wegen nog onder water. Ook het vliegverkeer is verstoord. Thai Airways heeft tot en met morgen binnenlandse en internationale vluchten geschrapt. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

ik wil. Met mijn weer streel ik ozak. En ik kus zo lang en stil. En ik beleef het allemaal. Als ik al in het maanlicht lig, stort ik al zinnenvol. Wuift de waarheid weg.

Soms giet het net goed, soms zit alles tien. Soms vielst die net fit, soms vielst die samen. Alles was dochst en alles was tinkst. Alles dat liekt een verzin.

0: Else die op mij. Hoe die op het schip en jongens, dat weer vrij.
1: Is goed, Cecile. Mijn zin is niet nog rein.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Friesland.
4: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het minderheidskabinet heeft de begroting en het belastingplan aangepast in de hoop een meerderheid voor de plannen te krijgen. Een aantal punten is uitgelekt. Zo komt er al vanaf 2028 een vermogenswinstbelasting die voor veel meer spaarders en beleggers gaat gelden. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Het geld dat zo binnenkomt moet gebruikt gaan worden om de inkomstenbelasting te verlagen. Hoe dat eruit gaat zien is niet bekend. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En JA21 vindt de aanpassing rondom vermogen onacceptabel. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze schadelijke stoffen in het lichaam, maar het is nu wel minder dan vroeger. Volgens de RIVM komt het door een verbod op 2 veel voorkomende en hele schadelijke PFAS-soorten. De 24-jarige Amsterdammer, die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet vanmiddag bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. Morgenavond wat buien. Dit was het NOS Journaal.
6: En daarmee is nou 12 minuten of jou. En als de rieten blauw was, maar die benzineauto, dan ontkomst er net onder dat tanken. Maar west dat dorst, dat maakt het op het stuit wel een wraad van verschil. In Friesland zit meer dan 20 euro verschil tussen een volle tank bij de goedkeerste en de duurste pomp. Hoe zou dat kennen en waarom rennen die prijzen zo hard op? Daarover gaat het aan in onderwijs, maar als eerst David Bowie en China Girl.
7: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 2 schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
10: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Ken je nou wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
11: Onderwijs.
12: Met Jan Durk de Haan.

0: onder Thierry Skreun. En Iggy Pop, die hier dat in Jontje en Suize Sand toch al een keer uitbracht. Toen hier het net zo heel volle dingen. Maar ja, hij ziet wat, ja, maar een krappe beurs. En toen dacht David Bowie, ach, nou ja, dan neem ik het nog wel een keertje op. Daar zit het in elk geval weer op mijn album. Dan krijgt die jongen ik nog een Pip Buma stemracenten. Maar toen was het ik nog een hit in Jontje 83. En Iggy Pop is toen toch nog een beetje minder om, denk ik.
1: Van Fjouwer on Suize.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: 8 minuten of jou, en is nou goeiemiddag. Welkom bij Onderwijs van deze Tiesdag, 29 september. Het is de dag dat duidelijk is. Bed, de bron bij de Loods op het Jereveen, Justerion, nog krijgt ontstaan is.
3: Ja, de brand is buiten het pand ontstaan, aan de zijkant van het gebouw. Daar wordt nu verder naar gekeken.
0: Het is ook de dag dat Anna-Maria van Schuurman lang omlet ere werd in Frenster met een morrenschildering.
4: Een hele belangrijke vraag. Was nergens in beeld nog, maat. Staat er nu op.
0: En vaatbewenners die hebben 51.000 handtekens onbeheerd onder de provincie en onder de Tweede Kamer.
5: Het is een kans, het is een begin. En ik hoop ook echt dat we naar een gezamenlijke oplossing toe gaan.
0: En op deze dag hebben we er een onderwijs van Fjouwer on Suize, maar muziek Nijs en Eftegroen, dadelijk onder oren. Even een blokje omrieden voor een tankbeurt. Dat kind nou samar hem waarom verzinnen. Uit Nij onderzoek toch blikken naar het verschil tussen de goedkeurste en het juiste benzinepomp in Friesland oprint. 43 cent de liter. En 674 miljoen euro. We zitten wel in de centen, Max Zezen. Zou volle geld jou de provincie takken hier uit. Maar waar gaat dat geld eigenlijk in? Nou, Dieken en Bregen of Bindrik orengrote potten die het opvallen. Politiek verslaghouder Onno Valkena had de nieuwe provinciale begroting al heel wat erop plussen. En zien analyse jaren we dadelijk. Nou is het voor het Waarbrug. Dat krijgen we van Sibylle Weijer. Goeiemiddag.
6: Goeiemiddag. Van de middag is het genietchen met droegwaar en flink wat zinnen. De zuid-eerste wind is zwak ontmatig. De temperatuur ligt tussen de 22 en 24 graden. Joen en vannacht droeg en een minimumtemperatuur van 14 tot 15 graden. Morgen hebben we een mix van wat hege bewolking en mooie periode met zinnen. En temperaturen van 22 tot 26 graden. Daarbij is die de zwak ontmatige zuid-eerste wind. Het is volop nijsimmer. Let op het dij, taanhemmer de bewolking. Volgen terug, Rijn. Meer hoe het waar, hoor je aan horen.
0: Als je wat geduld hebben en even goed ziekje, dan kun je op een volle tank in Friesland meer dan 20 euro besparen. Het verschil tussen de goedkeerste en de juiste benzinepomp in Friesland is namelijk 43,4 cent de liter. Nog blikken het onderzoek van adviesplatform Independer. Dat platform had de prijzen van haast 2500 tankstations vergelijken, zodat die juister vregen waren. Bij het juiste tankstation is nog 2,73 euro kwijt voor een liter benzine. Het goedkeerste is trouwens aan de Touwslagerstraat in Snits vreegt 2,29 euro. Michel Iepma van Depender, die is aan de telefoon. Ja, goedemiddag.
7: Hey, hallo, goedemiddag.
0: Jullie hebben in heel Nederland onderzoek gedaan. Hoe zijn die prijzen in onze provincie eigenlijk ten opzichte van de rest van het land?
7: Nou, eigenlijk best wel gunstig. Friesland komt er goed af. Want als je kijkt wat je doorgaans betaalt voor een liter benzine in Friesland. Ja, dan kan je eigenlijk ook wel zeggen, als je dan bijvoorbeeld de middelste prijs van de duurste en de goedkoopste neemt, dat Friesland eigenlijk de goedkoopste is.
0: En hoe zit dan in de rest van het land dan? Wat is de duurste provincie?
7: Nou, de duurste provincie op dit moment, dat is Limburg. Daar betaal je toch wel aanzienlijk meer voor een liter benzine op dit moment. En dan moet je toch wel denken dat je echt, richting de 2,74 euro bijna betaalt per liter.
0: Dat is toch wel opvallend, want je zou zeggen, ze zitten vlak bij Duitsland en bij België daar.
7: Ja. Ja, dat klopt inderdaad wel. Dat is inderdaad wel zo. Dat is een beetje een vreemde uitbijter als je kijkt naar zeg maar de grenzenprovincies. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat het merendeel van de tanks daar ook langs de A2 zitten. Dus dat heeft ook heel erg per locatie waar in Limburg dat dan ook zo'n tankstation staat. En wat voor tankstations, dat maakt dan bijvoorbeeld ook uit. Zijn het bemande tankstations of onbemande tankstations? Dus op die manier kunnen de gemiddelden wel wat schever gaan lopen.
0: Ja, en ik zou me ook kunnen voorstellen dat er zo weinig getankt wordt bij goedkope tankstations in Limburg. Omdat je dan makkelijk naar het buitenland kunt. Dat degenen die overblijven, die moeten een hogere marge vragen.
7: Ja, of gaan zelfs dicht. Die denken van er is geen handel meer te doen of ik richt me ergens anders op. Dus dat kunnen allemaal verklaringen daarvoor voor zijn. Maar we zien in ieder geval cijfers terug dat Limburg het duurste gemeente is. De duurste provincie is, moet ik zeggen.
0: Ja. En in Friesland dus toch hele grote verschillen. Is daar eigenlijk een verklaring voor die meer dan 43 cent verschil?
7: Nou, dat zijn ook eigenlijk weer de verschillen die ik net noemde. De verschillen worden met name veroorzaakt van waar is zo'n tankstation gesitueerd. Is dat langs de snelweg of is dat wat meer in wat minder bewoonbare gebieden? Denk aan ook in industrieterreinen. Is het een bemande tankstation of is het een onbemande tankstation? Zit er een supermarktje bij of niet? Hoeveel service kan je er verwachten? Dat zijn eigenlijk de grootste redenen die prijsverschillen in de regio kunnen verklaren.
0: Die hoge prijzen hebben te maken met de onrust in het Midden-Oosten. Eventueel zou je nog de oorlog in Oekraïne daarbij kunnen halen, omdat Rusland ook minder capaciteit heeft. Maar hoe eerlijk is dat eigenlijk? Want hoeveel belasting zit er inmiddels bij?
7: Nou, Nederland inderdaad spant daarbij denk ik wel ook de kroon als het gaat om de belasting. Die ligt veel hoger dan bijvoorbeeld in België of in Nederland. Je moet al denken dat je toch wel 1,17 euro bijvoorbeeld betaalt aan de belasting in Nederland. Ja, en dat ligt in België de 90 cent of nog lager zelfs in Duitsland.
0: En dat zijn echt politieke keuzes dus?
7: Dat zijn politieke keuzes. Wij hebben in Nederland inderdaad de beslissing gemaakt om benzine en brandstof wat hoger te belasten dan in de omliggende landen.
0: Ja, iets hoger. Nou, flink hoger, mag je wel zeggen.
7: Flink hoger, ja. Ik druk me een beetje evenistisch uit.
0: Het ligt niet helemaal op de weg van independent misschien, maar ik ben wel benieuwd, heb je daar een verklaring voor? Dat wij daar in Nederland zo'n andere keuze in maken?
7: Daar durf ik me niet zozeer heel nadrukkelijk over uit te spreken. Waarom dat dan de besluiten zijn die gemaakt zijn. Het is wel zo dat andere landen net ook even wat sneller zeg maar, in de BTW of in de belasting op brandstof ingrijpen dan Nederland dat zou. Dat zijn allemaal politieke besluiten die ik ook graag aan de politiek laat in op dit moment niet gaan verklaren.
0: Ik zei al, er is een logischerwijs, als je een rangschikking maakt, een duurste tankstation in Friesland. Welke is dat eigenlijk?
7: Ja, dat heb ik wel proberen op te zoeken, maar ik heb de naam niet kunnen achterhalen. Maar die staat in Leeuwarden en waarschijnlijk zal die ook wel langs de snelweg staan.
0: En de goedkoopste is dus toch in Sneek.
7: Die staat in Sneek, ja.
0: En dan zie je ook de concurrentie weer terug, want dan zijn ze allemaal. Althans, er zijn drie van de goedkoopste van Friesland zijn daar te vinden.
7: Ja, dat klopt inderdaad. Die zijn inderdaad in die buurt allemaal te vinden. En dat betekent toch inderdaad, als eentje flink naar omlaag gaat, dat de andere dan ook denkt van, nou, we moeten toch ook wel de automobilisten naar ons toe trekken. Dus dan zie je dat daar een concurrentieslag gaat ontstaan.
0: Hartelijk dank voor de uitleg en de analyse.
7: Nou, heel graag gedaan.
0: Michel Ietmeij is dat van Independer.

politiek verslaghouder, dat is Onno Valkenaar, die had Joert een drege intensieve dag. Want de begroting van de provincie is Joert presenteren. Had hem er zo goed mogelijk in verdiepen. En de eerste analyse van die begroting die eerst aanstaat hier in onderwijs. Dat is na deze muziek van Dasha Austin.

0: Dasha dus en Austin.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Het is Noah, 18 minuten of jou. De provincie Friesland had niet correct de begrutting presenteerd hoe het hier 2022 takken hier dus. Die begrutting die staat online, is hier op de redactie al delhellen en bestuderen terug verslagjouwer Onno Valkena. En wat voor u de politiek in de gaten, Onno. Is er wat opvallends van deze begrutting?
3: Nou, er gaat elders hier wat meer geld om bij de provincie Friesland. Het gaat takken hier om zo'n 124 miljoen euro. Dat is 40 miljoen meer als dit hier. En in vergelijking met Vlien hier zelfs 104 miljoen meer.
0: En die begrutting van de provincie, het is de grootste oerhietsbegrutting of net?
3: Nee, dat is net het geval. Want de begrutting van de gemeente Ljouwert is maar 847 miljoen. Volle grutter als die van de provincie.
0: Oh.
3: Nou, die van Ljouwert ken ik verder net volle sissen. Want die wordt tongens die presenteren. Maar het mij duidelijk wijzen, een gemeente had heel oren taken als de provincie. Ligas, onderwijshuisvesting, het ophelien van huismargens en jeugdzwaar, om eens een peer van beelden te nemen. Ja. Dus de vergelijking is wel een beetje apels en paren en bananen.
0: Ja. Voor een gemeente dus, de grootste gemeente, 847 miljoen. Euro, een enorm bedrag, maar de provincie ik altijd nog 624 miljoen. Hoe komt de provincie eigenlijk om die zin?
3: Nou, Roegwijde-Helte komt uit het provinciefonds van het Riek, dat is 324 miljoen. Den Jonker had de provincie ik nog een eigen provinciale belasting in de vorm van opcenten op de motorriturenbelasting. Nou, de binnen in Friesland maaien waar 400.000 auto's. En de bezitters van die auto's betalen maaien waar 80 miljoen onopcenten. De provincie is er heel wies mee en die wil die opcenten takken meer indexeren. Wat del komt op liekevolle verhegen als de inflatie. Nou, deputaire Eke Volk van Financiën sluit uit waarom zij dat nederig vindt.
4: We houden het begin van deze periode ook al praten dat wij het net zozeer verhegen, maar wel indexeren. Hè? Dus we nemen het mee met de inflatie. Als we dat net doen, dan zullen we mee verinfanteerd een tekort krijgen op deze post. Voor de provinciale begroting budget dit een plus van 2,6 miljoen structureel. Voor de inwoners in Friesland is het 6,80 euro per jaar per auto gemiddeld. Hing het wel af van hoeveel auto had je rijden.
3: Ja, zwillere auto's betaal je meer als lichtere auto's.
4: Ja, precies. Ja.
3: Maar joh, weet ik, de BIM-partijen in provinciale steden die zeggen van ja, autorieden is als het duur. Laten we de autorieders een beetje te meer te komen. En laten we er maar van afzien van die indexering van de opcenten.
4: Ja, de binnenpartijen die dat inderdaad te bedden brengen in het debat. Maar ik wil ze er dan, ik wil graag op wijzen. En ik know, het is een behoorlijke kostenpost als je het net indexeren. Dus indexeren, let op, net verhegen, indexeren. Wil ze het voor de autorijder zelf net het allermeeste budget. Dus 6,80 euro gemiddeld per jaar.
3: Wat is voor jezelf de belangrijkste wijziging in deze begroting als je het vergelijkt met de abonneren?
4: Nou, ik vind het heel mooi dat wij met de steden in oparbeid zijn tot een tal hele mooie besluiten kwamen binnen van de provincie Friesland. Waaronder ik die basisvaardigheden, het omdenken daarvoor. Want we zorgen dat een groter probleem wordt. Ik voor u zien wennis. Maar ik de evenementen werd we meer op investeren kunnen. En ik alle horen uitstellen. Er zitten hele mooie uitstellen bij die Frieslanden community het echt voor u te helpen gaan.
3: Meer geld voor erfgoed. Ik voor religieus erfgoed.
4: Ja, voor de kerken. Dus een fonds van 3 miljoen euro werd ik de kerken die het nog wat lastiger bij de Stichting Oude Frieske Kerken onklapje kennen. Ik die krijg je stiepen om te zien van hoe kunnen we dit oerein horen, letterlijk en figuurlijk.
3: Ja. We krijgen natuurlijk verkiezings in maart Takkemier. Dus voor jouw gevoel, liet je nou een soene financiële situatie achter voor een nieuw provinciaal bestuur?
4: Ja, zeker. De situatie is beter als doet wij het ontroffen. Er is meer financiële ronde. En ik heb wij in deze periode een tal van budgetten die het incidenteel winnen, hebben we vervangen in mijn structurele middels. Met terug het ek op lange termijn meer solide is. Dus dan ben je heel wie is mij.
3: Dus de provincie Friesland die zit er aardig voor.
4: Ja, heel aardig.
0: Zoals deputaire Eke Volkert zei, is verantwoordelijk voor de financiën. Dus vind het in elk geval ik dat ze het zelfs goed in had. Ja, die 674 miljoen euro, Onno. Waar gaat het dan eigenlijk heen? Waar had de provincie dat voor nodig?
3: Nou, het meeste geld, dat is dan 164 miljoen, is voor infrastructuur. Ze is maar ondergehoord van bregen, dieken, aquaducten, trochfietspaden. En dat geld is bedoeld om Friesland verkeersveiliger te maken. De provincie wil bijgelijks de autodieken van Ljouwert naar Walsert en die van Ljouwert naar Heijem, richting Holvert, zou verrooien dat er minder ongelukken plak vinden. Nou, de tweede begrotingspost, 160 miljoen, is onjaren van natuur en landbouw. Dat geld werd broekt voor het onlezen van nije natuur, maar ik voor graaidevoegelbeleid, het onderhoud van natuur en ik voor stiepen om boeren om dwarsummer te brokken. Economie en mineskip, met daarin ik de onderdeel taal en cultuur, dat is de op 12 na grootste begrotingspost, maar 46,2 miljoen.
0: Ja, wist dan nou, want toen heeft hem dus zo goed en zo kweer dat Geert bestudeerd, wist nou ik nije begrotingsposten zien kan, zaken dat de provincie voor het eerst geld van uit Jan wil?
3: Nee, die begroting is 308 kantjes aan jou. Ik heb nou digitaal familie. En een paar zaken die mij opvoelen binnen. Een van die zaken is wetterwarmte. Dat zit voor het eerst op de, in de provinciale begroting. En de provincie die zult daar dus yield in investeren. En de deputaire Siebe Knol leidt uit waarom dat nodig is.
2: Ja, we loeken daarvoor hier een miljoen euro vooruit. Met name om lietse projecten te stiepen. We zorgen dat de grote projecten op gaan plakken. Nou ja, we weten al uit de historie dat dat wel wat dreig is. En met name die lietse projecten, die ben ik ons riek. Dat de aansluitingen om 1250 aansluitingen, die wil ik vast dit jaar en stiepen. En met name ik om kennis op te dwan. Dat de ondernemers die het werk doorgaan, ik in de kunde komen met de technieken. Daarmee hopen we dat we verderop in de tijd die grotere projecten echt last krijgen.
3: Ken mij dat miljoen warm heeg ik los?
2: Nee, daar zit een volle grotere financiële risico op. En daar heeft de gemeente uiteindelijk de stekker ik uitlutsen. Maar met name verliezere projecten, ja, die ben ik ons riek. Dus vandaar dat ik beslist met die lietse projecten aan de gang willen. Ja, zodat we in de kunde komen, maar goed het ken. En mogelijk daar ik een slag in maatje kennen.
3: Op de provinciale begroting van Takkenbier zit ik een stevig bedrag voor iconische evenementen. Ja, had je ik al in de holle van wat voor evenementen worden dat? Wat wordt het eerste iconische evenement?
2: Nou, we zorgen dat er een soort vlecht op de kooi is. En dat het wordt iconisch door een heel soort organisaties wat breed interpreteren wordt. Vandaar dat we ik heel erg taskreel willen dat die zaken ik echt iconisch binnen. Dus mijn nationale en internationale uitstraling. Dat ik in grote cultuurmanifestaties wijzen, grote sport. Wedstrijden, hierheen en heli. Mogelijk ik horen zaken. En ja, er zijn wel wat initiatieven. Het meeste keer ik nog net overal wat hoe zei ze. Dat viert in stilte ik nog wat plak. Maar er is een soort vlecht op een kooi. Het is nou zaak voor u om die regelingen goed deel te zetten. Zodat we echt de verwarring krijgen wat we drinken. Ik maar bij Egi.
3: Dus stak hem hier, get die regeling hier.
2: Ja, klopt. Dat is al de bedoeling. En ja, de eerste die steen al kleert.
0: Sint deputaire Siebe Knol. Nou krijgen we van de midden Onno Krekte brug nu Den Haag waai. Dat er toch weer verhoringen aankomen onder begroting, omdat die oors net een meerderheid krijgt. Is dat provinciaal eigenlijk extra?
3: Een beetje wel. Alleen nog, ja, het college van deputaire Steerten Geer had een hele solide meerderheid. In de vorm van onderhoor die grote BBB-fractie in het Friese parlement. Maar de 43 leden van het Friese parlement, die moeten hier nog wel op praten. En die steert alleen, die komen grif met amendementen en moties. Want ja, dat is de manier om zo'n begrutting om te passen. En dan ben natuurlijk Takkenmier, ik, provinciale verkiezings. Dus je moet je ik profileren. Nou, ik verwacht je bij geliefd dat de Steertenfractie van oppositiepartij en ik autopartij VVD voorstellen zeer om de opzenden op de motorrieturenbelasting net te verregen. Autorieden is op dit stuit Jorgenaar. En een provincie die financieel goed zoen is, die zoek ik zo van zo'n verheging Ausjen kennen, zei de VVD-fractie. Nou, als een meerderheid Maigit in zo'n VVD-voorstel, had deputaire Eke Volkerts van nadelijks een gat in haar begroting van 2,6 miljoen. Nou ja, dat kan je weer oplossen, toch bij geliks minder yield u te loeken voor die iconische evenementen. Maar ja, daar zal coalitiepartij FNP net voorwijzen en de oren coalitiepartij. En ik net. Ik hoor daarom rekken maar een pittig debat hoe deze begroting in de steertegekomsten van november.
0: En dat jaren we dan weer vandaag hier bij Omroep Friesland op radio. Dank u wel voor nu. Dadelijk jaren we hier Simone Scheffer. Zij brengt een oorzicht van het nijs van dit moment.
5: Reken je er maar op. Rijn bij een barbecue, zwemmen op een fiets en nijs maken ze op tongen. Maar rollen op de Fries.
6: Ja, Heldse Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland. Waar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongetje op Spotify en elke vreet op televisie.
5: Nijsmakers. Want ja, daar zit er ook niks op tv.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
12: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
13: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
14: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
15: Download de app en start met vinden.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 92.2 FM.
0: Het is jouw 4.0. Voor het nieuws, maar Simone Scheffer. Ja, goeiemiddag, Simone.
18: Goeiemiddag. Er binnen harddrugs ontroffen in een wenning aan de Torbekkenstraat op het Jereveen. Burgemeester Raffine Fokkers van de gemeente Jereveen had erom besloten om de wenning voor drie mannen dicht te dwaan. Neffens de gemeente vormen de ontroffen drugs en de omstandigheden aanleiding om aan te nemen dat in de wenning drugs verkocht, aanleveren en oerjong worden. In Massum is vannacht de blikseminslaan in de kerk van het dorp. De Sint Pontianus Tjerke had flinke skeer op roen. Zo binnen de eerste berichten. Opvallend is dat krijgt een wiekelien patten van de bliksemolieren stellen binnen. Neffens de eerste melding had dat de skeer grutter maken. De tongerbuien brachten vannacht een soort Rijnek in Isbrechtum vol haast 28 mm. Er is meerdere keren mooi zwier vuurwerk smieten in een kloft mensken bij de agrarische dagen in Frenscher Oorlwikkelien. De politie is op ziek nemen die hem na een van die incidenten melden had bij een EHBO-post. De persoon had mogelijk gehoorskeer oproem bij die hudde knallen. De politie wil graag met die persoon in contact komen om meer informatie te krijgen over wat er nou correct bad is. Jedder bij het festival Joert in het park in Frenscher had een soort glikes incident west. En de KNRM vertelt in een nieuwe podcastaflevering van Redders op Zee het verhaal achter de reddingsactie van 32 waterrinders bij het Ameland. De groep kwam in maaie nachts vast te zitten terug op komend wetter. Reddingsboten konden terug het lege wetter net dicht genoeg bij harden komen. Uiteindelijk helle een helikopter 24 mensen van het water. De oren 8 waren maai reddingsboten die veiligers bracht. De waterrinders roenen maai een organisatie zonder vergunning en er wien ik te min gidsen.
0: Dank u wel, Simone. Oeren Oeren is dat erbij. Maar een oersje van het belangrijkste nijs van deze Tiesdie. En Sibylle Waaier is hier aansluitend in de studio voor het laatste nijs oer het waar.

0: Goeie, het werd tijd om eerdappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppig laat worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schug uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rol hier zitten. Mooi zien.
1: Staalzagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Met toeke camerabewaking het oerzicht houden in en rondom je bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
4: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
5: Onderwijs
6: bij Jan Dirk de Haan.
7: En het is nu 4 minuten oer Jelwe Vieven. 450 asielziekers moeten uiteindelijk opvangen worden op de Troelstraweg in Ljouwt. Maar als het om een groep omwenners luidt, gaat er een streek terug. Zij zeggen dat de gemeente hier passeerd had en de buurt net goed mijn naam had in de procedure. En dat leert ta een nieuwe rugzaak. Dat zullen wij zien in oktober. Dadelijk hebben we het verhaal van een van de bezwaarmakers. Maar notiet voor het Waarbrugt. Maar Sibbele Waaier, goeiemiddag Sibbele.
8: Hele goeiemiddag.
7: Nou, dan hast de thermometers al je vrienden in de gaten houden. Hast nog recordcijfers noteren kennen op deze Tuesday?
8: Nou, het weer wel een dag die begon eigenlijk met rijmeters. En toen de thermometers.
7: Ja.
8: Ja. Nou, vanmorgen, nou, we kwamen natuurlijk vanmorgen uit de nacht waar we in beste buien west. Maar inderdaad, de nodige delslag, ik mij tonger. Maar gelukkig is Joet het hele verhaal troskoot. We lagen Joet aan de zuidkant van dat front, wat die buien veroorzaakte. En daardoor kwam gedurende de tijd de zinnen er steeds meer bij. En rond de temperaturen op. Ik heb hier Ies Brechtem, die kwam op 22 treien. Kwaaijem 23 Ien. Akkerm 23 8. Grauw 24. En Jereveen 24,6. Nou, hier kan per dag alleen al eens even stiekem opschrijven. Wat is het dijrecord van Leeuwarden op 29 september? Joet. Dat is 24,6. En dat stiert sinds 2011. En op dit moment ben we Joet net heger gekomen dan 23.
7: Oh.
8: Fjouwer. Dus daar bloeien we waarschijnlijk achter. Maar ja, het is nog net helemaal wis. Maar ik denk net dat we dat redden. Maar in ieder geval om ons te gaan dat Joet een bijzondere september wij naar een weerstart in de nacht. Nou.
7: En het kwam ik let op gong. Tenminste, van de morgen vond ik het nog helemaal net verbaren. Maar dan ben je tussen de midden even een blokje om en dan denk je, het is toch wel warm.
8: Ja, want ik kwam hier vanmorgen en toen dacht ik hetzelfde. Ik denk, goh, ik zie er in de bob. En ik denk, ja, zinnen, dat moest er al bij komen. Want anders dan krijg je de warmte net gelijk.
7: Nee.
8: Maar daar weer van mee. En dan, inderdaad, dan verneemt het in één keer. We zitten in een zuidelijke streming. En ja, dan de zinnen en die zuidelijke streming. Ja, die maakt je dan toch dat de temperatuur omheen vlucht.
7: Nou, bijzondere dag in elk geval. Een mooi rijwetter en hege temperatuur.
8: Ja.
7: Dus hoe komt het Jon even vandaag?
8: Nou, Jon hebben rijstig waar. Ik zoek haar zitten super. Nou, jammer dat het juster wordt. Want het is gewoon eigenlijk haast nog. Je kan gewoon heerlijk boeten wijzen. Het is nog een lange tijd. 18, 19 graden. Dus mooi waar voor een kuierke. En ja, vannacht doet het ik rijstig. En zakken de temperatuur bij een zwak ontmatige zuideerste wind uiteindelijk naar zo'n 14, 15 graden. En ik zei die sissen, we hebben daar eigenlijk nachts hebben rucht op een graad of het zien. Dus ja, maar onder Jan dat wij in wilde.
7: Libië. Ja, maar die trekken die kennen ze voorlopig wel weer even die zonnekant. Wat nice het bed, voordat het onder eind van de nacht wat frisser wordt. Wat verwachten ze toch van morgen?
8: Ja, nou morgen dan hebben we nog altijd te krijgen. Maar uiteindelijk 2 grote spelers op het watertoneel. Enerzijds een hege drukgebied boven het water, eerst van Europa. En een lege drukgebied op de oceaan. Die had de gerde handen in Ierslijn en die veroorzaken een zuurlijke streming waarbij dus tegen warme lucht onze kant op komt. Dan hebben we morgen uiteindelijk een dag met een soort zinnen. Ik woon bij mij wat sluierbewolking. En de temperatuur, ik het er nog steeds op dat we morgen nog een graadje winnen. Dat we naar zo'n 24 of 26 graden gaan. En als dat gebeurt, ik heb al even gezien wat de dijrecord van Lauwert is, dan wordt het morgen weer een spannende dij. We besluiten morgen een letter op de dij, maar wat bewolking, want er komt een steuring vanuit het westen, onze kant op, en dat is eigenlijk een kjeldfront. Dat betekent dat we in de rin van de jon en nacht rijwetten krijgen, volgen terug ook wolling.
7: En als we dan de dagen de nooit nog kwart even zeggen wat verwachten staan, hebben we dan de warmte weg kwijt?
8: De warmte kwijt en toch bloedt het voor oktoberbegrip, maar dan ben je inmiddels oktober, bloedt het eigenlijk ik nog wel vrij warm. Tongens je dan hebben dat front, dat loopt fut. We krijgen dan weer in van de dag meer zinnen, opklaringen bij een westenwind, temperaturen van zo'n jongetje om 20 graden. En als we dan vreet en sneur even pakken, dan neemt een nijhege drukgebied de regie weer over. Het is rustig, maar een afwisseling van wolkenvelden, zinnen, is een ingen additie onder het gas, dat is mist. Dat kennen in de langere nachten, toch wel eens in de maand die wat patten spelen. En dan het de zinnen even werk om dat op te rommen. Dus we kunnen stellen dat we morgen nog een warme dag, dan ook kwalling. En dan krijgen we een periode noffelijke oktoberdagen.
7: Dank u wel, Sebelen, voor het Waarbrug.
8: Draag die in.

0: in oktober. Om de Troelstraweg, vlakbij de vliegbasis, zonder 44 huizen komen matten voor op zijn eerst 450 asielzoekers. Na eerdere rugzaken had de gemeente de plan onpast. Permanente bewenning van statushouders is daar net langer onhouder. Ik praat erover met een van de bezwiermakers, dat is Henk Tannehatu. Hij is hier in de studio. Je mag als bewenners van de Troelstrawaai in de Vierhuisterweg al eerder rugzaken horen. Toen zou de ruchten dat je hem geen belanghebbende winnen. Dus dan denk ik van, waarom probeer je hem dat werden? Want dan is het toch kansloos?
1: Nee, maar dit gaat natuurlijk om een hele andere situatie. Daar waar de rechter vorige keer meende van dat wij niet belanghebbend zijn, of geen, dat zou kunnen duiden op het feit dat wij niet aanwonend zijn aan de situatie. We hebben geen direct belang bij gehad. We zijn niet beschadigd of whatever. Dus de rechter heeft gemeend op die manier te moeten rechtspreken.
0: Maar waarom zou dat nou oorswijzen?
1: Ik denk dat de situatie nu even anders is, omdat er iets vergund is wat uiteindelijk niet aangevraagd is. Met andere woorden, er is iets aangevraagd en dat zijn in dit geval 45 woningen. En dat is verworden juridisch tot gebouwen. En daarmee komen ze tegemoet.
0: Maar ik kan nog even uitlezen, want anders werd het te ingewikkeld. Want er weer dus een plan voor die 45 huizen.
1: Klopt.
0: En de gemeente had dat plan aangepast.
1: En ja, dat plan, dat valt onder bij Defensie onder geluidgevoelige bebouwing.
0: Ja, omdat het vlak bij de vleermuis is.
1: Van die reden heeft de Defensie gezegd van, sorry, wij kunnen in de toekomst geen uitbreiding doen als daar gebouwen staan met de geluidgevoelige uitstraling. En dus heeft Defensie een stokje daarvoor gestoken en zijn gelijk gekregen.
0: Ja, dat wie in januari's Defensie het al op een heel soort punten gelijk kregen. Ja. Rugter wie er heel kritisch hoor. Ja. En die had ons zijn van het kan wel, maar dan moet je hem de plan onpassen. En dat had de gemeente dus dienen.
1: Ja, klopt.
0: Maar dan toch op mij de vraag van, waarom denk je dan nou dat die onpaste plan dat het net doog, dat je hem kon zijn om dat zin te horen?
1: Let wel, als het hier gaat, dus niet ontvankelijk, betekent wel dat wij een bewonersgroep hebben waarvan een aantal zeker grenzend woonachtig zijn aan het gebied wat nu gebouwd gaat worden. Dus in die zin speelt er zeker wat als het gaat om de bebouwing aan zich. Maar ik zeg nogmaals, we gaan hier niet uit van de bebouwing en het geluid. We gaan hier uit van de procedure die gevolgd is. Ja. En de manier waarop de gemeente denkt de zaken te moeten omzeilen en juridisch te moeten borgen in de vorm van. En daarmee de ontwikkelaar de gelegenheid te geven om 45 woningen te bouwen.
0: Ja, ik zie het nog even een keer te vetsen. Ja?
1: Ja.
0: De wie destijds een plan om 45 huizen te bouwen.
1: Ja.
0: De wie kritiek op van Defensie. Defensie heeft de rugzaak woont. De gemeente heeft het plan onpast. Nou, zei ze eigenlijk van ja, het plan is nou sabot onpast. Het is sabot verhoren. Dat de gemeente hier het eigenlijk akkoord doen op iets wat inmiddels helemaal net meer uitviert werd.
1: Als het gaat om inderdaad VVGB, waar de gemeenteraad over had, dan is dat inderdaad iets wat de gemeenteraad niet heeft vergund, of althans geen toestemming voor gegeven heeft in de vorm van de VVGB.
0: Uh-huh.
1: Daar is discussie over van wat heeft de raad dan wel gemeente te moeten toestaan.
0: Ja, maar goed, je soms is een van het wel heel procedureel.
1: Ja, precies.
0: Ben je hem eigenlijk net gewoon zien die asielopvang daar?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee. Dat is nou net het verkeerde uitgangspunt. En dat, ik kan me voorstellen dat als je iets hebt en praat over asielopvang, dan heb je het over de inhoud waar je iets op tegen zou kunnen hebben. Nou, dat is in dit geval helemaal niet. Wij zijn helemaal niet tegen asielopvang, maar niet op die plek.
0: Uh-huh. Maar dat komt een beetje op hetzelfde deel, toch?
1: Nee. Want we hebben het wel over mensen, hè? Mensen van vlees en bloed. Mensen die gevoel hebben. Mensen die uit een traumagebied komen. Dus met andere woorden, het is niet zomaar even hetzelfde. Het gaat hier om inderdaad een essentieel verschil. Ga je mensen onderbrengen op een fatsoenlijke manier, in een fatsoenlijke omgeving, in een positieve omgeving, dan moet je ze daar niet neerzetten.
0: Ja, maar dan zou ik me voorstellen, kunnen dat een rugter zei van ja, ik snap jou

0: gevoel wel, maar je ging er helemaal net over, je had er helemaal niks mee te maken zien.
1: We hebben als samenleving met z'n allen daarmee te maken. En als ons bestuur, ons gemeentelijk bestuur, meent daarin alles te moeten beslissen en ook niet de gelegenheid te geven aan diezelfde samenleving om er iets van te vinden en iets van te zeggen, ja, dan ben je heel ondemocratisch bezig.
0: Ja. Je bent in elk geval van doel om het toch nog een keer te proberen bij de rechter.
1: Ja,
0: ik zou me niet voorstellen, kinderen. Dat is wel duur, toch? Dat bent duur procedures. Wat ben je hem dan kwijt?
1: Nou, laten we zo zeggen van, het kost geld. Alleen, we hebben dat er gewoon wel voor over. In die zin van, wij moeten toch iets kunnen. Wij hebben geen andere. De gemeente heeft ons geen alternatief geboden.
0: Hoeveel bewoners steen je er uiteindelijk achter?
1: Wij hebben een vrij grote groep. En ik praat hier over, in de beginfase, zeker over een 100 achterban.
0: Ja, en dat
1: wordt ondersteund in de vorm van mailcontact.
0: Ja, en wie betaalt je er nou uiteindelijk mee onder procedure?
1: Een paar, inderdaad.
0: Er zijn nog een paar oor die het strijden willen.
1: Nou, strijden is niet zozeer. Men dwingt ons als bewoners om het op deze manier te doen, terwijl we al jaren bezig zijn om in gesprek met deze overheid, met deze lokale overheid, tot een uiteindelijke conclusie te komen. We hebben alternatieven aangeboden. Bij monden van de heer Buma, onze oude burgemeester, voorzitter van het college, hebben we aangegeven dat er alternatieve plekken zijn die net zo goed, zo niet beter zijn. Maar blijkbaar heeft een ontwikkelaar toch iets meer in de melk te brokkelen.
0: Dan een paar bewoners. Jochen Oktober, dan is de zaak en de Nigel de rechter hem daar boven. Ja. En dan wordt het nou weer een paar weken, denk ik, voordat er helderheid is.
1: Ja.
0: Dus het zal wel even spannend blijven.
1: Zeker weten.
0: Ja. Dank u wel voor je komst hier en jouw verhaal. Dan.

0: Rose dus en Trippin brengt het hier op 6 minuten voor 5.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: En wat is er aansten bij Omroep Friesland op de televisie te zien? Nou, just nog uw programma, maar aansten komt het Fries Genijs in Friesland Joort. Dat is Joort met Timo Jepkema, de zuster de Baanbrugt, maar Sibbele Baier. En dan hier Pieter van der Zwaag van de Harkema, die sparret oude melkmachines. Ja, dat ken ik. In steen van de televisie had hij op dat plak zijn allereerste sammelstik in een hoes staan.
3: Het is al je heel oud ark.
4: Ja, klopt.
3: Hoe oud bist dan?
4: Ik ben zelf een jongetje 12.
3: Nee, is eigenlijk een beetje oude ziel of zo.
4: Ja, op een of andere manier had het een aantrekkingskracht. En het is een oud stukje techniek. Dit kan heel makkelijk herleiden om het weer te repareren. Dus allemaal recht toe, recht aan. De eerste melkketel ga ik nou, die ga ik in de hoes tegen.
3: Nou, mag je die wel even zien?
4: Jazeker, dan kunnen we die weer even hebben.
3: Nou.
0: Ja, en wat er dan gebeurt, dat is dus jong in heer. En de Dolomina's, die ben net al in de Ronestad actief. In Dril slit ze haar kunstwerk De Krachtwacht zien. En dadelijk hier op de radio de fysiotherapeut, die het al in zijn eigen praktijk werkt, dat wordt volle meer een ding van het verliezen. Want de zwaardig maat volle meer geerwerkje. Maar hoe krijgt in Friesland honderden, want ze vallen binnen ter fysiotherapeuten. En dadelijk ik het zintal een praktieken op in je lijn. Dat hier weer aansten in onderwijs. Nou is hier ont het NOS-journaal Jan en op ziek naar die.

0: Friesland.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Ondanks een afname heeft nog altijd bijna driekwart van de Nederlanders te veel PFAS in het bloed, blijkt uit metingen van het RIVM. Het gaat wel beter dan 10 jaar geleden. Toen kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. Ook de totale hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen is afgenomen. Volgens het RIVM komt dat door een verbod op 2 schadelijke PFAS-soorten. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat het gevolg is voor de gezondheid van mensen. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Daarin staat ook dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De Amsterdammer, die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man hiertoe opdracht heeft gegeven. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Het nieuwe noodfonds Energie gaat op 4 januari van start. Het kabinet wil het noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: En daarmee is het nou 12 minuten uur 4. En dit is onderwijs van Fjouwer. Ontzijs, mooi muziek, Nijs en Eftegron. Maar dadelijk onder oren, ja, dat toch wel aparte verhaal van het Cerken van Massum. Daar baat de bliksemaanleider van Aljatten. En krijgt nou, eigenlijk juster, in die buien, winter toch bjerdocht. En die slaat dan krijgt in het Cerken. Wilst er dus die bliksemaanleider stellen binnen. Hoe is dat al, Roen? Dat juist aasten. Maar aasten is het niet van muziek. Swing Out Sister komt er aan. En Breakout.
10: Zing mee in het kerstproject van Grootkoor Friesland.
11: Met Brassband De Waardzang. 5 repetities in Drachten.
10: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
11: Tjonge jo, ik mij.
12: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maait ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
13: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
14: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
15: Onderwijs.
16: Marjan Durk de Haan.

0: De druk wat opviert en opviert terug de platenmaatschappij van Swing Out Sister. Want ze hier een plaat uitbracht, dat hit Blue Mood. Dat plaatsje hier net zo heel volle dieren. En dus moest er een hit komen of een soort contract verscoord worden tussen deze band en de platenmaatschappij. En toen kwam er onder die hege druk dus Breakout van Swing Out Sister. En kwam er toch nog een hit onder oren. Een nummer Sunshit in de Amerika en een nummer Fjouwer hit in het Verenigd Koninkrijk. Zo zijn kind dan toch gaan.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: 8:04, meneer Snow. Welkom bij de 12 uur van onderwijs van deze 29e september. Het is de dag dat bekend worden is dat al het steedlid Jan van der Maan van de FNP op 92-jarige leeftijd verstoren is.
3: Hij dwars het zijn in te gaan en hij hiek altijd humor. Maar hij wiek een man van de vier gezichten. Hij was al betierd, zat je zo in voor de gevaren van de gaswinning.
0: En het is ik de dag dat de bliksem insloeg bij de kerk in Massum. En dat krijgt nadat de bliksem aanleiders van in de weken stijl waren.
4: Dus de hele technische installatie ligt eruit. Die is gewoon ontploft.
0: En de prijzen op de pompen liek het maar geen plafond te wijzen. Al hebben in Friesland uiteindelijk nog net iets heel volle te klaren.
5: Ja, dan kan je eigenlijk ook wel zeggen, als je dan bijvoorbeeld de middelste prijs van de duurste en de goedkoopste neemt, dat Friesland eigenlijk de goedkoopste is.
0: En deze dag hebben we er nog een uur lang maar muziek, nijs en achtergrond. Dadelijk onder oren, ja, in Massum wordt maar verbijstering reageren op die blikseminslag in dit kerken. Wat is de skeer en hoe kon dit nou gebeuren? Dadelijk een verslag van de locatie. En in Friesland ben je samen 274 fysiotherapiepraktieken. En die maten in de toekomst meer als één groot netwerk opereren gaan. Wat betekent dat voor de patiënten en voor de fysiotherapeut om de hoeken bloot die wil besteden? Ze hebben het aanst nog hebben. Nou eerst iets voor het waarbrugd in het kwart. Hier is Sibbele Waaier. Goeiemiddag.
6: Goeiemiddag. Van de middag is het genietje met droog waar en flink wat zinnen. De zuid-eerste wind is zwak ontmatig. De temperatuur ligt tussen de 22 en 24 graden. Jon en vannacht droog en een minimumtemperatuur van 14 tot 15 graden. Morgen hebben we een mix van wat hege bewolking en mooie periode met zinnen. En temperaturen van 22 tot 26 graden. Daarbij is die de zwak ontmatige zuid-eerste wind. Het is volop nijsimmer. Letter op de dij, taanhemmer de bewolking. Volgen terug, Rijn. Meer hoe het waar, Oriaan Oeren.
0: Ieder krijgt wel door. In Massum is vannacht de blikseminslijn in de kerken van het dorp. En dat is een opvallend verhaal, want het is correct een week alleen dat delen van de bliksem aanleiders der van het kerken aanjatten binnen. Verslagjouwer Ronnie Jeldera van Omroep Zil die zegt van de morgen in Massum der bij de kerken.
7: Jan Kuppens van de Stichting voor het Behoud van de Pontiuskerk in Marsum. Vorige week is hier het een en ander van de kerk afgestolen. Kunt u vertellen wat er is gebeurd?
4: Nou, er zijn in de ene dag zijn er twee bliksemafleiders gestolen. Tenminste 2,5, 3 meter. En drie dagen later zijn de andere vier gestolen, totaal 6. Dus er zit niet één bliksemafleider meer die functioneert.
7: Dat was vorige week en nu alsof de duivel ermee speelt. Afgelopen nacht is de bliksem ingeslagen.
4: Ja, dat klopt. Dus de hele technische installatie ligt eruit. Die is gewoon ontploft. En het blijft natuurlijk niet alleen bij de kerk. We merken nu al dat mensen eromheen ook schade hebben. Verwarmingsketels waar die technisch dood zijn. Lampen die ontploft zijn. En het is nu op het lichtnet geslagen in plaats van op de bliksembeveiliging.
7: Wat is de schade aan de kerk op dit moment?
4: Nou, aan het pand heb ik nog niks kunnen zien. Maar aan de technische installatie, die moet helemaal vernieuwd gewoon.
7: Dus dat betekent de meterkast moet vervangen worden. Maar ik hoorde ook al iets over de toren, de klokken die al elektrisch bediend worden. Dat ligt er ook allemaal uit?
4: Wij hebben een 16e eeuws uurwerk. Maar die wordt aangestuurd door het atoomuurwerk in München. Maar die hele installatie die is ontploft. En dat is niet voor ons persoonlijk, want onze stichting, het schip is van de stichting en de toren is van de gemeente. Dat is een hele oude wet van Napoleon, die heeft alle de kerktorens opgeëist en onze gemeente is daarin meegegaan. Dus de torens van de gemeente, die schade is van hun. Ik heb die man helaas nog niet te pakken kunnen krijgen, die is op vakantie denk ik, dus ik heb ook niet durven bellen. Want misschien ligt hij wel op bed. Maar die moet er nog ingelicht worden, dus...
7: Ja. Nou was natuurlijk de schade vorige week al aanzienlijk. De bliksemafleiders moesten vervangen worden. Het was koper, geloof ik. Die kostenpost was er natuurlijk al. Die is nu flink groter geworden.
4: Ja, die kostenpost, ze hebben daarvoor een paar tientjes weggehaald wat zij ervoor krijgen. En Dat moet natuurlijk vervangen, die zes leidingen. Dus 6 keer 3 meter koperdraad van, wat is het, 7, 8 millimeter dik. En, maar deze technische installatie, dat gaat in de 1000 euro's lopen. En wat hier omheen bij andere mensen aan de hand is, dat neem je dan niet eens mee. En ik weet ook niet wat Liander aan schade op hun lichtnet, want het is nu via hun lichtnet natuurlijk verspreid. Dus,
7: U werkt zelf op het Poptaslot ook. Is daar ook schade?
4: Wij hebben schade in de fruitschuur, heet dat. Dat is het hok waar wij onze werkplaats hebben. Daar zijn de TL-buizen ontploft. Dus, en wij zitten er, wat zal het zijn, 100 meter vandaan. Maar ook een dame in het gasthuis, in het hofje, die heeft, of in het buitengasthuis heet het dan, daar is de verwarmingsketel technisch dood. Dus er is echt wel meer schade om ons heen als wat direct zichtbaar is.
7: En nu?
4: Ja, vanmiddag komt de installateur om te vertellen hoeveel dat dit moet gaan kosten. En dan hoop ik dat onze verzekering zegt van, meneer Kuppens, het is heel vervelend voor u, maar wij gaan het voor u vergoeden. En dan zijn we heel blij.
7: Of dat ze zeggen, ja, er zaten geen bliksemgeleiders op de kerk, dus de kosten zijn voor uzelf.
4: Nee, die zijn gelukkig bij dezelfde instantie verzekerd. Dus, en ik moet zeggen, we zijn bij Donatus verzekerd en die doet heel keurig zijn best. Dus ik verwacht dat het allemaal wel goed gaat komen.
7: Dan begreep ik van u in het voorgesprek dat de aangifte nog niet eens gedaan was. Dat is niet eens allemaal afgerond voor de diefstal.
4: Nee, dat komt digitaal, maar dat is allemaal heel ingewikkeld en gedoe, omdat het de stichtingen via je eigen DigiD. Dus ik dacht van, ik doe dat eventjes op het politiebureau in Sint-Anna-parochie. Nee, dan moet ik voor naar Huilingen toe een afspraak maken, dus dan moet ik morgen heen. Dus die aangifte, die was nog niet eens bij de verzekering, want ik denk, ik wacht die aangifte van de politie even af, want die moeten ze toch hebben. Ja, nu heb ik vanochtend maar wel met de verzekering gebeld om het hele verhaal uit de doeken te doen. En ik krijg vanmiddag informatie wat ik allemaal over moet dragen om het vergoed te krijgen.
7: Nu zitten we vlak naast de vliegbasis natuurlijk. Er zitten twee rode lampen op de spits. Zaten twee rode lampen op de spits van de kerktoren. Die doen het niet meer. Is dat nog link?
4: Nou, dat weet ik niet. Ik hoop dat die piloten de kerk toch zien staan zonder rode lampjes.
7: Dank u wel en heel veel sterkte de komende tijd.
4: Ja, dank u.
0: Ja, het zou toch wat wijzen dat die ramp er ik nog goed in komt. Eerst die bliksemolie, dus jatten dus. Dan de blikseminslijn. En dan misschien nog een F-24 in het cirkel. Dit wordt net hoop in ieder geval.

0: Op 18 oktober dan is een Ier trouwd. En krijgt op die trouwdag bedacht ze dus dit nummer, die Ash. Stop the wedding. Net omdat die trouwdag net voldeer. Sterker nog, die voldeer heel goed. Maar krijgt op die dag, die mooie dag voor haar, dacht ze waarom on haar eerste huwelijk. En dat is net zo goed, Aroen. Want dat weer Aroen in de skiering. Vandaar dus dat idee van dit nummer van als het net goed viel, dan moest ze gewoon op het allerlaatste moment een draai jongen Jan. En dan keren de kosten.
1: Onderwijs.
0: Ja, geerwerkje in de zorg. Dat wordt de nieuwe standaard. Hoefdokters, maar ook paramedische zorg. En fysiotherapeuten, logopedisten en diëtisten die moeten in de toekomst ook een stiepje. En de noos dezelfde kant op krijgen. En dat moet dan gebeuren in grotere verbanden. Fysiotherapeuten in Friesland die binnen het druk maar het organiseren van zijn geerwerkingsverband. En dat is nog een heel heden, liet het mij in elk geval. Want alleen nog al in Friesland binnen er 275 fysiotherapie praktieken. Kist is intanken. Hanny Schulting, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Voordat we op die complexe operatie komen, eerst even naar de doelstelling. Want waar komt dat waar eigenlijk, die opdracht om ja, dat eier onder koord te knopen?
2: Nou, dat komt bij omdat de zorg natuurlijk langzamerhand steeds complexer werd. En de bevolking vergriezert. Waar toch er steeds meer druk komt op zorgverleners. Dus het idee om beter maken te geerwerken. Kunnen wij een effectievere zorg leveren in de toekomst. Dus dan moet je ook goed kennen leren en dan moet je goed weten wat de ene doet en wat de andere doet.
0: En van wie maakt dat dan? Wie houdt er de opdracht aan?
2: Nou, de opdracht is in eerste instantie komt natuurlijk vanuit de overheid, hè, van de Nederlandse Zorgautoriteit, hè, die heeft dat onderzocht. En dan, dan weet men, we moeten een bepaalde kant uit om net dicht te slimmen in de zorg.
0: Zodat je meer mensen helpen kunnen.
2: Zodat je meer mensen helpen kunnen. En dat je meer mensen misschien het ziekenhuis waar je horen kunnen. Dus een stukje preventie. Een stukje educatie. Waar toch mensen minder snel behoefte hebben om naar het ziekenhuis te gaan.
0: Dan zijn er 274 fysiotherapiepraktieken. Er zit een heel soort bij die het alinnig werkje. Die ben misschien wel heel tevreden. Maar hoe ze dat zelf inrucht, zie ik in zelfs de tijden bepalen. Zelfs wat ze doggen en wat ze doggen. Hoe krijg je die nou aan je balk voordat ze geerwerking gaan?
2: Nou ja, ik denk dat iedereen wel van het zorg is dat de zorg verhoort. En je kunt natuurlijk achterhoor leunen gaan en steeds wat het zo mijn tijd wil door. Maar we hebben nu een hele grote groep enthousiaste fysiotherapeuten en fysiopraktieken die de noodzaak daar wel in zorgen. En daarmee kunnen wij vooruit. En we hebben een hele mooie groep fysiopraktieken, wat grotere, wat middelgrote praktieken die daar al... die Mars Maidog in de Friese coöperatie fysiotherapie. En ik denk dat wij al een hele mooie spreiding hebben in de provincie. Maar we willen toch graag alle fysio's in Friesland daarbij beloeken. En ik de noodzaak daarvan oorbrengen. En daarom hebben wij nu in oktober een inspiratiedag organiseren voor alle fysiotherapeuten in Friesland. Om akkoord te moedigen eigenlijk. En het akkoord over te gaan. En natuurlijk, het zal niet altijd even makkelijk gaan. Want iedereen had natuurlijk zijn eigen visie. Maar toch ben we daar heel druk met waande.
0: En verdwijnt die injepitter nou eens? Is dat dan het resultaat?
2: Dat, je kent natuurlijk als injepitter. Ik geerwerk je maar een per oren injepitters. Dat je zegt van nou, wij kunnen maar koor. Kunnen wij ervoor dat die zware gewollen continu leverd worden. Als ik op vakantie ben, dan neemt ze het van mij oor enzovoort. Dus op zo'n manier kunnen die injepitters daar heel mooi bij belust van worden.
0: En als dan toch het vergelijk maakt van nou en let weer 6 of 4, wat is dan, nevens jou, heel concreet het grote verschil?
2: Het grote verschil dat we van elkaar weten wat we doggen. Dat de fysio weet wat de dokter doet en wat de apotheker beschutten kan. En dat we van elkaar weten van als er iemand komt maar een versleten knibbel, dan gaan we dit protocol inzetten. En dat kan heel veel tijd besparen en dat kan heel veel, dat wordt zwaar een heel stuk effectiever.
0: En die keerwerking, ja, hoe wissel je die informatie dan uit?
2: Nou, we zitten natuurlijk nu al heel veel onttakeld met de dokters. We hebben om provincietafels. Er wordt heel veel maken sprutsen op dit moment. En ideeën maken horen ontwikkelen. Dus de eerste stappen, dat is al druk met dwaande. En dan is natuurlijk de tweede stap dat uitrollen wordt naar alle fysio's en alle oorzorgverleners in Friesland.
0: Jochen Oktober, dan is de inspiratiedag.
2: Ja, is net. Dus iedereen van harte welkom.
0: In elk geval het je wat maar fysiotherapie, hè?
2: Ja, absoluut.
0: Want anders
2: zit
0: het net zo vol op de bal.
2: Nee. Maar als alle fysio's komen, dat zou fantastisch wezen.
0: Dank u wel voor de bijdrage in dit programma.
2: Oké, graag gedaan.
0: Hannie Schulting die dat. Dadelijk hier Simone Scheffer, Manu Oesje voor het Nijs van deze dag. En hier is nou Chicago.

0: 9 oktober. Live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends. In Harmonie. Na een verbouwing van 5 maanden in het theater in de oude tarief. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder andere De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. 9 oktober. Bij Omroep Friesland. Op web, app en televisie van kwartier uur 8:00.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Het is nu Jelde Suizen. Tiet voor het belangrijkste nieuws in een oorsjug van deze dag. Van Simone Scheffer. Ja, goeiemiddag.
9: De dag van Simone Scheffer.
8: De dag van Simone Scheffer. Hier komt het. Het gaat misschien over een brand, Simone.
9: Ja, het gaat over een brand. Die juist weer op een industrieterrein in Jereveen Zuid in een loods. De brandwacht hier bij het bestrijden daarvan wil les van taskhagers die in het paard staan. Dat vertelt Wutvieder Jan Kees Toxopeus.
10: Het is altijd heel erg lastig als er heel veel mensen staan te kijken. Want die staan gewoon de hulpdiensten in de weg. Als bijvoorbeeld een groot watertransport een slang moet uitrijden, waar het water doorheen gepompt wordt. En er zijn heel veel mensen. Ja, dan kan zo'n vrachtwagen die kan er gewoon niet langs. En dan kost het extra veel tijd om onze waterwinning op te bouwen.
9: Met help van de politie binnen die omstanders voortstuurd. Bij de brand om de Siebingerwaai is een grote loods van slijm verlengingen. Er waren onder oren frituurvet op slijm. En je hoort waar duidelijk dat die brand aan de boetenkant van het gebouw ontstaan is. Wordt via Sven Nijenhuis over het onderzoek dat ernaar volgen.
11: Mijn collega's komen dan ter plaatse. Er wordt dus inderdaad spooronderzoek verricht daar waar de brand heeft gewoed. Daarnaast wordt er een buurtonderzoek gedaan. Spreken we met mensen die mogelijk meer hebben gezien. En worden ook camerabeelden uit de omgeving bekeken om te zien of daar verdachte dingen op te zien zijn.
9: De provincie Friesland moet ingrijpen. Nou duidelijk worden is dat er honderden klachten binnenkomen over het WMO-taxivervier. Dat zei het stedelid Hanneke Goede van de SP. Oudere mensen of ben steen soms tieren oren te wachten of willen heel dan net ophellen. Het WMO-vervier is een gemeentelijke taak, maar toch wel Goede dat er provinciebreed naar jongen wordt.
12: Maar in onze ogen is het WMO-vervoer een gemeenteoverstijgende taak. Iemand die met een taxibusje gaat, blijft niet altijd in een eigen gemeente. Woon je in de Frieske Marre, je moet naar het ziekenhuis. Dan ga je ofwel naar Zuidwest ofwel naar Heerenveen. Dus dat is alweer gemeentegrens overstijgend. Dus waarom zou je dan kijken naar het WMO-vervoer per gemeente?
9: Maar meer als 4000 patiënten is het direct een megapraktiek die deze week in Dokkum de Dwarren iepenet. Meer als de helft van de patiënten komt bij een huisdokter uit Kolumbai, die het geen opvolger vinden koe. De patiënten gaan nu oer naar huisdokters van Oostergo. Dat is een grote zorgpartij die dek in Leeuwarden een praktiek had en met digitale innovatie de werkdruk in de zorg verleeg je wol. Onder de naam Oostergo dichtbij komt er een stiepenpunt in Kolum. In Dokkum ging het Dwarren op 1 oktober officieel iepen. En om dat mogelijk te maken is een soort werkverzet, vertelt Luc Jansen van de huisartsenpraktiek.
13: We hebben afgelopen weken eigenlijk heel erg hard gewerkt om hier alles gereed te krijgen. Dus alle kamers, alles is opnieuw gedaan, alles is geverfd. De vloeren zijn opnieuw gelegd. Zoals je ziet, de hele interieur is opnieuw gedaan.
9: Maar het houdt net op mooie verbouwing.
13: We zijn ook druk bezig geweest met de conversie van de patiëntgegevens. Daar zijn we nu, er worden 1 oktober wordt het uiteindelijk daadwerkelijk naar ons overgeschreven. Dus 2 oktober hebben we ook alle patiëntenbestanden. En dat is natuurlijk belangrijk om goede zorg te kunnen gaan leveren. Dus vanaf 1 oktober zijn we open, maar 2 oktober hebben we ook daadwerkelijk alle data. En kunnen we helemaal gaan beginnen.
9: De actiegroep Wij zijn de Waddens die het net al innig in haar verzet zien het verder afsluiten van natuurgebieden op het Waad. Ik het duistig bestuur van de provincie vindt het net een goed idee. Van de morgen hoe lang de stichting Wij zijn de Wadden haast 51.000 handtekens die ze garen haar om deputaire Matthijs de Vries en commissaris van de Kening Arno Brok. Stichtingsvoorzitter Aandruk van der Veen is ondernemer op Vrieland. En luidt uit wat ze van de politiek verwacht je.
14: Nou, we verwachten dat onze zorgen gehoord worden. En we hopen heel erg dat we met deze petitie de vraag in ieder geval kunnen zeggen van betrek ons aan de voorkant, niet achteraf. En ik hoop dat er een mogelijkheid is om ons in ieder geval bij het probleem mee te nemen. En niet al achteraf als de oplossingen er al liggen.
9: Jan van der Baan, oud-statenlid voor de FNP, is verstoorn. Van der Baan zit ik jarenlang in de rier van Boansrim en daarvoor Idadere deel. De grauwste wie tussen 1994 en 2003 de voorman van de Friese Nationale Partij in provinciale steden. Hij waat een opvolger terug Johannes Kramer, die hem heel goed koe. Hij vertelt hoe zijn oud-collega.
15: Hij dwars het zijn in te gaan en hij hiek altijd humor. Maar hij wiek een man van de vier gezichten. Hij was kou al betiert, zat je zo in voor de gevaren van de gaswinning. Daar had die man geliek kregen. Alleen toen hij daar oer begon, werd dat wat futmoffelen, wat futlaken. Hebben we net serieus op reageerd. Maar inmiddels weten we beter.
9: Ja, zij is het. Van der Baan is 92 hier worden.
16: Dank u wel. Voor het oorzicht van het Nijs van deze dag moest er meer over lezen. Dat kist te vinden op omroepfriesland.nl en de app van Omroep Friesland.
17: Onderwijs. Bij Jan Dirk de Haan.
16: Het is nu 4 minuten naar Jelbe Suizen en Simone Hieter krijgt de luchtsabel in de Twarre Kamers in Den Haag. In het Leuter provinciehuis binnen Joert 50.000 handtekens onbeend. Zijn het afsluiten van natuurgebieden on het Waad. Onder andere dus in de Twarre Kamer. Daar bieden Waddenomroep bij. Dadelijk een reportage daarover. Maar nu is het voor het Waarbrugt met Sibbele Beyer. Het weer een bijzondere dag. Het begon met buien. Daarna kwam de warmte. En de records binnen krekt zo'n beetje net verslaan. Maar hoe komt het jong en vannacht?
18: Nou, jong hebben rustig waar. Ik zou haar zitten super. Nou, jammer dat het juster wordt. Want het is gewoon eigenlijk haast nog. Je kan gewoon heerlijk boeten wijzen. Het is nog een lange tijd. 18, 19 graden. Dus mooi waar voor een kuierke. En vannacht doet het ik rustig. En zakken de temperatuur bij een zwak ontmatige zuideerste wind nu eigenlijk naar zo'n 14 graden. En ik zei die sissen, we hebben daar eigenlijk nachts hebben rucht op een graad of tien. Dus ja, maar onder Jan dat wij in wilde.
16: Libië. Ja, maar die trekken die kunnen dus voorlopig wel weer eventjes aan de kant. Op wat nice het bed, voordat het onder een van de nacht wat frisser werd. Wat verwachten ze toch van morgen?
18: Ja, nou morgen dan hebben we nog altijd te krijgen. Maar uiteindelijk 2 grote spelers op het watertoneel. Enerzijds een hege drukgebied boven het water, eerste van Europa. En een lege drukgebied op de oceaan. Die heeft de gerde de handen niet aanslaan en die veroorzaken een zuidelijke streming waarbij dus tegen warme lucht onze kant op komt. Dan hebben we morgen uiteindelijk een dij met een soort zinnen. Ik woon bij mij wat sluierbewolking En de temperatuur, ik het er nog steeds op dat we morgen nog een graadje winnen. Dat we naar zo'n 24 of 26 graden gaan. En als dat gebeurt, ik heb al even gezien wat de dijrecord van Lauwert is, dan wordt het morgen weer een spannende dij. We besluiten morgen een letter op de dij, maar wat bewolking, want er komt een steuring vanuit het westen, onze kant op, en dat is eigenlijk een kjeldfront. Dat betekent dat we in de rin van de jon en nacht rijwetten krijgen, volgen terug ook wolling.
8: En als we dan nooit de dagen de nooit nog kwart even zeggen wat verwachten staan, we hebben dan de warmte weg, Piet?
18: De warmte kwiet en toch bloedt het voor oktoberbegrip. Maar dan ben je inmiddels oktober, bloedt het eigenlijk ik nog wel vrij warm. Tongens je dan hebben dat front, dat loopt fut. We krijgen dan erin van de dag meer zinnen, opklaringen bij een westenwind. Temperaturen van zijn jongetje om 20 graden. En als we dan vreet en sneeuw even pakken, dan neemt een naaihege drukgebied de regie weer over. Het is rustig, maar een afwisseling van wolkenvelden. Zinnen is een ingen additie onder het gijs. Dat is mist. Dat kennen in de langere nachten, toch volgens in de maand die het wat partner spelen. En dan het de zinnen even werk om dat op te rommen. Dus we kunnen stellen dat we morgen nog een warme dag, dan ook wolling. En dan krijgen we ik een peri noffelijke oktoberdagen.
8: Dank u wel, Sebelen, voor het weerbericht.
18: Draag die in.
19: Het slotstik van onderwijs.
8: Is het niet om het slotstik om die voor te stellen? De laatste plaat van dit onderwijs. En daar liggen ze altijd kistelweb maar bepalen. Ja, wat we draaien moeten onder hand van de actualiteit. En daarvoor geven we naar Frinse dit keer. Want daar hebben de komende tijd verskaten enorme portretten op de gevel schilderen van historisch belangrijke figuren. Op dit tijd verschijnt het portret van Anna-Maria van Schuurman op de zietgevel van de Waag in Frinse. Belangrijke figuur uit de historie van Frinse verzeld. Squalle is er ik nog neemt. Het is een enorm groot portret van 4x4. En dat was maar hele nieuwe technieken. De schilder die had dan een VR-bril op, zijn virtual reality-bril op. En maar die bril liekert het krijgt als zit het portret al op de morgen. Het enige wat je dan nog hoeft te doen is de Rohinne schilderen. Daar ben ik al plan voor portretten van IJssel IJsinga en van Jan Bostra. Grote portretten dus van historische figuren op de gevels in Frinse. Wat voor plaat past er nog bij? Misschien deze van Sandy Coast?

het niet heel toepasselijk. I See Your Face Again. Of wat dacht je van deze van Iron Maiden? Have you seen the writing on the wall? Iron Maiden dus. Het zijn samen twee kandidaten. Ze kunnen, maar ja, dat zijn wel de opties die ik betacht heb. En daar gaat het net om in het slotstuk dat er aan was betekenkist. Dus ja, denk goed na. Wat zou erbij passen bij die grote portretten die er op de gevels in Friense schilderen worden? Denk goed na. En stuur die suggestie dan maar de app van Omroep Friesland. Of broek het vertrouwde WhatsApp-nummer 06 20 4 9 9 9 9 9.

0: de Waadzee. De actiegroep Wij zijn de Wadden had die al ophellen. Tussen de midden hadden we al een reportage over de oerlanging op het provinciehuis. Maar de Waddenomroep weer ze krijgt ik bij de oerlanging in de Tweede Kamer. Praatte daar maar D66 Kamerlid en de jaardere wethouder van Vlieland. Mooie combinatie in dit stuk van zaken. Dat is Marieke Vellinga. Verslagjouwer Lennart Kingma die vroeg haar wat is een petitie voor haar budget.
1: Nou, dit betekent voor mij ontzettend veel. Ten eerste vind ik het ongelooflijk leuk om zoveel eilanders hier in de Kamer te zien. Maar ik weet ook heel goed, als oud-eilandwethouder, als er zoveel eilanders naar de Kamer komen, nou, dan is er echt wat aan de hand.
2: Ja, want wat is er aan de hand?
1: Nou, waar de eilanders terecht zorgen over hebben, is de manier waarop er eigenlijk de komende jaren met de natuur op de eilanden gaat worden omgegaan. Wordt er gekozen voor het afsluiten van gebieden voor natuurbehoud? Of gaan we, zoals de eilanders voorstellen, met elkaar om tafel om te kijken naar een oplossing die de inwoners niet zo hard raakt.
2: Ja, en met ruim 50.000 handtekeningen komt die boodschap nu goed over?
1: Nou, bij mij zeker wel. Waren hier ook veel collega-kamerleden aanwezig, dus ik denk dat iedereen dat wel goed heeft gehoord. En nou onze taak om dit ook volgende week goed aan de minister over te brengen.
2: Ja, want volgende week is inderdaad het grote Waddendebat op 8 oktober. Welke rol gaat dit daarin spelen?
1: Nou, ik denk dat iedereen dit wel even op gaat noemen. Ik ga er zelf ook zeker ruim bij stilstaan. Omdat de kern van de vraag gewoon is, ja minister, wat wil je nou met het Waddengebied? Ga je ervoor lopen? We hebben goede afspraken op papier staan. Iedereen wil wel. Iedereen in het gebied heeft zoveel energie om hiervan aan de slag te gaan. Minister, ga jij die energie ook laten zien?
2: En wat denkt u dat er gaat gebeuren hiermee?
1: Nou, ik hoop dat er een grote kamermeerderheid gaat zijn die hier een opdracht aan de minister mee gaat geven. En eigenlijk is dat niet een nieuwe opdracht. We hebben in 5 jaar geleden, zijn er al afspraken gemaakt over het gebied. En eigenlijk moeten we nu gewoon van de minister horen. Ja, dat is waar ook. Ik ga ervoor aan de slag.
2: Dus een belangrijke dag volgende week?
1: Zeker. En een mooie dag.
2: En welke rol kunt u daar verder in spelen?
1: Als oud-wethouder van Vlieland hoop ik ook gewoon mijn ervaringen uit het gebied en mijn eigen betrokkenheid bij het gebied te kunnen delen. Want uiteindelijk van mijn hele agenda, van mijn hele portefeuille is er geen stukje dat mij meer raakt. En die passie hoop ik volgende week ook te kunnen laten zien.
2: Ja, want hoe voelt het voor u als er gebieden zouden worden afgesloten? Want inderdaad, die betrokkenheid bij het eiland, daar weet u alles van.
1: Ja, nou ja, ik weet dat je hoeft het niet op die manier te doen. In de praktijk is het op de eilanden al zo dat er stukken vaak afgesloten zijn. Neem de Vliehorst op Vlieland, de Meeuwenduinen. En iedereen weet ook waarom dat is. En dat dragen de inwoners met elkaar. Iedereen snapt waarom. Dus dat hoef je niet van buitenaf ook weer te gaan opleggen. Maar je moet ervoor zorgen dat het iets is waar iedereen het over eens is. Wat je ook met elkaar draagt. En dat mag niet van buitenaf komen.
0: Ja, die handtekensbende zonbende in Den Haag. Nou is het de grote vraag wat de politiek er verder mee docht. Wat wij doen is dadelijk het slotstuk, maar nu eerst The Pretenders.

0: de INO lijst plaat in de Sonderwijs kwam dus van de Pretenders en Brass in Pocket. Want ik, ja, als nice huis, dan is dat bij het voor Noorderwien. Maar Willem de Vries, je hoort onder woorden maar muziek van Strak en Skeef. Gewoon Bram komt voorbij. Verder juist als Nick, Mr. en Mrs. Dat is toch wel echt opkomend. En Willem draait er een protte muziek van. En Grimtos komt ik nog voorbij. Die eerst kreeg ik al in dit programma vanzelfs. En dan is het nou tijd om te zien naar de allerlaatste plaat. En daar is het oor.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Want die laatste plaat is de aanleiding van de actualiteit van deze dag. En ja, het onderwerp van deze keer is die grote portretten die schilderen worden in Frenzer. Het eerste portret is dat van Anna-Maria van Schuurman. Ja, belangrijk in de wetenschap. Ze was zo'n beetje de eerste vrouw die het studeren mocht. Dat is dan aan de Universiteit van Frenzer. Vandaar dat ze daar dat portret op de waag schilderen. Maar de plan ben er al om ik Jan Bostra. Belangrijk in het keertje. En even zelfs IJsinga, de sterrenkundige. Te verieuwigen op de gevel. 5x5 is het portret van Anna-Maria Verschuurman. En wat voor plaat past er nog bij? Het liedje tussen Tjem en Donjem in van het Sfraneker Straatcabaret. Dat zou je Jovan zo draaien kennen. Peter Gabriel, Face the Wall. Teun, die komt er mee. Gerda docht ik mij, die zei Sweet Painted Lady van Elton John. Gerda Groeneweg, dank u wel voor het mooie van. Mike Oldfield en Roger Chapman, maar het noemen Shadow on the Wall. Zou het Jelle zo draaien kennen. Simon & Garfunkel, A Poem on the Underground Wall. En deze vond ik wel heel opvallend, die binnenkwam. Want Willem Geltema, die zei van ja, dan was het eigenlijk de familie Knots draaien. Dat plaatsje, of eigenlijk het intro van de familie Knots, vanwege het verving van Tante Til. Nou ja, zeker me even doen. Willem, dan juist hem toch een keer.

0: Ja, ietsje buiten mededinging dus eigenlijk. Maar eens extra service om Willem Kjeltema. Het intro van de familie knalt vanwege tante Til die dat dit aan het knoeien weer met de roze verven. Maar die docht dus net echt mij. Iron Maiden werd wel onvregen terug aan de suggestie die ik al joeg. Of Pictures of You van The Cure, hoefde ik nog draaien kennen. Of A Face in the Crowd van Tom Petty. Willy, die komt er mij. En ik nog vaker onvregen onderhoorde ik toch echt. Maar het is The Shadow on the Wall van Mike Oldfield. Maar ik kies je voor de suggestie van Mark. Want Mark die zei, was draaikist, dat is Starry Starry Night. Vincent, dat nummer van Don McLean. En het geldt Gertrude Schilder van Gogh. Dan wil ik sterren schilderen. Mooie link met de sterrenstad en het planetarium van Prinses. De groetnissen komen van Mark. Daarmee geven wij deze keer. Ja, Druut, naar de Junta. Ik wens je daar een noffelijke jong en harkje mooi mee. Maar die bijzondere plaat van Don McLean.
1: Het slotstuk van Onderwijs.

0: best allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
8: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
9: Honda, the power of dreams.
10: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank 1...
11: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
12: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Estland beschuldigt Rusland van betrokkenheid bij de brandstichting bij een defensiebedrijf in Tallinn. Het bedrijf Milrem Robotics levert onder meer onbemande militaire voertuigen aan Oekraïne. 3 verdachten uit Letland zijn aangehouden en uitgeleverd aan Estland. Het onderzoek loopt nog. Rusland ontkent betrokkenheid en noemt de beschuldigingen onjuist. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is sinds 2016 gedaald. Toch zit bij 71% van de onderzochte volwassenen de hoeveelheid nog boven het niveau dat als veilig wordt beschouwd. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder bijna 1000 bloeddonors. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen zijn de concentraties relatief hoog. De 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging om 2 moorden uit te lokken. Dat meldt de politie. De man wordt daarnaast verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Hij was eerder veroordeeld voor onder meer afpersing en het hacken van bedrijven. Meer dan 300 toeslagenkinderen hebben een brief overhandigd aan Tweede Kamerleden met de oproep tot onafhankelijk onderzoek naar hun uithuisplaatsing. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 kinderen uit huis geplaatst door financiële problemen veroorzaakt door de kindertoeslagaffaire. Eind juni 2022 woonden nog bijna 650 kinderen niet thuis. Dan nog het weer. Vanavond zijn er heldere perioden en blijft het nog lang warm. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vannacht wisselen heldere perioden en wat hoge bewolking elkaar af en daalt de temperatuur naar 14 tot 17 graden. In Limburg lokaal 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeeland.nl en in de Omroepzeeland app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: eigen regio. Dit is Omroep Zeelt non-stop. Omroep
1: Zeelt. Shine bright like a diamond. Shine

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Na een week van gevechten hebben Ethiopische regeringstroepen de stad Alamata ingenomen, een strategische locatie in Tigray. Een alliantie van 7 groeperingen probeert premier Abiy Ahmed te verdrijven. Al 150.000 mensen zijn gevlucht. Op 20 september werd een hulpconvooi gebombardeerd. Buurland Eritrea steunt nu verrassend de rebellen. De meerderheid in de Tweede Kamer steunt een oproep van VVD-lid Bente Becker om het aangifteproces na seksueel geweld te verbeteren. Slachtoffers worden nu geconfronteerd met bureaucratie en moeten herhaaldelijk hun verhaal doen. Het kabinet moet slachtoffers raadplegen en een proef starten met een standaard online intake. Estland beschuldigt Rusland van betrokkenheid bij de brandstichting bij een defensiebedrijf in Tallinn. Het bedrijf Milrem Robotics levert onder meer onbemande militaire voertuigen aan Oekraïne. 3 verdachten uit Letland zijn aangehouden en uitgeleverd aan Estland. Het onderzoek loopt nog. Rusland ontkent betrokkenheid en noemt de beschuldigingen onjuist. En de 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging om 2 moorden uit te lokken. Dat meldt de politie. De man wordt daarnaast verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Hij was eerder veroordeeld voor onder meer afpersing en het hacken van bedrijven. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.

0: You're Out of Touch. Dit waren Daryl Hell en John Oates met Out of Touch. En welkom terug bij de 26e uitzending van Op Shuffle op 29 september 2026. Mijn naam is Menno Hoogveen en vandaag neem ik je weer mee naar de wereld van muziek. Met muziek van onder andere Alison Krauss en Kate Bush. En de rest hou ik nog even geheim. Maar eerst gaan we door naar Achter de Noten.
1: Op Shuffle. Achter de Noten.
0: En welkom terug bij Achter de Noten. Hier leer ik je de verhalen achter de nummers. Dus denk aan wat er achter de schermen gebeurde. Waar gaan de nummers over? Wie schreef het? Etcetera, etcetera. En dat vertel ik je allemaal in dit rubriek. Een nummer dat gaat over een verbroken relatie, waarin de zanger ontdekt dat hij is bedrogen en niet langer in de leugens van zijn partner trapt. En de titel en de beroemde zin... Ja, die beroemde zin die verwijst naar een alziend oog en constante bewaking. Daarmee laat de zanger weten dat hij alles doorheeft en de situatie volledig controleert. Ik heb het over Eye in the Sky van de Alan Parsons Project, uitgebracht in augustus 1982, geschreven door Alan Parsons zelf en Eric Woolfson, de medeoprichter van de Alan Parsons Project. Woolfson hielp ook zanger Carl Douglas aan het begin van zijn carrière. En als je nu denkt, wie is dat? Nou, hij is bekend geworden met deze wereldhit. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. Kung Fu Fighting uit 1974. Maar ja, we gaan weer even terug naar Eye in the Sky. En misschien had je het al door, maar het nummer is in lijn met het gehele thema, wat het thema Big Brother is, Watching You, is. De hoes van het album toont het oog van Horus, een oud-Egyptische symbool voor bescherming, koninklijke macht en goede gezondheid. En dit sluit perfect aan op de visuele betekenis van het alziende oog. Hoewel het nummer op de naam van Alan Parsons staat, hoor je hem niet zelf zingen. Het is Eric Woolfson die de leadzang voor zijn rekening neemt. En wat het nummer zijn karakteristieke, zachte, melancholische geluid geeft. De Alan Parsons Project was in 1982 puur een studioproject. Ze traden in die tijd helemaal niet live op, waardoor het succes van die single puur te danken was aan het studiowerk en de airplay op de radio. Het nummer wordt op het album voorafgegaan door een instrumentaal nummer, namelijk Serious. Sommigen zullen dit herkenbare, spannende intro herkennen die wereldwijd beroemd werd als de opkomstmuziek van het basketbalteam de Chicago Bulls uit de jaren 90. Het tijdperk van Michael Jordan. Hier is een stukje van het nummer. Dat was dus het opkomstnummer van de Chicago Bulls met het Michael Jordan tijdperk. Maar ja, we gaan nu door naar Eye in the Sky. Dit is de Alan Parsons Project.

Dat was de Alan Parsons Project met Eye in the Sky. En nu een nummer over ironie, vrijheid en de vraag of iemand die oppervlakkig door het leven gaat wel echt gelukkig is. De ik-figuur in het nummer beziet iemand die de bofkont wordt genoemd. In het Engels the lucky one. Vrij als de wind, geliefd bij velen en gehaat door niemand. Maar ja, achter dat benijdenswaardige imago verschuilt een oppervlakkig bestaan zonder echte diepgang of oprechte verbinding. Alison Krauss laat doorschemeren dat deze persoon eigenlijk mist wat echt telt. Geschreven door Robert Lee Castleman. En de schrijver speelt met de gedachte dat het meemaken van echte pijn en verlies waardevoller is dan nergens omgeven en nooit geraakt worden. De nummer was een gigantisch succes. Het won maar liefst 2 Grammy Awards. 1 voor beste country performance en de schrijver Robert Lee Castleman kreeg een Grammy voor beste country song. En Alison Krauss is met haar 27 Grammys tevens de meest bekroonde vrouwelijke artiest aller tijden. Uitgebracht in 2001 op het album New Favorite met haar stem die engelachtig klinkt met de vrolijke en uptempo bluegrass style. Wat lijnrecht tegenover de kritische tekst staat. Hier zijn Alison Krauss en de Anya Station met The Lucky One.

0: afscheid nemen van een dierbaar iemand. Dit was de Frank Boeijen groep met Zeg me dat het niet zo is. Frank Boeijen heeft het nummer eind jaren 80 geschreven nadat hij te horen heeft gekregen dat een dierbare ongeneeslijk ziek is. Het lied gaat over de angst voor verlies, verdriet, hoop en de wanhoop dat je de naderende dood niet kunt tegenhouden. Je hoort slecht nieuws en je hersenen snappen het niet meteen. Je hoopt dat het een grap of vergissing is. Je zoekt steun bij iemand anders om de harde werkelijkheid te ontlopen. Maar ja, over wie het nou gaat heeft Boeijen tot op de dag van vandaag niet openbaar gemaakt. En dat doet er ook niet toe volgens hem. Doordat Frank Boeijen nooit heeft verteld over wie het specifiek gaat, is het nummer universeel geworden. Iedereen die met verlies of rouw te maken krijgt, kan zijn eigen verhaal in de tekst projecteren. Het staat op het album Een Zomer aan het Eind van de 20e eeuw uit 1989. Maar ja, straks ga ik iets vertellen over 100 olifanten. Daar hoor je straks meer over in de Ramen Waar. Maar we gaan eerst naar mijn wekelijkse tip. Dit is Menno's tip.
1: Op shuffle. Menno's tip. Omroep
0: Zeeland. En voor deze Menno's tip van week 40 duiken we even terug in de tijd met een echte klassieker. Wishing and Hoping van Dusty Springfield. Dat nummer heeft alles wat ik zo mooi vind aan muziek uit die tijd. Een heerlijke lichte sfeer, een herkenbare melodie en natuurlijk de karakteristieke stem van Dusty Springfield. Het klinkt vrolijk en zorgeloos, maar heeft tegelijkertijd iets ontwapenends en nostalgisch. En juist dat maakt dit voor mij een mooie Menno's tip. Sommige nummers hebben helemaal geen nieuwe release of actuele aanleiding nodig om opnieuw in de spotlights te staan. Ze blijven gewoon goed en verdienen het om weer eens gehoord te worden. Dus deze week geen vergeten parel die om stilletjes aan voorbij te laten gaan, maar eentje waarvan ik denk, die mag best weer eens lekker op de voorgrond staan. Dit is dus Springfield met Wishing and Hoping.

0: Shuffle met Menno Hogeveen. Raar, maar waar.
1: En je hoorde net Menno's tip van week 40. Dusty Springfield, Wishing and Hoping. En we zijn daarmee weer aangekomen bij het wekelijkse Echt Waar, rubriek Raar maar Waar. Wist je dat de gemiddelde witte stapelwolk, een cumuluswolk, er dan wel uitziet als een luchtig plukje, maar in werkelijkheid zo'n 500.000 kilo water kan bevatten? Dat is ongeveer net zo zwaar als, ja, 100 olifanten. Toch blijft zo'n wolk in de lucht, omdat die piepkleine waterdruppeltjes door opstijgende luchtstromen worden gedragen. Dus als je de volgende keer naar een wolk kijkt, denk dan even dat je naar een gigantische hoeveelheid water kijkt die gewoon boven je hoofd zweeft. Tijd om even lekker mee te zweven met de muziek. Want bij zo'n wolk hoort natuurlijk één bijpassend nummer. De dromerige cloudbusting van Kate Bush.

Bush met Cloudbusting. En wist je dat een luiaard verrassend goed kan zwemmen? Op het land lijkt hij al misschien alsof hij alle tijd van de wereld heeft, maar in het water kan hij zich behoorlijk goed redden. Een luiaard kan zijn hartslag flink vertragen en daardoor langere tijd zijn adem inhouden. Dus als je ooit denkt, die heeft echt geen haast, dan klopt dat letterlijk. Onder water kan een luiaard zich zelfs verrassend goed voortbewegen. Hij is dus misschien wel aan de langzame kant op het water, op het land bedoeld, maar in het water heeft hij een heel andere kant. Een luiaard kan behoorlijk lang onder water blijven terwijl hij daar letterlijk onder de druk van het water zit. Een relaxte zwemmer die zich nergens druk om lijkt te maken, maar ondertussen gewoon, under pressure zit. Dit is Queen en David Bowie.

0: deze week in de muziekgeschiedenis.
1: Ja, deze week in de muziekgeschiedenis. Wat gebeurde er deze week in de muziekwereld? Aanstaande donderdag is het precies 43 jaar geleden dat Bonnie Tyler met Total Eclipse of the Heart op nummer 1 kwam in de Verenigde Staten. Daarmee was ze bovendien de eerste Welse zangeres die de top van die Amerikaanse hitlijst wist te bereiken. Een bijzonder moment in de muziekgeschiedenis. Het nummer werd geschreven door Jim Steinman, de man achter een indrukwekkend rijtje grote hits. Zo schreef hij onder andere...

Anything for Love, But I Want to Do That. En een nummer voor Celine Dion. It's All Coming Back to Me Now. Maar misschien hoor ik je nu denken van, het is toch ook van Meatloaf? Uiteraard. It's All Coming Back to Me Now van Meatloaf. En Bonnie Tyler met nog een nummer. Holding Out for a Hero. En natuurlijk nog een keer Meatloaf. En als laatste Air Supply met Making Love Out of Nothing at All. Making love out of nothing at all. Out of nothing at all. Een songwriter met een heel herkenbare bombastische stijl en grote emoties. Grote arrangementen en vooral heel veel drama. Maar ja, even terug naar Bonnie Tyler. Want Total Eclipse of the Heart is natuurlijk het nummer waarmee ze wereldwijd haar naam definitief vestigde. Met haar rauwe, heese stem gaf ze het nummer precies die extra lading die het nodig had. En zeg nou zelf, zodra die eerste piano klanken klinken, weet je eigenlijk al wat er gaat komen. We hebben Bonnie Tyler dit jaar helaas verloren. Een stem die generaties lang herkenbaar was. En die met Total Eclipse of the Heart een onuitwisbare plek in de muziekgeschiedenis kreeg. Dit is Bonnie Tyler.

Bonnie Tyler met Total Eclipse of the Heart. Maar ja, in 1951 werd Gordon Matthew Thomas Sumner geboren in Wellsend in het noordoosten van Engeland. We kennen hem natuurlijk beter als Sting. Zijn bijnaam krijgt hij al jong wanneer een collega muzikant vindt dat hij met zijn geel-zwarte gestreepte trui wel wat weg heeft van een bij. Voordat hij wereldwijd bekend wordt, werkt Sting onder andere als schoolleraar. Maar de muziek trekt uiteindelijk aan hem en met The Police breekt hij internationaal door. Daarna bouwt hij ook een succesvolle solo-carrière op met talloze prachtige nummers. Een van de meest herkenbare en geliefde nummers, of nummer uit die solo-carrière, is Fields of Gold. Een sfeervol nummer over liefde, herinneringen en de vergankelijkheid van het leven. Dus laten we even teruggaan naar die gouden velden. Dit is Sting met Fields of Gold.

0: Sting en van Fields of Gold gaan we naar een nummer waarin dat verlangen naar iemand nog veel directer wordt uitgesproken. Want soms is iemand er nog wel, maar voelt het alsof je die persoon toch kwijt bent. En soms gaat dat gemis zelfs over meer dan één persoon. Over verbinding, over jezelf, over het gevoel ergens echt bij te horen. En dat horen we in een nummer uit 1975, Wish You Were Here van Pink Floyd. Het nummer verscheen op het gelijknamige album Wish You Were Here, dat op 12 september 1975 werd uitgebracht. Een zondag is het 51 jaar geleden dat het album Wish You Were Here op nummer 1 kwam in de VS. Het nummer is vooral verbonden aan Syd Barrett, voormalig bandlid en een van de oprichters van Pink Floyd. Barrett raakte steeds verder verwijderd van de werkelijkheid en uiteindelijk ook van de band. Roger Waters schreef de tekst vanuit dat gevoel van verlies. Iemand die er lichamelijk misschien nog is, maar mentaal steeds verder van je vandaan raakt. Maar Wish You Were Here gaat niet alleen over Syd Barrett. Het gaat ook over een gevoel dat veel breder herkenbaar is. Het gevoel los te raken van jezelf en de wereld om je heen. Ontkoppeld van jezelf, vast in routines, leven zonder echte verbinding. En dat komt heel mooi naar voren in de regel. Did they get you to trade your heroes for ghosts? Heb je idealen ingeruild voor iets leegs? Heb je onderweg verloren waar je ooit in geloofde? En dan die andere beelden. De keuze tussen een leven waarin je echt meedoet of uiteindelijk een soort lead role in a cage. Je kunt midden in het leven staan en je toch afgesloten voelen. En dat maakt het nummer voor mij zo sterk. Het gaat over iemand missen, maar tegelijkertijd ook over het missen van verbinding, betekenis en misschien zelfs een vroegere versie van jezelf. Het nummer is onderdeel van een album dat helemaal doordrenkt is van het thema van afwezigheid en vervreemding. Wish You Were Here werd uiteindelijk ook de titel van het album, juist omdat het die sfeer zo goed samenvat. Dit is Pink Floyd met Wish You Were Here.
1: And discipline remains mercifully.
2: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
1: Yes, yes.
2: Now, which is it?
1: I'm sure of it.

0: En dat was Pink Floyd met Wish You Were Here. En vrijdag 2 oktober is het precies 81 jaar geleden dat Don McLean werd geboren in New Rochelle in de Amerikaanse staat New York. McLean groeide uit tot een grote singer-songwriter van zijn generatie en brak begin jaren 70 internationaal door. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met het nummer American Pie, maar ook een ander nummer uit de periode werd een klassieker, Vincent uit 1971. McLean schreef het lied naar aanleiding van het leven en werk van de Nederlandse schilder Vincent van Gogh. De inspiratie kwam onder andere van Goghs schilderij De Sterrennacht. De openingszin van het nummer Starry Starry Night verwijst daar rechtstreeks naar. Het is eigenlijk geen vrolijk lied, maar juist een ingetogen en bijna poëtische ode aan een kunstenaar die tijdens zijn leven maar weinig erkenning kreeg. En na Van Goghs dood groeide zijn werk uit tot wereldberoemde kunst. En zo kwamen twee bijzondere namen samen, de Nederlandse Vincent van Gogh en de Amerikaanse Don McLean. En vrijdag is hij jarig. En daarmee zijn we weer bij het einde van Op Shuffle, week 40, uitzending 26. Volgende week op 6 oktober van 7 tot 8 ben ik, Menno Hoogveen, er weer met uitzending 27. En we gaan eruit met Don McLean.
1: Starry, starry night.
0: Tot volgende week.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Fatima Azara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko. Zo heeft het Koninklijk Paleis bekendgemaakt. Ze is hiermee de eerste vrouw die deze functie bekleedt. El Mansouri vervult momenteel nog de rol van burgemeester van de stad Marrakesh. De Amerikaanse minister Rubio en president Trump wijzen voorzichtig naar Iraanse betrokkenheid bij een mogelijk voorbereid terroristische aanslag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford. Afgelopen weekend werden 5 Londense mannen met de Britse nationaliteit aangehouden na meldingen over gemaskerde mannen en verdachte bestelbussen. Ze zijn op borgtocht vrijgelaten, maar blijven verdachten. Na een week van gevechten hebben Ethiopische regeringstroepen de stad Alamata ingenomen, een strategische locatie in Tigray. Een alliantie van 7 groeperingen probeert premier Abiy Ahmed te verdrijven. Al 150.000 mensen zijn gevlucht. Op 20 september werd een hulpconvooi gebombardeerd. Buurland Eritrea steunt nu verrassend de rebellen. Estland beschuldigt Rusland van betrokkenheid bij de brandstichting bij een defensiebedrijf in Tallinn. Het bedrijf Milrem Robotics levert onder meer onbemande militaire voertuigen aan Oekraïne. 3 verdachten uit Letland zijn aangehouden en uitgeleverd aan Estland. Het onderzoek loopt nog. Rusland ontkent betrokkenheid en noemt de beschuldigingen onjuist. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het kabinet schrapt voor dit jaar de bezuinigingen op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Via een sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden moeten deze uitkeringen worden hervormd. Vanaf 2028 wordt vermogensbelasting geheven op daadwerkelijke uitgekeerde winst. De accijnzen op brandstof gaan volgend jaar met 2,1 miljard euro omlaag om de koopkracht te verbeteren. Eurocommissaris Dan Jurgensen heeft na een overleg met EU-ministers van Energie aangekondigd dat de Europese Commissie onderzoekt hoe brandstof voor vervoer goedkoper gemaakt kan worden. Jurgensen stelde in Dublin dat hoge energieprijzen geen nieuwe norm mogen worden en dat Europa en lidstaten flexibel en pragmatisch moeten opereren om dit tegen te gaan. Fatima Azara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko, zo heeft het Koninklijk Paleis bekendgemaakt. Ze is hiermee de eerste vrouw die deze functie bekleedt. El Mansouri vervult momenteel nog de rol van burgemeester van de stad Marrakesh. Na een week van gevechten hebben Ethiopische regeringstroepen de stad Alamata ingenomen, een strategische locatie in Tigray. Een alliantie van 7 groeperingen probeert premier Abiy Ahmed te verdrijven. Al 150.000 mensen zijn gevlucht. Op 20 september werd een hulpconvooi gebombardeerd. Buurland Eritrea steunt nu verrassend de rebellen. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Rampin' Stompin'. Met Ronnie Pietersma en Nienke Kramer.

0: Romp en Stompen.
1: En welkom to Romp en Stompen. Ja, en het is nog lang geen Sinterklaas.
0: Nee.
1: Ik weet dat 1 september liggen pepernoten in de winkel, maar gaan we nog niet doen.
0: Nee.
1: We gaan eerst Halloween doen.
0: Trouwens, we zitten bij Omroep Zilf, hè?
1: Ja, Omroep Zilf. Ja, voordat we het vergeten.
0: Gaan we nog Halloween doen?
1: Jazeker, niet vandaag.
0: Nee, oké.
1: Over een paar weken.
0: Heb je ook zo'n last van die koalabieren? Ik wel.
1: Zie je ze vliegen?
0: Nee, koalabieren vliegen toch niet?
1: Dat was ook grappig.
0: In mijn bloemen zit eucalyptus.
1: Ah.
0: Ja, precies.
1: In
0: één keer is het allemaal koalabieren hier. Of is het Spitfires?
1: Spitfire is lekker drankje.
0: Thunderbirds. Oh, gaan we daar naartoe?
1: Wow.
0: Let's start the show. The Thunderbirds.

0: That's the word, Thunderbirds. Een lekker instrumentaaltje om mee te beginnen.
1: Ja, van wie was het?
0: De meneer heet van voren, heet hij Red. Mm-hmm. En ja, hoe je zijn achternaam uitspreekt, is een beetje een mysterie. Maar we houden het op Prisuk.
1: Prisuk.
0: Prisuk.
1: Ja, precies.
0: Dat weten we. We houden het op Prisuk.
1: It was the word.
0: Thunderbirds.
1: Nou, we gaan door met Buddy.
0: En Bobby.
1: Bobby en Buddy.

0: Jean Vincent en de Blue Caps.
1: Mm. En die had het over een pink Thunderbird.
0: Ja, hoe ziet dat er dan uit?
1: Nou, roos.
0: Ja, precies. maar even over pink gesproken. Pink and Black?
1: Pink and Black. Het 1956 van Sonny Fisher.

0: Nou, die combi die staat jou wel.
1: Ja, toch wel, hè?
0: Ja, pink bow tie en blue suede shoes.
1: Ja, Bill Macy en Jerry Duff.
0: Ja.
1: Maar we lopen straks mijn hand naar de agenda toe, dus uitgaansliedjes. Kenny Parsman?
0: Ja, laat het doen. Get it off your mind.
1: Ja, Sun Records eigenlijk, hè? Eigenlijk, ja, deze opname niet.
0: Nee, maar, precies. Dus daarom mag je in het eerste uur. Anders moest hij naar het tweede uur verhuizen.
1: Maar we hebben hem al helemaal volledig gedaan in het... maar hij heeft wel begonnen bij hier.
0: Precies. Maar dit is een iets later opname.
1: Ja.
0: Get it off your mind.

0: Oh, we moeten eerst nog afkomen. Maar
1: ik zou net zeggen, dit gaat wel heel snel.
0: Dat was Jacob Amor met Bandits.
1: En daarvoor hadden wij een nummer die heet Let's Bob. Maar we weten niet wie het zingt.
0: Nee, we weten af en toe.
1: Mocht iemand weten wie dit is, dan horen wij dat natuurlijk heel graag.
0: Ja, dan mag je sturen naar rompenshow@gmail.com.
1: Heel goed.
0: Ja, okay. Agenda.
1: Ja, want ze beginnen al te huilen daar. Even kijken. Ja, het duurt te lang. Ja. Even kijken. Zaterdag aanstaande. Dat is 3 oktober alweer. God al. In Rosmalen. Daar begint Rock Around the Jukebox Experience. En dat duurt tot en met zondag. En wie vind je daar onder andere? De Nightingale Stampers. Torello's Jive Bugs. Roy P. C.
0: Roy Piquet.
1: Oh, Piquet. Ja, het viel net een beetje weg op de print, zeg maar.
0: Roy komt uit Zwolle. En volgens mij met de Torello's Jive Bugs. Ik weet niet zeker dat Willy daar nog in speelt. Willy Pieters. Ja.
1: Ja. Zaterdag en zondag dus. Even kijken. Zaterdag kun je ook terecht in Jeleen. In Zalencentrum Hanenhof. Want daar is de 10 jaar Crazy Motion. Ja, er staan heel veel R'en. Dus dat moet ik ook uitspreken. Crazy Cadillac.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ook zaterdag in Hoofddorp in C. Daar staan de Wieners met Happy Days.
0: Ja, bio.
1: Ja, geen agenda van de Wieners, je weet het. We gaan heel snel door naar, even kijken, zaterdag, zondag. Ja, Rosmalen hadden we al gehad. Zevenhuizen, partycentrum La Baraque. Daar staan de Cozy Rockers en dat is aanstaande zondag. Om 3 uur, dus dat is een lekker matineevoorstelling. Eindhoven, Café Wilhelmina. Daar staan de Taildraggers en dat is ook op zondag, begint om 4 uur, uurtje later. En om ook om 4 uur in Utrecht een DP's. Marcel Riesco uit de USA. Ray Allen, Mischief en DJ Hugo. En dat is ook op zondag. En dat was hem alweer. Het is niet zoveel vandaag.
0: Jawel, want je mist dan.
1: Sla ik één over?
0: Ja, dat zou je.
1: Welke dan?
0: Nou, welke je overslaat is onze Heavy.
1: Oh, de belangrijkste.
0: Nou, dat het belangrijkste is, dat weet ik niet. Ja,
1: dit is lokaal, dat vind ik belangrijk.
0: Ja, maar dat is Heavy.
1: In
0: Weidem.
1: Ach, daar is hij, ja. Sorry, Hayfever. In Weidem, in de Johanneskerk, hebben we Hayfever. En dat is ook zondag om 4 uur.
0: Ja, nee, precies. Ja, ja dan gaan we kijken wie hetzelfde gebeuren.
1: Hey, maar nu was het ermee.
0: Ja. Do up. What a boy.
1: Gee, what a boy.
0: Joe Tops.

0: de Firebirds.
1: Ik denk eerst even af of we echt klaar zijn.
0: Ja, maar er zijn Firebirds, die namen dit op tijdens hun eigen festival.
1: Ja, dat is toer, eigen festival.
0: En dan voor de Bobflings.
1: Ja,
0: ja,
1: en That's My Desire.
0: En voor mij was het festival was volgens mij, ja, het zit niet helemaal in mijn hoofd. Voor mij was het 2016. Hm. Dus, maar fantastisch toch?
1: Ja, super, ja, super leuk. We zaten hier helemaal mee te deinen.
0: Ja, ja, maar dat nummer is natuurlijk al heel erg oud.
1: Ja.
0: Maar voor mij komt het in de jaren 30. Maar dat hindert wel eens niet.
1: Nee, het is prachtig
0: wat Eric Cochran heeft nu ook gecoverd. En dat is ook fantastisch.
1: Zeker.
0: Die uitvoering is ook geweldig.
1: Hé, we zijn deze week eens een keer niet aan de late kant.
0: Nee.
1: Het is half bijna.
0: Johnny Horton en Big Sandy en his Fly Right Boys dit keer.
1: Ah, ja, dat hadden we elke week weer afwachten wat hij nou weer mee.
0: Alleen, ja, Big Sandy die zit een beetje aan de drank.
1: Oh.
0: Ja, die zit aan de tequila.
1: Ja.
0: Ja. En Johnny Horton, die antwoordt natuurlijk op de Firebirds. Ja, My Desire. Ja.
1: Wat weet ik nou eigenlijk?
0: Hij neemt zijn dame mee naar de Lovers Rock.

0: dat snap ik helemaal. Ja. Hey, Betsy Smit en hoe heet ze?
1: Lucille Bogan.
0: Oh, nou, lekker achter elkaar. Betsy Smit, ja, die kan daar ook niet zo tegen. En ja, die zingt dan over Nobody Knows When You're Down and Out. En Lucy zingt over...
1: Ja, die heeft het over de sloppy drunk blues.
0: Ja, precies.
1: En Betsy Smit is een beetje krakerig, maar dat komt ook... Het komt uit
0: 1929. Lucy is een beetje krakerig.
1: Oh, sorry. Ik dacht dat Betsy Smit ook krakerig was uit 1929.
0: Nee, dat valt wel wat mee.
1: Dus eigenlijk is dat gewoon een best wel oké opname uit 1929.
0: Absoluut.
1: Kun je nagaan. Nou ja, één van de twee is dus een beetje krakerig.
0: Ja.

rather be sloppy drunk sitting in the cane.

0: zeer herkenbaar ook dit.
1: Ja, op een gegeven moment gaat de leeftijd tellen, denk ik.
0: Ja.
1: Ja, of er komen andere interesses.
0: Dat weet ik niet.
1: Ja, dat kan. Ja. Sam Cooke heeft nu een lover girl.
0: Ja, dat is beter dan een lover boy.
1: Dat is, ja, ja, okay.
0: Nee, daar, daar maakt het eigenlijk niet uit. En dat hoeft ook niet. Nee, maar toch wel lekker genieten. Ja. Ja, dat vind ik wel. Sam Cooke was het, hè?
1: Ja, Sam Cooke.
0: Love a girl.

0: Dat zien ze dan naar zijn koek toe, hè?
1: Zeker.
0: Lola die... waar is ze? Van haar naam. Lola die... NSC? With L. Tracy and his orchestra. Jeetje.
1: Dat is een mond
0: vol. Oh, echt wel. Pretty Eyed Baby.
1: Pretty Eyed Baby.
0: Hey, we doen nog twee nummers.
1: Ja, en ja, dan is de eerste uur alweer om.
0: Ja, dan gaan we naar de tweede uur Sun Records. Ja, ja, allemaal verrassingen weer. Oh ja, prachtig. als je de uitzending terugluisteren wil, dan kan het via...
1: de website of de app van Omroep Zilt.
0: Of via de misluider Ron en Nienke. Ron Verstampen.
1: Ja, en dan hebben we ook nog YouTube.
0: Ja, YouTube.
1: YouTube.
0: Ja, en dat is gewoon Ron Verstampen.
1: Ja.
0: Ja, oké. Nou, dan zou ik zeggen, chill after break.
1: Tot zometeen na de reclame.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De ZDF-docu-serie Inside CDU volgt CDU-prominenten tijdens verloren deelstaatverkiezingen en toont een reeks misstappen, waaronder het aftreden van fractievoorzitter Spaan en het stoppen van de Berlijnse burgemeester. Commentatoren omschrijven de serie als een somber zelfportret van een wereldvreemde partij. Een derde seizoen lijkt onwaarschijnlijk. Bij de RAF-luchtmachtbasis Fairford zijn na onderzoek geen explosieven gevonden in de busjes van 5 Britse verdachten. Wel werd vloeibare brandstof in beslag genomen. De verdachten werden zondag gearresteerd op verdenking van terrorisme, maar zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Ook panden in Londen zijn doorzocht. Het kabinet schrapt voor dit jaar de bezuinigingen op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Via een sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden moeten deze uitkeringen worden hervormd. Vanaf 2028 wordt vermogensbelasting geheven op daadwerkelijk uitgekeerde winst. De accijnzen op brandstof gaan volgend jaar met 2,1 miljard euro omlaag om de koopkracht te verbeteren. Fatima Azara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko, zo heeft het Koninklijk Paleis bekendgemaakt. Ze is hiermee de eerste vrouw die deze functie bekleedt. El Mansouri vervult momenteel nog de rol van burgemeester van de stad Marrakesh. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Rompin' Stompin'. Met Ronnie Pietersma en Nienke Kramer.

0: kom twee uur rond verstoppen. En blijf van mijn briefje aan.
1: Nee, nee, ik wil hem ook. Geef mij dat briefje.
0: Hello.
1: Hello everybody around the world and welcome to Romp and Stompin.
0: Ja, en dat mijn omroep
1: ja, ik denk, ik neem het even van je over.
0: Wilt hij in één keer?
1: Ja. Oh, ja, zelfs nee, de jingle gaat
0: al. Dat is een fluit al eigenlijk.
1: Oh,
0: ja.
1: Toch nog een keer.
0: Welcome to the 76th anniversary of the Memphis Recording Service. De 76 jaar bestaan van de Memphis Recording Service. Sun Records, ja, die bestaat 74 anniversary of Sun Records. 74 jaar bestaan van Sun Records. Jeetje.
1: Kan mijn briefje nou weer weg?
0: Ja, nou, nee, niet helemaal. Want,
1: Of staat het adres erop?
0: Nou, dat niet alleen. We zitten wel in 1959. Dus op een gegeven moment gaan de deuren van Union Avenue... 706 Union Avenue.
1: Heel goed. Memphis, Tennessee.
0: Nee, die gaan dicht.
1: Ja. Voor goed? Nee, niet helemaal.
0: Nee, niet voor goed, niet gelukkig. Voor goed. Nee. Maar wel op dat moment, want dan gaan we in één keer naar 639 Madison Avenue.
1: Heeft Brad Chuck daar ook een...
0: Nee.
1: Nummer
0: nee,
1: gemaakt,
0: nee, nee, nee.
1: Ja, dat had ik dan wel grappig
0: helemaal niet.
1: Ik denk, dat hadden we die op kunnen zetten.
0: Want eigenlijk was Sam Phillips al aan het bouwen in juli 1958. Is hij er allemaal bezig gegaan, hè? Met de Ed, ja,
1: hey, zullen we eerst maar beginnen met Brad Stout, ja? Als we het nog op zijn
0: nee, er zit, nee, er zit nog een verhaal aan. Ik,
1: oh,
0: vind,
1: okay.
0: Ik vind het gewoon, weet je, want de eerste opnames... En dan komen we straks, op het einde van deze uitzending. Dan zijn er al wat testopnames daar, in die nieuwe studio.
1: Nee. Test?
0: Nou, je hoort het wel. Je hoort het verschil van de Union Avenue en de Madison Avenue. En eigenlijk
1: nou,
0: zit het
1: nog,
0: ja, we zitten daar vlak bij elkaar ook. Dat is niet zo ver van elkaar vandaan. Alleen, ja, ik weet het niet.
1: Maar het is toch een wereld van verschil.
0: De studioklank is sowieso op Union Avenue, 706 Union Avenue, is zoveel keren beter. En natuurlijk de nieuwe studio, de Sam Phillips Recording Service, of later bekend als Phillips Recording, is een hypermoderne studio. Alleen haalt het niet meer de klank van... De oude studio. Ja, nou precies.
1: Nou, ik ben wel benieuwd naar die testen.
0: Bretzels.
1: Komt die.
0: 706 Union.

0: Wij doen niks van een laptop af of een computer ding. Wij hebben alles op papier.
1: Lekker ouderwets.
0: Alles, ja, want dat, nou,
1: en dat kan. Ook wij zijn vintage.
0: En dat kan mooi in de boeken. Ja. Dus dan wordt het niet zo'n stoffige toestand als. dat. Oh. Nou, in ieder geval. Charlie Rich?
1: Charlie Rich.
0: Ik laat het helemaal even naar jou.
1: Oh jee, dat vind ik wel weer een beetje eng hoor, als je het aan mij overlaat.
0: We gaan naar de derde single.
1: We gaan naar de derde single van hem. En dat is ook de single waar hij mee doorbrak. Dat is een groot woord misschien. Maar het is wel wat zijn carrière in een versnelling bracht.
0: Ja, wie was dat?
1: Hoe bedoel je, wie was
0: Nou, er was iemand bij die dat mede mogelijk maakte.
1: Oh, Cecil Scaife bedoel je?
0: Ja, precies die.
1: Ja, die had daar een grote rol in, inderdaad.
0: Ja.
1: En ja, jeetje, wat moet ik erover vertellen? Wat je hebt gekozen is niet de single versie.
0: Nee, het is een dubbed versie.
1: Een dubbed, ja.
0: Een dubbed, ja, daar hou ik van, want daar zitten niet van die verschrikkelijke rare koortjes in.
1: Nou, gitarist Roland James, die was dat met jou eens.
0: Ja, gelukkig wel.
1: Ja, die zegt, I never liked that final version as much as the way as we originally cut it. Ja. Dit is de originele cut, zeg maar. Dus zonder de koortjes en de dingetjes, maar hij zegt ook, I then doubt our original would have sold as well.
0: Nou, ja. Gelukkig is deze uitvoering er dan.
1: Ja, precies. En daarna de andere kant. Everything I do is wrong.
0: Ja, dat is de flipside, ja.
1: De flipside, ja.
0: Maar daar zit ook weer een ander verhaal aan. Want de single Lonely Weekends, die werd opgenomen in donderdag 18 juni 1959.
1: Ja.
0: En Everything I do is wrong.
1: Ja, pas woensdag 14 oktober.
0: Ja. Ah. Ja. Ik weet
1: dus
0: niet.
1: Daar zit lekker een stukje tussen. Ja. Wist je trouwens dat Everything I Do Is Wrong maar twee akkoorden heeft?
0: Ja, ja.
1: Ja. Jij weet dat natuurlijk als muzikant. Voor mij was dat nieuw.
0: Gaat die, elke keer gaat hij een octaafje hoger.
1: Kijk, dat soort technische dingen, dat weet jij.
0: Ja, maar dan... Ja. Of, nee, een tong zat hoger. Niet ook daar, maar dan gaat hij een toonsoort hoger en een toonsoort hoger. Eigenlijk net zoals bij Johnny Cash zijn. Precies. Johnny Cash. Oh ja, nog gefeliciteerd trouwens. Want die is,
1: happy birthday.
0: Ja, precies.
1: Dus Lonely Weekends and Everything I Do Is Wrong. En fantastische nummers, Charlie Rich.
2: Will I make it all right? One, two.

0: fantastisch.
1: Ja.
0: Maar die bezem die erin zit van James van Eerten.
1: Oh, ongetwijfeld.
0: Die is ongelooflijk vet erin ingemixt. Hey. Oh, prachtig. Prachtig.
1: Ja. Ja.
0: Hey, Jerry Lee.
1: Ja, daar hebben we weer. Ja. Elke uitzending weer.
0: En dan zitten we weer... de laatste tijd is het sowieso veel Charlie Rich en Jerry Lee natuurlijk.
1: Mm-hmm. Ja, ze nemen veel op in deze periode.
0: Dus. Ja, precies. Ja. En ze werken ook veel samen. Ook al is dat soms verstopt ergens onder... Nou ja, in ieder geval. Dit is donderdag 25 of vrijdag 26 juni 1959. En wat nemen ze op? Wat neemt hij op?
1: Nou, eerst de Night Train to Memphis.
0: Ja, als je dat niet kent.
1: Dat is ook al inderdaad een oude nummer. Ook van een film. In een film gebruikt, moet ik zeggen. En dit is zijn versie.
0: Ja, maar ken je kent toch ook Cole Perkins and Friends? Die,
1: ja, er zijn heel veel die dit hebben gedaan.
0: Ja, maar bij Cole Perkins and Friends, dan speelt Cole Perkins dat samen met de jongens van Stray Cats en live-opnames. Fantastisch. Ja.
1: Super. En de andere is The Ballad of Billy Joe. En die had het net al over dat ze veel samenwerken. Charlie Rich en Jerry Lee Lewis. Nou, Charlie Rich heeft deze geschreven. En hij speelt er ook nog piano op.
0: Ja, want, en hij doet de productie.
1: Ook nog.
0: Ja, dat doet hij ook nog.
1: Die man die kan ook alles. Hè?
0: En dan samen met Ernie Barton en Cecil. Daar is de Cecil weer.
1: Scave. Ja, Scave.
0: Mooi Scave, jongen. Ja, nou in ieder geval. Ja, ja dus... fantastisch.
1: Ja, fantastisch. Is een mooie uitvoering weer.
0: Alle twee.
1: Komt-ie. Take that night, train to Memphis. Take that night, train to Memphis. And when you ride at the station, I'll be right there to greet you.

0: kan je natuurlijk wel aan Charlie Ritz overlaten. Hè? Zo'n mooi nummer schrijven. Ja, echt wel.
1: Ken die wel.
0: Maar eigenlijk was het natuurlijk naar aanleiding omdat Johnny Cash net een hit had met Don't Take Your Guns to Town.
1: Ja.
0: En daar wouden ze eigenlijk op meevaren.
1: Op het thema.
0: Op het thema, ja, precies.
1: Ja.
0: Dus, maar Don't Take Your Guns to Town, dat was de A-kant volgens mij van de song. Oh nee. De Ballad of Billy Joe is de A-kant. En de flipside ervan is Let's Talk About Us. Maar die heb ik vorige week gedraaid. Dus dat komt allemaal niet uit.
1: Ja, die gaan we niet dubbel doen.
0: Nee, dat kan niet. Nee, dat doen we ook niet. Waar gaan wij heen?
1: Tracy Pendarvis en de Swampers.
0: Swampers.
1: Klinkt wel zo zompig, vind je?
0: Ja, maar dat is
1: de Swampers.
0: Ja, maar daar aan de Mississippi, Canada.
1: Ja, daar hebben ze wel swamps.
0: Echt wel.
1: Ja. En er is geen datum bekend, maar we denken juni 1959.
0: Ja, daar ergens ongetwijfeld.
1: Ja. En het nummer Bop A Cha Cha Baby.
0: Dat klinkt mooi, hè?
1: Ja, Bop A Cha Cha Baby. Is toen niet uitgebracht. Op de plank blijven liggen tot 1991.
0: Ongelooflijk.
1: Toen is pas weer boven water gekomen. En andere nummers. Please Be Mine. Come To Me.
0: Oh.
1: Ja, dat klinkt heel wanhopig.
0: Ja, desperate. Ja.
1: Ja, en die bleef liggen tot 86.
0: Oh, jij hoor.
1: Ja. Ja.
0: En wat daar wel weer mooi in is, is dat de producenten en de techniek, de opname techneuten, dat het Ernie Borton en Stan Kessler zijn. Ja, ja. Stan Kessler en Ernie Borton, ja, die kun je niet meer uit elkaar krijgen. Echt fantastisch. Wat, baby, won't you dance with me?

0: Ja, waarom dit nooit op single uitgekomen is ook.
1: Ja, geen idee.
0: Nee, er is sowieso niet een album uitgebracht. Ook Sun Records van hem niet. Ik snap er helemaal niks van. Dat is een fantastisch artiest. Maar zoals velen ook zeiden. Van, ja, als hij nog 2 jaar eerder bij Sun was gekomen. Dan had hij misschien wel die kans gehad.
1: Maar mijn moeder zei altijd. As is verbrande turf.
0: Ja, nee, dat komt.
1: As. As, we doen toch eens. Ja, nee, ik snap er ook niks van. Ik vind Tracy Pedar ook fantastisch. Wat zijn dit eigenlijk de laatste opnames van hem?
0: Nee, dat is...
1: Of komen er nog meer?
0: Er komen nog een paar.
1: Er komen nog
0: een paar. Ja, er komen nog een paar.
1: Oké. Okay.
0: Maar dan wordt het er allemaal niet beter op.
1: Okay. Maar, dat is dan weer jammer.
0: Ja, dat is ook jammer. Maar ja, op een gegeven moment zakte moet je ook in de schoenen. Als jij, nou ja, waarom Johnny Cash en Cole Perkins en Roy Orbison overtrokken zijn. Omdat zij niet meer die, die reclame kregen. Omdat het paradepaardje J.B. Lewis voorging. Dat is met dit soort verhalen precies hetzelfde.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oké, okay, waar gaan we nu naartoe?
0: We gaan naar... een zekere heer Jack Frost.
1: Klinkt koud.
0: Dan lopen we ook naar de winter toe. Natuurlijk. Maar hier is geen datum bij. En in de laatste opname van Curtis Hoboken. En de... heet de band ook alweer? Curtis Hoboken en de Stardusters. Nou, ik weet niet dat mensen daar blij van worden. Van deze... Nou, misschien gitaristen wel. En als je dan de tekst even niet meerekent, dan is het best wel een mooi nummer. Alleen het is zo jammer dat de titel van het nummer in My Bonnie Lies Over the Ocean is. Ik heb er niks van. Ja, muzikaal wel.
1: Maar tekstueel niet?
0: Nee, helemaal niks. Maar die nummer van Jack Frost, Heartthrob. Weet ik ook niet helemaal.
1: Nou, dus het zijn 2 twijfelpuntjes.
0: Nou ja, het nummer op zich van Jack Frost is nog wel mooi, maar ja, Heartthrob. Dotteren. Ja, dat zou ik zeggen.
1: Laat hem horen.

0: My Bonnie.
1: Dat was de laatste opname.
2: Ja, ik zie een beetje waarom eigenlijk.
1: Ja, hij stond al een tijdje in de koelkast bij ons. Of in de uitkast.
2: Ja.
1: Want hier word ik niet gelukkig van.
2: Nee. Dat is, ik zei net ook tegen je van... Hier word je echt niet warm of koud van.
1: Nee. Maar muzikaal is het wel fantastisch.
2: Maar ja, maar had dan je mond gehouden.
1: Ja, nee, precies. Dat vind ik dus ook.
2: Ja.
1: En Jack Frost, daar konden we helemaal niks meer bij vinden. Behalve dat het uitgekomen is in 1997.
2: Ja, 97.
1: Trop. Wat was nou de vertaling daarvan?
2: Het kan zijn een sweetheart. Of het kan ook een man met seksappeal zijn. Als een bekende filmster of entertainer. Of met magnetische aantrekkingskracht. Dus dat. Ja, een hardrap.
1: Oké.
2: Maar het kan ook een pin-up zijn trouwens.
1: Ja, wat is het nu dan?
2: Ja, dat heeft gewoon meerdere betekenissen. Zoals meer in het leven.
1: Oké. Hey, dan gaan we weer naar Johnny Powers.
2: Johnny Powers.
1: En daar weten we wel een datum van.
2: Ja.
1: Hoogstwaardig 12 augustus 1959 dus.
2: Ja.
1: En, vorige keer hebben we dat interview laten horen. Mm-hmm. Nou, daar vertelt hij natuurlijk heel veel over hoe het allemaal ontstaan is. En dat hij dan Charlie Rich daar ook ontmoette. En die speelt hier volgens mij ook op mee. En Billy Riley speelt mee.
2: Ja, en Charlie Rich op de piano. Billy Riley natuurlijk op de bas.
1: En
2: Brad Such op gitaar.
1: Kijk.
2: Nou, James Van Eaton is er weer eens. Drums.
1: Tuurlijk.
2: En Martin Willis, die doet ook mee op de saxofoon.
1: Het is weer fantastisch. En het wordt geproduceerd door Sam Phillips en Stan.
2: Of
1: Stan Kessler. Ik denk Stan Kessler.
2: Ja.
1: Want Sam Phillips zit in een nieuwe studio een beetje aan het pronken en aan het doen.
2: Drie nummers. Nee, sorry, twee.
1: Nummers.
2: Ik zag het verkeerd. Twee nummers. Het zijn demo's.
1: Ja.
2: Treat Me Right, uitgekomen uiteindelijk in 79. En Mean Mistreater,
1: mm-hmm.
2: uit 79.
1: Er is maar één single uitgekomen bij Sun Records van hem.
2: Hmm.
1: Die hebben we vorige week gedraaid. Vorige week hebben we het gedraaid. Of de week ervoor. Nou, ik weet niet meer. Dat doet er ook niet toe, want het is natuurlijk heel veel muziek, hè?
2: Ja. Johnny Powers.
1: Wee!

0: Oh, fantastisch. En dat er maar één single uitgebracht is bij Sun Records van hem.
1: Maar later, ja, niet bij Sun dan, maar hij heeft later nog wel dingen gedaan, toch?
0: Ja, zeker. En daarvoor ook. En daarvoor, ja, toen nam ik nog wel als herder op. En ja, dat is natuurlijk de hit. En ook rock, wat Big Sandy ook gekocht heeft. Met de Fly Ride Trio.
1: Dat ja, is altijd maar weer de vraag wie er nou weer aansluit.
0: Maar het is even fantastisch. En wat wel heel mooi is, is dat Treatment Ride, die dan in 1979 uitkwam, en Nima Streeter ook in 1979, die kwamen uit op een, eerst op Bison Pop Records, The Bob That Never Stopped, volume 1. En daarna kwam hij in 1992 uit op Northern Records met Johnny Powers, The Long Blonde Hair.
1: Ja.
0: Ja, even reclame, even sluit reclame hier.
1: Oh, pas maar op.
0: Hij niet gestraft hoor. Nee. So what? Toch? We hebben het ook over Sun Records.
1: Ja, dus ja, we noemen meerdere labels. Even kijken, we zijn aangekomen bij Carl Mann.
0: Carl Mann?
1: Ja.
0: Ja, dit is een mooie vrouw, hè?
1: Ja, nou ja, Carl Mann kennen we natuurlijk van Mona Lisa. Wat een fantastisch nummer is trouwens. Ja. Maar ze hadden eigenlijk nog een hit nodig.
0: En, ja, precies.
1: Toen kwam Pretend.
0: Ja, ze waren alleen maar aan het zoeken, hè?
1: Ja, ze waren heel zoekende.
0: Ja, en dit werd allemaal wel opgenomen maandag 24 augustus.
1: Ja, 1951. Helemaal. Ja, en nou ja, Pretend werd best wel een hit volgens mij. Of juist niet?
0: Nee, later pas.
1: Later
0: in de jaren 80 volgens mij, of 90. Elvis Stardust.
1: Ja,
0: ja.
1: Maar dit is dus de OG.
0: Dit is origineel.
1: De origineel. En het andere nummer is Too Young.
0: Too Young, ja.
1: En in de archieven is Too Young gekoppeld aan Rockin' Love. En dan zou je zeggen dat dat misschien de volgende single zou moeten zijn naar Mona Lisa, maar dat werd dus anders. Ja. Dat werd Pretend en Too Young kwam pas in de 87 uit.
0: Ja, want Rockin' Love heb ik vorige week even gedraaid en dan ook een undubbed versie en dat was dan een fantastisch.
1: Mm-hmm.
0: Is er nog iets anders te melden? Ja, dat die Too Young is ook van Nat King Cole.
1: Oh.
0: Mona Lisa is ook van Nat King Cole.
1: Ja.
0: Dus dat is wel. En de versies van Nat King Cole zelf, dat waren echt miljoen zelfs.
1: Ja, dat is ook wel een heel mooi nummer trouwens.
0: Ja, welke?
1: Die van Nat King Cole, vind ik een hele mooie versie.
0: Welke?
1: Too Young.
0: Too Young.

0: daar speelt van. Oh man.
1: Nee, Carlman.
0: Ja, die. Carlman, Pretend and Too Young.

0: Oh, hij was hier aan het kroenen. Maar ja, nee, ik ken Coldy Kroen meestal ook in zijn liedjes. Ja. Ja, wat jij zei, wat, nou, ja, ik dit, weet, dit lijkt net niet dat het gelijk loopt.
1: Het lijkt net alsof hij te snel, of de band te snel en hij te langzaam. Of nee, dat is andersom.
0: Dat is de manier. Dat is

0: Heel vreemd, heel vreemd, heel vreemd.
1: Prachtig. Ik vind het prachtig. Alleen, ja, die nummers lijken natuurlijk qua stijl. Maar ja, dat is zijn stijl. Dus want, voor een week dan hebben we One in Charity Evening. Nou, dat is ook die stijl. Dat prachtig, toch? Maar die gitaarspel van Eddie Bush, dat is fantastisch. Maar Eddie Bush heeft zelf even.
0: Ja, want die mag ook opnemen. Nou ja, hij nam al op, maar nu mag hij zelf voor de microfoon.
1: Ja, wat zijn films. Dat is wel erg onder de indruk van zijn gitaarspel.
0: Mm-hmm.
1: Dus hij gaf Eddie Bush de kans om gewoon op te nemen en te zien dat er misschien ook een single in zat of weet ik wat.
0: En toen bleek hij ook nog aardig te kunnen zingen.
1: Ja.
0: Ook dat nog.
1: Dat kan hij ook.
0: Ja.
1: En daar zit... Ja, hij heeft een paar nummers erop. Een Baby I Don't Care. Wat ook Colman opnam. Dus dat is allemaal heel grappig. Want die hele band van Colman, die begeleidt nu in één keer Eddie Earl Bush.
0: Ja.
1: En er komt straks nog iemand die daar ook een beetje bij in zit. Als het goed uitkomt.
0: Als we uitkomen.
1: Ik denk dat we alleen Eddie Bush kunnen draaien. En dan volgende week gaan we dan naar de andere artiest die erbij hoort.
0: Precies. Eddie Earl Bush. Dus eerst Hey Baby Doll.
1: Ja.
0: Opgenomen op 25 september. 59 uitgekomen pas in 86.
1: Ja,
0: 1986
1: bedoel ik. Walking and Talking.
0: Walking and Thinking. Dat is ook best moeilijk hoor.
1: Ja,
0: tegelijk te doen.
1: Bijna 12 oktober.
0: 59. Ja. En 93 kwam dat pas uit.
1: Ik zou zeggen tot volgende week.
0: En voor mij tot over 2 weken.
1: Ja, dit is hem. Dit is hem weer. Ja. Till next week. Rumpelstampen.
0: Tot over 2 weken. Bye bye.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Pistoon.
2: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Het gebeurde vanmiddag op de provinciale weg, de N48. Er waren 3 vrachtwagens en 3 auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg en ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Rijkswaterstaat hoopt dan klaar te zijn met het reparatiewerk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot premier. En ze wordt ermee de eerste vrouw die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh. En eerder was ze ook minister van Huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze belooft onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. Mensenrechtenorganisaties zijn campagnes begonnen om de executie van een 50-jarige vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee tegen te houden. Het gaat om Christa Pike, die in 1995 veroordeeld werd omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Haar advocaten vinden dat de doodstraf niet passend is voor een misdrijf die op zo'n jonge leeftijd is gepleegd. De vrouw was toen 18 en had psychische stoornissen doordat ze zelf was misbruikt. Als de executie doorgaat is Pike de eerste vrouw in 200 jaar die in Tennessee ter dood wordt gebracht. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. En de onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer, het is droog en op veel plekken nog rond de 20 graden. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal een graad of 15. Morgen dan opnieuw een warme dag met veel zon en 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen dan enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroeg ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
5: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
6: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
5: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
7: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
8: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
9: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
7: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
9: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
10: Zonder echt contact
1: Verandert weerstand al snel in een conflict.
10: Maar hier ben ik het totaal niet mee.
1: Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
11: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
1: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
12: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Voor de kust van Turkije is een eeuwenoud servies op de zeebodem gevonden. Honderden schalen en borden die in een oud schip lagen. De vondst gaat naar een museum. Ja, eerlijk gezegd ben ik niet dol op tentoongesteld aardewerk. Ik vind het nogal saai. Ik geniet meer van het sensationele geluid als een ober een stapel borden laat vallen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Voor een radioprogramma en zijn luisteraars best fijn om eens te weten hoe kerkuilen hun oren gebruiken. Nou, veel beter dan de mens in ieder geval. Wilma Borgman peilde de stemming in Politiek Den Haag, nu het minderheidskabinet een flauwe bocht naar links lijkt te maken. Een exclave Kaliningrad ligt tussen Polen en Litouwen en is daarmee een spannende plek voor de Russen, maar ook voor de NAVO. Jacques Vriends is als 80-jarige een begrip in de jeugdliteratuur. Hij is schrijver van 8e groepers, Huilen niet en nog zo'n 90 andere boeken. Een ideale gast zo vlak voor de kinderboekenweek. En morgen is het 30 september, de dag waarop de meeste mensen jarig zijn. Dat klopt, ja. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 29 september.
3: Ik ben zojuist gebeld door de premier. En mij is bevestigd dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel zijn.
2: En daarmee lijkt er een begrotingsdeal op tafel te liggen. Dat die miljardenbezuiniging van tafel is, is reden voor feest bij vakbond FNV.
4: We moeten ook vieren wat we behalen, want hier is wel bloed, zweet en tranen geleverd door heel veel mensen die staken ook tegen wil en dank, die dat niet graag hadden gedaan, maar die dat deden omdat ze het verkeerd vonden wat het kabinet voorstelde.
2: De vakbond schrapt voorlopig zijn acties en wil weer meepraten. Er wordt steeds meer bekend over de aanhouding van de tachy van de hackerswereld.
5: We hebben een persoon aangehouden die verdacht wordt een rol te hebben gespeeld binnen de hackersgroepering, de Shiny Hunters. En daarnaast hebben wij deze persoon aangehouden omdat hij verdacht wordt van poging tot uitlokking van 2 moorden.
2: Pepijn van de S werd al eerder veroordeeld voor afpersing, witwassen, datadiefstal en het hacken van bedrijven. Begin dit jaar kwam hij vrij en werd meteen aangenomen bij een cybersecurity bedrijf, vertelt Pepijn zelf eerder aan een techjournalist, Daniel Verlaan.
6: Dat hij mij heeft aangenomen, dat is een enorm risico voor hem. En ook met de gedachte erachter, wat is de kans nou dat deze persoon weer op het slechte pad bewandelt?
2: En ook zijn werkgever was een paar maanden geleden nog zo optimistisch.
7: Wij weten vrijwel zeker dat Pepijn dit niet nog een keer gaat doen.
2: Maar de boodschap van de FBI is duidelijk.
8: Today, our partners at the Dutch National Police announced the arrest of one of the alleged leaders of Shiny Hunters.
2: Een plan met nieuwe natuurregels zorgt al een tijdje voor onrust op de Waddeneilanden.
9: Voor het bestaan van de eilanden komt daardoor denk ik in gevaar.
2: Rijkswaterstaat wil mogelijk delen gaan afsluiten tegen het zere been van de bewoners, omdat de overheid zelf in het gebied bezig is met verschillende soorten mijnbouw.
10: Enerzijds wil men de gebieden afsluiten om het te beschermen, en anderzijds laat men activiteiten toe in het Waddengebied die er totaal niet mee stroken.
2: En daarom boden de eilanders in Den Haag een petitie aan met meer dan 50.000 handtekeningen.
11: Moet de natuur beschermen, moet wel in balans blijven met de levens van de mensen hier op de eilanden.
2: En mochten ze in Den Haag twijfelen, in het noorden staat de koffie klaar.
12: Kom eens met z'n allen deze kant op en ervaar zelf eens hoe het hier is. En dan zul je zien dat het niet nodig is om de boel te sluiten.
2: Online zijn er veel reacties op de nieuwe favoriete snack van de populaire influencer Monica Geuze.
13: Ik zou denken deze hele type zo volledig leeg kunnen spuiten in mijn mond.
2: Ja, en de tube in kwestie, dan gaat het om tomatenpuree. En dat maakt heel wat los.
14: Een hele goede morgen gewenst aan iedereen.
15: Behalve de schapen die rennen naar de supermarkt om tomatenpuree te kopen.
2: En die video is meer dan 1 miljoen keer bekeken. Foto's van lege schappen worden gedeeld, want
16: als mama Monica het zegt, dan moeten we het denk ik maar proberen. Een hapje tomatenpuree.
2: Monica is alleen bepaald niet de allereerste influencer die zweert bij deze snack.
17: En dan heb ik voor jou, dat heb ik altijd voor tussen de middag in mijn bureau. Dat is een klein geheimpje. En dat krijg jij nu van mij. Een lekker tomatenpuree.
2: Ja, want op het hoofdkantoor van het Simplistische Bond hadden ze het al 40 jaar geleden in de gaten.
17: Want de tomaat is namelijk heel goed voor van alles en nog wat.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
17: Lekker likje voor een extra kikje.
2: Ja, blijft mooi. Levi van Eck zocht het nodig uit in de kranten van morgen.
18: Driekwart van de grote Nederlandse datacentra geeft geen inzicht in hun stroom- en watergebruik, terwijl dat wel verplicht is volgens Europese regels. Dat blijkt uit onderzoek van Europese journalisten waar ook Trouw aan meedeed. Juist nu er steeds meer datacentra bijkomen, zeker door het toenemende gebruik van AI, neemt ook de impact op het milieu en het elektriciteitsnet toe.
2: Maar hoe hoog die belasting is, blijft dus grotendeels geheim. Dat is niet alleen in Nederland het geval. Blijkt uit het onderzoek in vrijwel alle EU-landen is er amper informatie beschikbaar over de milieu-impact van datacentra. Ze gebruiken veel stroom om te kunnen draaien en water om te koelen.
18: In NRC aandacht voor Andy Burnham, die nu 2 maanden premier van het Verenigd Koninkrijk is. Op de jaarlijkse conferentie van zijn Labour-partij deze week gaat het er optimistisch aan toe. Labour-leden voelen zich bevrijd nu Burnham hun leider is, nadat Keir Starmer in juni opstapte. Burnham is op dit moment de populairste politicus in het VK.
2: Volgens de directeur van een onafhankelijke denktank laat Burnham goed zien dat hij de alledaagse problemen van mensen goed begrijpt. Zo kwam hij Britten tegemoet in hun dagelijkse hoge uitgaven aan vervoer, boodschappen en energie. Toch moet Burnham nog wel laten zien dat het niet bij kleine maatregelen blijft, aldus de denktank.
18: Jongvolwassenen in het Amsterdamse uitgaansleven drinken minder alcohol, terwijl het gebruik van drugs als 3-MMC en ketamine toeneemt, is te lezen in het Parool. Het gaat om de Gen Z-generatie, jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Volgens de antennemonitor laten zij alcohol links liggen door de gestegen prijzen in de horeca, maar ook door het groeiende bewustzijn over de negatieve gevolgen voor het lichaam.
2: Daarnaast zijn bepaalde drugs vrij goedkoop in vergelijking met drank. Ook zeggen gebruikers van 3-MMC dat ze meer controle over hun roes hebben, doordat het effect van kortere duur is. Het gevaar daarvan is volgens experts wel dat mensen steeds meer nodig hebben om een roes te krijgen.
18: En de voorgenomen verhoging van de BTW op bloemen van 9% naar 21% bedreigt 2500 banen en levert veel minder geld op dan waar het kabinet op rekent. Dat blijkt uit een analyse van de Wageningen Universiteit waar de Telegraaf over schrijft. De BTW-verhoging moet 305 miljoen euro opleveren.
2: Maar volgens de Wageningen Universiteit zal dat maar maximaal 216 miljoen euro zijn, omdat mensen minder bloemen en planten gaan kopen door de hogere prijzen. Verder zijn er zorgen dat belangrijke Europese exportlanden het voorbeeld van Nederland volgen en ook de BTW op bloemen gaan verhogen. Dit kan leiden tot een omzetverlies van 1,8 miljard euro.
18: Toch zijn bloemisten niet alleen maar negatief. We moeten elkaar niet gaan aanpraten dat het allemaal te duur is. Dan koopt niemand meer wat, zegt de eigenaresse van een bloemenwinkel in Amsterdam. Ja, mijn bloemen zijn een luxe product, maar ze zijn dan ook heel mooi, besluit ze.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Ben Lanklitzel met Seven Army. Maandenlang overleg, tot diep in de nacht wachten de journalisten voor een deur. Bijna een kabinetscrisis en toen stuurde dat kabinet vandaag ineens een aangepaste begroting naar de Tweede Kamer. Ja, dan moet je spreken van, ja, wat is het? Een doorbraak of althans misschien een plan of toch alleen maar een brief? Wilma Borgman, help me hier uit. Ja, zit in
1: Hey,
0: Den Haag. Wat was dit nou?
1: Nou, een brief was er in ieder geval en een doorbraak, ja, dat is misschien nog iets te stellig, maar het is wel voor het kabinet in ieder geval een belangrijke stap vooruit. Iemand uit de oppositie die maakte vanavond, toen ik er tegenkwam in de gang, de vergelijking dat het kabinet bezig is aan een hindernisbaan en dat de eerste hindernis nu is geslecht doordat die bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn, worden de gesprekken met de vakbonden weer vlot getrokken en kan het kabinet nu eigenlijk echt van start.
0: Ja. Nou, pro was blij, die hingen, zou ik maar zeggen, de vlag uit. Alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel. Is het terecht dat ze zo tevreden zijn?
1: Nou ja, vanuit het perspectief van Klaver redeneerd kun je dat, wel voorstellen. Want Klaver heeft maandenlang heel hoog ingezet. Heeft er samen met de vakbeweging een bondje gesloten. Geëist dat die bezuinigingen geschrapt zouden worden. Staking georganiseerd, OV stilgelegd. En hij had al voor de helft zijn zin gekregen, maar wilde ook de rest. En die heeft het kabinet hem nu gegeven, hem. En trouwens ook zijn bondgenoot Van Volt, Laurens Dassen. Dus ja, Dassen en Klaver waren blij vanmiddag.
2: Dat is me nu bevestigd. Die zijn definitief van tafel. Dat is hartstikke goed nieuws. Het is een grote overwinning voor al die mensen in Nederland die hebben gestaakt en actie hebben gevoerd. En dat laat zien dat als je samen optrekt en je rug recht houdt, wat je allemaal kan bereiken.
3: Volgens mij is dit een mooi moment dat we snel weer om tafel kunnen om daadwerkelijk snel verder te praten. Om te zorgen dat we zo snel mogelijk een meerderheid in de Tweede en in de Eerste Kamer hebben voor de totale begroting.
1: Ja, hoera, hoera, hoera. Maar hier hoort een maar bij, want er zit wel een flinke adder onder het gras. Die bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn voor nu van tafel in deze vorm. Maar die bezuiniging, die helft die nog over was, die dik 3 miljard, die rekening blijft staan. Niet meer op de begroting van Hans Velbrief van Sociale Zaken, dus die begroting zal wel een meerderheid halen nu. Maar dat geld moet ergens gevonden worden, dus die opgetogenheid van Pro en Volt is wel een tikje voorbarig.
0: Ja, maar als je het zo uitlegt, Wilma, dan kan er dan in een latere fase alsnog afgesproken worden om toch op de sociale zekerheid te gaan bezuinigen?
1: Nou, dat zou in een latere fase, niet voor komend jaar, maar misschien op de wat langere termijn zomaar kunnen. Deze toezegging van het kabinet is bedoeld om sociale partners weer aan tafel te halen. En dat is gelukt, want die willen weer komen praten. En dat geldt dus ook voor Pro. Maar dat gesprek dat daar dan wordt gehouden, dat gaat wel degelijk over hervormingen in de sociale zekerheid. Hoe de minder mensen arbeidsongeschikt kunnen worden, hoe ze sneller ook weer aan het werk kunnen gaan. En het kabinet denkt dat er na dat gesprek alsnog minder geld nodig zal zijn voor die sociale zekerheid. Je begint alleen niet meer bij de uitkomst van dat geld, maar je begint bij wat je inhoudelijk wil bereiken. Waarbij die uitkomst uiteindelijk alsnog gehaald kan worden. Sterker nog, als het aan minister Heijnen van Financiën ligt en de premier trouwens ook, gehaald moet worden. Luister maar.
4: Nou, wij hebben het afgelopen half jaar laten zien dat we niet doof zijn voor kritiek. Nu zetten we een extra stap om daarmee ruimte te bieden aan vakbonden en werkgevers. Die zeggen namelijk ook dat het veel beter moet, hè? We willen mensen sneller aan het werk helpen. We willen voorkomen dat mensen die ziek worden te lang vastzitten in systemen. Er zijn veel ideeën over meer economische groei. En dat willen we graag samen met die sociale partners beetpakken, zonder dat er aan de voorkant al een hypotheek op die gesprekken ligt. Maar uiteindelijk zal zo'n sociaal akkoord, ja, ook tot besparingen leiden. En dan zullen we dat volgend jaar bij de begroting inpassen.
2: We halen het weg bij de SZW-begroting, ook op verzoek van de werkgevers en werknemers die hebben aangegeven, laat ons nou dat gesprek met een neutrale start doen. Maar die rekening gaat niet weg. Dat hebben we ook altijd eerlijk over geweest. En in het voorjaar verwachten we ook dat de afspraken weer leiden tot aanvullende besparingen. Maar het begint met hervormingen en de inhoud. En daarnaast zit er voor elke partij echt wat in. Een soort VVD-achterban. Zie ik allemaal weer accijns en een vliegenbelasting en een box 3. Voor andere partijen is dat sociaal akkoord heel belangrijk. En ze proberen met alle partijen echt breed draagvlak te vinden en ook Nederland vooruit te helpen.
1: Nou, dat klinkt toch ook best als je goed luistert naar als een waarschuwing. Let op, lieve oppositie. Als het geld niet binnengehaald wordt via de sociale zekerheid, dan moet het ergens anders. En we weten ook al waar dan, namelijk van allemaal. Alle ministeries moeten dan inleveren. Er gaat dan als het ware een grote kaasschaaf over de hele begroting. Met uitzondering van Defensie, Justitie en Infrastructuur. Maar alsnog, en ja, dan levert de grootste begroting het meeste in. Dus bij onderwijs komt dan een groot deel van de rekening terecht.
0: Ja, we hoorden de VVD steeds weer zeggen dat de plannen uit het coalitieakkoord toch echt noodzakelijk waren.
1: Ja.
0: En dan hebben we het over die hervormingen van de sociale zekerheid. Waarom is die partij dan toch akkoord gegaan?
1: Nou ja, je hoorde het Heine net al zeggen. Er zit ook voor de VVD-achterban iets in. En dan gaat het vooral over de hervorming van de belasting die je betaalt over je vermogen. De zoveel besproken belasting in box 3. Over je beleggingen, je vakantiehuizen, dat soort dingen. En nu is het zo dat je die belasting moet betalen over de winst op papier. Dus stel je aandelen zijn meer waard geworden op papier. Dan moet je over die meerwaarde die je nog niet hebt gekregen, maar al wel hebt gemaakt, daar moet je dan al belasting over betalen. En straks gaat de fiscus pas zijn hand ophouden als je daadwerkelijk de winst in euro's op je rekening hebt staan. Dus als je dat huis al hebt verkocht of die aandelen hebt verzilverd. En dat is al een lang en diep gekoesterde wens van de VVD. En dat de VVD dat nu heeft binnengehaald, dat is ze daar veel waard. En vanmiddag zei VVD-fractieleider Breek over de plannen van het kabinet.
5: Wat er in ieder geval wordt gezegd is dat er een oplossing voor box 3 in zit. Wat een hele belangrijke is, omdat dat gaat over het spaargeld van mensen en over ook het investeringsklimaat van onze economie. Dus als dat element erin zit, vind ik dat bijvoorbeeld een hele belangrijke.
1: Ja, je noemde net al die kabinetscrisis, Wilfried, in augustus. Die ging over meer over deze belastingherziening en dat dit nu is opgelost. Dat is voor de VVD heel erg belangrijk.
0: Ja. Kost dat dan niet ontzettend veel geld? Hoe gaan ze dat betalen?
1: Ja, het kost miljarden, want het duurt even voordat dat nieuwe systeem gaat werken. En in de tussentijd mist de staat enorm veel belastinginkomsten. Nou, de prijs daarvoor, die wordt betaald door meer mensen belasting te laten betalen. Mensen met vermogen, maar ook bij mensen met een klein vermogen, mensen met een spaarrekening, daar komt de fiscus ook langs straks. En dat is ook pijnlijk voor de VVD, die nog een maand geleden vond dat het bonnetje juist niet terecht moest komen bij spaarders. En dat gebeurt dus nu precies wel. En de oppositiepartijen aan de rechterkant, met deels dezelfde achterban, die hebben daarom nu veel moeite met die plannen. Luister maar naar Christoffer van de SGP en Joost Eertmans van Ja 21.
6: Kijk, we hebben gezegd, box 3 is de goede beweging. Als dat geregeld wordt als vermogenswinst. Maar de dekking van het tijdelijk tekort, zeg maar, dat moet wel op een goede manier geregeld worden.
7: Zo geen steun voor het belastingplan?
6: Nee. Op deze manier niet.
8: Nee, we zijn één wat dat betreft. We trekken samen op. Als je naar het financiële deel kijkt, want waar voor ons de grootste moeilijkheid liggen, heb ik ook vaak gezegd, medische ethiek. Maar het kleine spaarders mee betalen, ja, daar worden wij bepaald niet vrolijk van. En als je kijkt naar alles wat er in sociale zaken speelt, dan denk ik, ja, als links daar blij mee is, dan schat ik in dat de staatsschuld inloopt. Maar daar gaan we ook bepaald geen voorstander van.
1: Ja, dat was Christoffer van de SGP. Daar gaan we geen voorstander van zijn. Daar zit dus nog veel politieke pijn. En ook bij de VVD-achterban is het onrustig. We zagen vanavond dat de partij het op enorm zijn best doet om het uit te leggen. En vooral naar de winst te wijzen, naar die box 3-herziening. Maar ja, die spaarders, die kleine beleggers, die zijn al juist de rug gegaan van de VVD-achterban. Dus ja, dat ligt daar toch heel moeilijk, Wilfried.
0: Ja. Ja, we hebben het wekenlang gehoord. Hè? Gaan ze nou over links, gaan ze nou over rechts? Ja. Het hield maar niet op. Zou je kunnen zeggen dat het kabinet nu toch gekozen heeft?
1: Ja, dat lijkt misschien zo omdat Pro en Volt met z'n twee een meerderheid kunnen bieden in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Maar het kabinet zegt zelf van niet. Ze hebben het steeds maar over de 7 partijen uit de oppositie met wie ze nog zaken willen doen. Behalve Pro en Volt zijn het ook nog 50PLUS en BBB, de SGP, Ja 21 en ook nog de ChristenUnie. En daar zit wel een probleempje, want die partijen hebben ook nog andere wensen dan alleen maar financiële. Asiel, over draagmoeders, over zorgfraude. Het kabinet zegt vandaag dat ze ook daarover willen doorpraten, omdat de hoop op brede steun nog niet is opgegeven. Jette zei afgelopen vrijdag, er zijn 100 zetels binnen te halen voor ons beleid. En dat denken ze nog steeds te halen. Ook al moet daar misschien wel wat aan de plannen van vandaag voor worden veranderd. Nou, daar gaan ze dan de komende dagen over hebben bij 2 dagen maar liefst debat over al dit geld. Dus Wilfried, ja, vandaag hebben ze de eerste hindernis gehaald, maar morgen is alweer de volgende in zicht.
0: Ja, ik dank je wel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Rusland klaagt bij de NAVO over dreigende taal en manoeuvres door diezelfde NAVO tegen zijn exclave Kaliningrad. Dat is een stuk Russisch grondgebied dat aan de Oostzee ligt. Spanningen rondom dat gebied lopen op. Eva Kukier, goedenavond. Jij was correspondent in Rusland voor NRC. Sinds een paar jaar volg jij het land van een afstandje. Kun je de ligging van Kaliningrad eens wat beter omschrijven? Wat ligt er allemaal zo omheen?
7: Nou, Kaliningrad, wat je net al zei, het ligt aan de Oostzee. Het ligt tussen Litouwen, Polen en Belarus in, Wit-Rusland. En het wordt door die landen afgesneden van Rusland. En het is Russisch grondgebied. Dus daar is, ja, daar is een heel gebied wat tussen Rusland en Kaliningrad ligt. En dat maakt het ook een heel strategisch belangrijk punt voor Rusland. Ook omdat het aan zee ligt.
0: Ja, en Rusland klaagt nu bij de NAVO. Die zeggen, ja, jullie hebben daar manoeuvres. Zijn er manoeuvres van plan? Weet jij wat de NAVO van plan is en wat maakt Rusland dan zo onrustig?
7: Nou, wat Rusland nu direct onrustig maakt, is dat eind vorige week in Litouwen een grote oefening is begonnen. Dat is een mobilisatieoefening waarbij een oorlogsscenario wordt nagespeeld, hè, zoals dat gebeurt in militaire kringen. En daarbij worden onder andere evacuatieroutes en bevoorradingsroutes getest. En dat is iets wat de Russen hebben opgemerkt. En die zijn daar behoorlijk bezorgd over. En die hebben deze week een felle verklaring uitgegeven dat ze absoluut niet zitten te wachten op militaire bewegingen aan hun westgrens. Hè? Dat is toch een stukje Rusland daar aan die Oostzee. En daar heeft Rusland van de week een felle verklaring over uitgegeven. Dat ze dat zien als een provocatie. En dat ze bereid zijn om Kaliningrad met hand en tand te verdedigen. Indien nodig in geval van een escalatie. En dat betekent ook in Russische retoriek dat ze daar gewag hebben gemaakt van de mogelijke inzet van nucleaire wapens.
0: Ja, kernwapens. Hè? Ja. Hebben de Russen eigenlijk een punt, vind jij?
7: Nou ja, dat is maar net hoe je het bekijkt. Er is heel veel angst. Hè? Dat zien we natuurlijk al maanden opbouwen daar in de Baltische Staten, in Polen. Er is heel veel onrust over Russische oefeningen, Russische drones die daar het luchtruim binnenkomen. En de Balten hebben natuurlijk een hele geschiedenis. Ze zijn vroeger bezet geweest door de Sovjets. Dus die spanningen lopen daar heel hoog op. En dat hoor je bijna dagelijks inmiddels in het nieuws. Dat er over en weer heel veel zorgen zijn over een mogelijke escalatie. Tegelijkertijd, Rusland heeft zelf ook die zorgen. Rusland voert al sinds de oorlog in 2022 is begonnen in Oekraïne een heel propaganda-offensief dat Europa, het Westen, bezig is Rusland aan te vallen en dat Rusland zich moet verdedigen. Dus die angst in Rusland is ook aanwezig en die wordt ook uitgespeeld in de Russische propaganda.
0: Je bent in 2022 nog op reportage geweest in Kaliningrad. Wat is het voor een gebied of voor een land?
7: Nou, Kaliningrad is een hartstikke mooi gebied. Het is heel landelijk, het ligt aan de kust. Daar komen ook heel graag Russische toeristen in de zomer op het strand liggen. Er zijn heel veel vakantiedorpen waar je vakantie kunt vieren. Het is heel, wat ik zei, heel landelijk, heel mooi met weilanden, et cetera. En ja, veel Russen die komen daar ook graag, of kwamen daar graag voordat de oorlog begon. En de sancties werden ingevoerd door Europa om bijvoorbeeld boodschappen te doen die veel goedkoper zijn net over de grens in Litouwen of in Polen. En die mogelijkheden zijn nu allemaal afgesloten. Daarbij is Kaliningrad, en dat is wel ook een heel belangrijk punt, het is de thuishaven van de Baltische vloot. Die ligt daar aan de kust en dat maakt het tot een enorm gemilitariseerd gebied en ook een gebied waar je dus moeilijk, zeker nu als journalist, kunt rondreizen. En waarbij je de hele tijd op je tellen moet passen. Je mag niet te dicht bij de grens komen. Er is natuurlijk heel veel FSB, geheime politie. Je wordt heel erg gecontroleerd op de luchthavens en mensen worden ook echt geïntimideerd. Er is ontzettend veel controle in dit gebied.
0: Ja, maar goed, jij vertelt dat het toen jij er was, het best wel een plezierig gebied was. Maar door de hele invasie in Oekraïne en alles wat daar speelt in de contraille, is het land niet meer zo leuk voor toerisme, vermoed ik ook.
7: Nou, toch wel. Ja, kijk, het is toch... Ja, het is toch zo. Russen die kunnen er nog steeds heen. Ze kunnen over door Litouwen is nog steeds personenvervoer mogelijk. Dat gaat per trein. Veel Russen die gaan daar op familiebezoek. Ja, en wat ik net zei, ze gaan toch ook op vakantie. En van die dreiging, hè, die geopolitieke dreiging, merk je dan vaak op de vierkante kilometer iets minder. Het is wel zo, de prijzen zijn enorm gestegen vanwege de sancties, de westerse sancties. Vroeger kwamen daar ook veel Russen om auto-onderdelen op te halen die goedkoop de Poolse grens overkwamen. Dat kan allemaal niet meer. En er is natuurlijk echt ontzettend veel controle door het leger en door de politie.
0: Ja, ik begreep dat Immanuel Kant, de filosoof, daar gewoond heeft. Is hij hier ook geboren eigenlijk?
7: Ja, dat klopt. Hij is er geboren. Hij ligt er ook begraven in Kaliningrad zelf, in het vroegere Koningsbergen. Want daar is Kant geboren. En, want vroeger was Kaliningrad Duits, het was Oost-Pruisen. Dus het was een Pruisisch gebied. En dat is door de Russen na de Tweede Wereldoorlog, of aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, veroverd in een enorme slag. De slag om Koningsbergen. En daarbij hebben de Russen gewonnen. Er zijn ontzettend tienduizenden soldaten zijn daarbij omgekomen. En vervolgens hebben ze de Duitsers daar gedeporteerd, weggehaald, weggestuurd, weggejaagd. In kampen gezet trouwens ook. En hebben ze dat gebied helemaal opnieuw hersteld met Russische inwoners en mensen uit andere Sovjetstaten.
0: Ja. Maar die Immanuel Kant, die heeft hij op een of andere manier, hij is al is die ergens rond 1300 of zo. Heeft hij nog enige, heeft zijn filosofie nog enige invloed op het land?
7: Nou, best wel, want toen ik daar was, merkte ik dat ook. De Russen daar die tegen Poetin zijn, dat zijn er echt best wel wat. Die hebben een soort geheime, die zeggen wel eens, we wilden dat dit gebiedje weer Pruisisch wordt. En dat zeggen ze dan. En dat mag niet. De Russische autoriteiten zijn daar heel scherp op. Iedereen die ook maar iets, ook al is het maar een grapje, verwijst naar het Pruisische, Europese verleden van Kaliningrad. Die kan de politie op zijn dak krijgen of de geheime dienst. En daar moet je echt heel erg mee oppassen. Maar dat is wel degelijk een grapje wat daar rondgaat. Wat je veel hoort als je daar bent. En wordt ook, je ziet overal Immanuel Kant. En het is ook een beetje, dat is ook een beetje lastig voor Rusland. Omdat Kant is natuurlijk zo'n beroemde Europese filosoof. Waar Kaliningrad ook zich mee afficheert. Waarmee het heel veel toerisme trekt. En ze proberen die hele Kant, die Immanuel Kant, een beetje te Russificeren. Dus ook daar zie je dat Rusland toch heel veel moeite doet. Of in ieder geval in dit gebiedje dan. Om deze man een beetje Russisch te maken.
0: Om de Europese glans een beetje weg te poetsen van Kant. Ja. Zeg maar. Ja. Nou, ik begon net met te zeggen dat Rusland de NAVO waarschuwt. Wat moet de NAVO met die waarschuwing? Moeten ze bang zijn? Moeten ze gas terugnemen?
7: Het is een waarschuwing zoals we al heel veel hebben gehoord vanuit Rusland. Rusland dreigt sowieso heel graag met nucleaire wapens, met kernwapens. Ze weten dat dat effect heeft. Ze weten dat dat ook de angst aanjaagt in Europa. En dat zag je ook aan de reactie vanuit Litouwen deze week en ook vanuit Polen. Wij zijn hier niet bezig met provoceren, maar wij zijn bezig ons voor te bereiden op een mogelijke Russische aanval. En ze proberen dat ook aan NAVO-zijde natuurlijk te downplayen. Iets minder dat proberen die paniek weg te nemen.
0: Ja, maar jij ziet het wel degelijk als een spannend stukje grond waar het een en ander plaats zou kunnen vinden.
7: Het is een heel spannend stukje grond vanwege ook die kleine grens. Dat is 75 kilometer. Die loopt van Kaliningrad naar Wit-Rusland. Wit-Rusland is natuurlijk voor een groot deel al ingelijfd. Of eigenlijk volledig ingelijfd door Rusland. Dat is een klein stukje grens waarmee Litouwen, de Baltische Staten in zijn totaliteit zijn afgesneden van de Europese Unie. En dat is zowel voor de Baltische Staten natuurlijk heel belangrijk. Mocht Rusland ertoe besluiten via Wit-Rusland dat stukje grond te bezetten, dan worden de Baltische Staten afgesloten van de Europese Unie. En vice versa. Zegt Rusland van als daar Polen en Litouwers de boel gaan militariseren en daar misschien wat ze nu ook doen, oefeningen plannen, dan zien wij dat als een directe bedreiging voor onze soevereiniteit en voor ons gebied daar. Dus van beide kanten is de angst groot en dat kan makkelijk tot een escalatie leiden.
0: Ja, snap ik. Ja. Dankjewel, Eva Kukia.
7: Dankjewel, fijne avond.

0: Voilà.
1: Angèle met Libre. Waar een geluid vandaan komt, dat kunnen wij mensen doorgaans heel goed bepalen. Maar een kerkuil, ja wacht even, die kan dat veel beter. Onderzoeker Mark van Wanrooy en zijn team van Radboud Universiteit lieten mensen dagenlang rondlopen met nagemaakte uilenoren om te kijken wat we daarvan kunnen leren. Dan ging het ook nog eens specifiek om de kerkuil. Dag Mark, wat maakt dat die kerkuilen zo goed kunnen horen eigenlijk?
2: Die kerkuil die heeft asymmetrische oren. Zoals je waarschijnlijk wel weet, wij mensen hebben geen asymmetrische oren en moeten bepalen aan de hand van de verschillen tussen beide oren. Tijdverschillen, luidheidsverschillen. Dus als het geluid van rechts komt, komt het eerder aan het rechteroor dan het linkeroor en ook luider. Maar dat is alleen, dat is symmetrisch, dus dat kunnen we alleen maar voor horizontaal richting horen gebruiken. Verticaal richting oren gebruiken we eigenlijk onze vorm van onze oren. Die vorm van
1: en met verticaal bedoel je boven en onder
2: boven beneden.
1: Waarnemen.
2: Ja.
1: Zeg, boven dit geluid beneden. Komt van beneden.
2: Dit geluid komt van beneden of boven of ook voor en achter. Dat komt door de vorm van de oren. Die vervormt het geluid eigenlijk. En dat kunnen we gebruiken om te bepalen. Ja. Onze hersenen kunnen we gebruiken om te bepalen waar dat vandaan komt.
1: Ja. Maar die kerkuil.
2: Ja, want dat is niet zo nauwkeurig eigenlijk. Maar die kerkuil die gebruikt eigenlijk die asymmetrische oren.
1: Maar even asymmetrisch, dat is ook optisch gewoon te zien.
2: Dat is gewoon
1: die oren
2: zien.
1: Staan gewoon gek of raar.
2: Die staan raar, die is te zien als je de veren verwijdert.
1: Ja.
2: En dan zie je echt dat de één oor naar boven gericht is en de andere oor naar beneden gericht is. De gehoorgang staan ook asymmetrisch. En dan kunnen ze dan de verschillen tussen beide oren gebruiken om zowel horizontaal als verticaal te richting horen.
1: Ja.
2: En dat zorgt ervoor dat ze veel beter kunnen richting horen en ook bijvoorbeeld kunnen jagen door te richting horen.
1: Maar daar moet je ook maar opkomen. Want je werkt aan de Radboud. En dan weet je opeens heel veel van een kerkuil omdat die oren een beetje gek staan.
2: Wij hebben dus heel veel onderzoek gedaan naar de mens. We weten precies hoe de mens dat kan. Ook hoe we dat leren om te richting horen. Maar ook van de kerkuil is eigenlijk heel veel onderzoek naar gedaan. Ook in de jaren 70, jaren 80. Ontzettend veel artikelen. Maar op een gegeven moment kwam een nieuwe collega bij ons. En die had ook inderdaad onderzoek gedaan naar die kerkuilen. Vooral naar zien eigenlijk. Niet naar horen, maar naar zien. En die zei toen opeens, ja, maar wacht eens even. Jullie doen wel onderzoek naar die mensen. Maar uilen kunnen dat veel beter. Die hebben gewoon asymmetrische oren. Kunnen dat ook niet bij de mensen toepassen? Dat vonden we wel interessant. Ook sowieso omdat we dat al eerder hadden gedaan. Door die oren te vervormen met mallen. Maar dat is eigenlijk om nieuwe oren te geven aan mensen. En dan hebben we ook aangetoond dat mensen dat kunnen leren. Maar nog niet met die kerkuil oren.
1: Nee. En dan hebben jullie een aantal proefpersonen gevraagd. Een stuk of 50, meen ik?
2: 11.
1: Oh, sorry.
2: 11 maar. Maar best weinig.
1: Ja.
2: Tegenwoordig. Ja, moeten we
1: misschien
2: veel meer.
1: Misschien met het aantal dagen die iemand maximaal heeft volgehouden.
2: Inderdaad.
1: Die maken die hebben die oren, maar dat ziet er, heeft dat er heel gek uitgezien eigenlijk?
2: Dat ziet er heel gek uit. Je ziet dat een soort stukken rubber, roze rubber, kauwgomachtig materiaal. Daar loop je mee rond. In principe merk je daar weinig van qua richting horen. Het is meer socially awkward.
1: Maar sommige mensen hielden het maar 3 dagen vol, las ik. En anderen tegen de 50 of zo.
2: Ja. Dat ligt vooral aan het feit dat we meten mensen elke dag met hun richting horen. Dat gaan naar ons lab toe in de kelder van de Radboud Universiteit. In het donker, geluidsarm. En elke dag 1 uur moeten ze dan naar geluidjes zitten luisteren. Ja. En alle geluidjes zijn gewoon ruisjes.
1: Ja.
2: En dat is gewoon heel saai. Dus het is niet zo dat iedereen dat lang vol kan houden.
1: Nee.
2: Degenen die het langst hebben gedaan zijn ook de auteurs van het artikel. Waaronder ik bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Wij hebben het gewoon lang volgehouden omdat we dachten dat is misschien wel belangrijk.
1: Hoeveel dagen heb jij het volgehouden?
2: Ik heb het volgens mij iets van 48 dagen volgehouden. Ja.
1: En wat komt er dan uit?
2: Dat komt dan uit. In het begin zie je gewoon dat mensen gewoon verticaal niet meer kunnen richting horen met die uilenoren. Want dat ben je niet gewend. Maar na verloop van tijd leer je dat weer. Wel heel langzaam en ook heel beperkt eigenlijk. Zoals ik al zei, we hebben eerst ook de normale mensoren, nieuwe mensoren aangeboden. En dat kunnen we wel perfect leren. Maar die uilenoren is veel moeilijker te leren. Maar we kunnen het wel, maar het duurt veel langer.
1: Want dat vraagt om een aanpassing van de hersenen, neem ik aan.
2: Ja, inderdaad. Het vraagt om aanpassing van de hersenen. Want we zijn gewend om de vervorming door de vorm van het oorschelp te gebruiken. En dat moeten we nu eigenlijk vergeten. Dat moeten we eigenlijk niet meer gaan gebruiken. Moeten we alleen de verschillen tussen beide oren gaan gebruiken. En dat kost tijd en moeite. Ja.
1: En als je ze dan weer afdoet, in jouw geval na 48 dagen, moet je dan ook weer wennen?
2: Dan ben je meteen weer gewend. Je vergeet niet je oude oren, eigenlijk.
1: Nee. Maar Mark, nu komt natuurlijk de handvraag. Waar is dit allemaal goed voor? Afgezien van dat het een leuk verhaal is.
2: Ja, het is een leuk verhaal. Het is gewoon, eigenlijk is het ook een puur fundamenteel onderzoek. Gewoon, we willen gewoon kijken hoe kunnen wij richting horen, hoe kunnen we leren om te richting horen. Het enige wat misschien relevant zou kunnen zijn, maar dat moeten we nog gaan onderzoeken. Dat doen we ook vaak met mijn collega's van KNO, keel, neus en oor van het Radboud UMC en bedrijven van gehoorapparaten en cochleaire implantaten. Dat zou misschien kunnen helpen met mensen met gehoorstoornissen. Die kennenmerken, die uileoren te geven, zodat ze bijvoorbeeld weer kunnen verticaal richting komen. Want die mensen met gehoorverlies, met gehoorapparaten, de vorm van de oren kunnen ze niet meer gebruiken. Het enige wat ze nog kunnen gebruiken is de verschil tussen beide oren. En dat is misschien iets wat we willen gaan kijken of dat inderdaad...
1: Ja, maar misschien willen gaan kijken. De ambitie zal toch hoog genoeg zijn om hier meteen mee aan de gang te gaan?
2: Dat willen we zeker doen. Het is alleen of het echt nuttig is, of mensen dat echt kunnen gebruiken, dat moeten we gewoon echt nog testen. Dus dat hebben we nog niet gedaan. En we weten nu ook niet zeker of de hersenen van mensen met gehoorverlies dat ook echt wel aankunnen. Nee. Dus dat misschien het voorzichtig is meer van we weten niet wat eruit komt, ja. In plaats van dat we niet willen dat we dit gaan testen bij die mensen.
1: Ja. Schiet me nog één ding te binnen. Die kerkuilen, dat zijn beesten die je ook gewoon dan in huis hebt, zou ik maar zeggen, in het Radboud Universiteit?
2: Nee, die hebben we helemaal niet. Nee.
1: Je hebt de kennis opgedaan en je weet
2: kennis
1: hoe
2: opgedaan,
1: het met die oren zit. En,
2: we weten hoe dat in elkaar steekt. En we hebben ook een collega, een van de co-auteurs.
1: Ja.
2: Die heeft ook in Aachen gewerkt. En daar hadden ze wel kerkuilen. Ja. En die weten ook precies hoe die uilenoren in elkaar steken.
1: Ik vind het een fantastisch en heel leuk en spannend onderzoek. En met dank aan de kerkuil. Wie weet gaan we met z'n allen weer een beetje beter horen. Dankjewel, Mark van Manrooy.
2: Graag gedaan.

Alex Warren met Ordinary. Morgen begint de kinderboekenweek en het thema is Spot aan. En zo heet ook het officiële kinderboekenweekliedje. Gezongen door Kinderen voor Kinderen. Tekst geschreven door Jacques Vriends, die zit hier tegenover. Maar eerst even luisteren naar Spot aan.

0: stiekem playbacked.
1: Ja, de man die dit schreef, dan hoorden we alleen nog maar het refrein van Spot aan. Dus Jacques Vriends, die vrolijk heen en weer ging.
2: Ja.
1: Op zijn eigen tekst en de muziek. Bekend van onder meer wellicht hè, de bestseller van Achtste, Groepers huilen niet. En ook nog 90 andere boeken. Goedenavond.
2: Hallo.
1: Ja, Spot aan, dat mag je dan schrijven. Is dat leuk, zo'n thema?
2: Nou, zeker, want ik speel al van kind af aan toneel. Mijn ouders hadden een hotel en die hadden weinig tijd voor hun kinderen. En dat was een toneelzaaltje. En dan, ja, dan met de kinderen uit de buurt speelden we daar voorstellingen. En we deden meestal maar wat. En we hadden ook geen tekst, dus vaak draaide het ook uit op ruzie. Ik noem wat, we zeiden dan, nu gaan we vandaag Sneeuwwitje spelen. En dan kregen we ruzie wie de prins mocht spelen. Want ja. Sneeuwwitje vonden we allemaal heel leuk. Dus dan was er weer gedoe en geharrewar. En toen heb ik op een dag bedacht, weet je wat, ik ga het eerst opschrijven. Ik ga eerst een toneelstuk schrijven. En zo ben ik ook begonnen met schrijven.
1: Ja.
2: Dus toneel is ook mijn hele leven, speelt het een rol.
1: En doet u het nog?
2: Nog steeds, ja. Ik ga zelfs deze kinderboekenweek nog het land in met een voorstelling rondom mijn boek Grootmoeders Grote Oren. Dus ik blijf theater trouw.
1: Wat is uw rol?
2: Ik vertel het verhaal. Ik heb in Grootmoeders Grote Oren heb ik een aantal klassieke sprookjes opnieuw verteld. En die speel ik dan op het toneel en dan speel ik alle rollen.
1: Wauw. Ja, als je zo vroeg begonnen bent in een hotel.

0: kringgesprekken. Kinderen zaten in groepjes. We hadden een prachtige schoolbibliotheek. We werkten volgens een Dalton-systeem met taken, weektaken, dagtaken. En dat is ook in het boek terechtgekomen. En dat ik toen schreef. En nu mijn uitgever bedacht om het boek opnieuw uit te brengen, dacht ik, nou, ik ga het nog eens lezen, heel kritisch. En dacht ik, nou, dit kan nog gewoon, want ik kom nog wel vaker op scholen om te vertellen en voor te lezen. Ik heb alleen wat dingen aangepast. Hè. Het bord met een krijtje, ja, dat kennen kinderen.
1: Dat gaat wel digitaal
0: tegenwoordig. Dat is een digitaal bord geworden, een digibord.
1: Maar zijn dus best nog wel veel dingen hetzelfde in het onderwijs, vindt u? Maar het ziet er anders uit. Maar is het niet zo dat de sfeer in, ik weet het niet, in klassen, in groepen heel anders is geworden? Ik heb altijd indruk dat het veel wilder is, dat het veel minder stil is dan dat het vroeger moest zijn.
0: Nou ja, ik weet dat ik en toen ik begon op die school, dat het voor mij ook even wennen was, omdat ook kinderen mochten elkaar helpen en liepen ook door het lokaal heen. Ja. Maar omdat op die school, en dat heb ik zelf later toen ik directeur werd ook toegepast, als kinderen van jongs af aan gewend zijn om op zo'n manier te werken en ook discipline kunnen opbrengen om in alle rust te werken en als ze elkaar iets uitleggen om dat zachtjes te doen en in groepen te werken, dan is dat iets wat toen al gebeurde in die klasse en nu nog steeds gebeurt.
1: Ja. Ja. Als we naar boeken gaan, zijn de thema's dan in die 50 jaar veranderd? Want u schrijft vaak vanuit de realiteit, hè? Wat u zelf soms heeft meegemaakt of heeft gezien of gehoord.
0: Ja, ja. Iets wat mij op een of andere manier raakt, daar schrijf ik dan over.
1: Waarom moet dat eigenlijk? Waarom doet u dat?
0: Nou, ik denk dat het altijd zo werkt bij mij. Ik loop tegen iets aan, of ik hoor iets, of ik heb iets meegemaakt, en dat blijft dan een rol spelen. Hey, een heel ander voorbeeld. Ik woon een aantal jaren in Zuid-Limburg. Ontmoette daar een paar oud-mijnwerkers. Hoorde daar de verhalen over de mijnen. En dacht, hey, wat bijzonder. Hey, want het zijn hele wisselende verhalen. Aan de ene kant, we gingen naar beneden, we lieten elkaar niet in de steek. Hè. Aan de andere kant van de stoflongen. En we moesten, het stuk moest eruit, de opzichters. Maar die mannen die dan ook tegen me zeiden toen ik met ze in gesprek raakte, we zouden wel terug willen. En dan begint er bij mij iets te
1: combinatie van hardheid en weemoed.
0: Ja, en dan ga ik denken van, als je nou als kind opgroeit in zo'n kolonie, in zo'n mijnwerkersdorp, wat doet dat dan met je als kind? En dan
1: doet u dan veel research?
0: Ja, zeker wel. Voor dit soort boeken zeker. En een van mijn laatste boeken, wat nu ook een themaboek is in de kinderboekenweek, is Kermiskind. En het gaat over een kermisfamilie, maar dan van 100 jaar geleden, die van de ene kermis naar de andere trekken om voorstellingen te spelen. En dan doe je natuurlijk ook heel veel onderzoek.
1: Ja, dan gaat u 100 jaar terug. Maar toen u jong was, las u Arendsoog, heb ik gehoord.
0: Ja.
1: Dat is fictie. Dat las het overigens zelf ook heel graag.
0: Ja. Maar nee,
1: waarom, als je daar als kind zo gek van bent, waarom raakt u dan af van de fictie en gebruikt u de realiteit voornamelijk?
0: Nou, en dat kwam omdat ik las, een Arendsoog las ik vooral omdat het op school werd voorgelezen, want bij mij thuis was er weinig tijd om voor te lezen. En daardoor ben ik Arendsoog gaan lezen, omdat ik wilde weten hoe het afliep, want die broeders, ik zat bij de broeders op school, die hielden altijd op spannende momenten op. En toen ik alle Arendsoogen uit had, toen zei iemand in de bibliotheek tegen mij, de juffrouw van de bibliotheek, ja, je hebt nou alle Arendsoogen uit. Ik heb hier een boek, daar komen ook heel veel cowboys en indianen in voor. En dat was de kinderkaravaan van Ann Rutgers van der Loef. Mm-hmm. Is een naam die bijna
1: vaag.
0: Ja, vaag. Was in mijn jeugd een van de grote kinderboekenschrijvers. Zo relatief is dus bekendheid, denk ik dan altijd maar.
1: Ja.
0: En ik las dat boek en ik ontdekte ineens dat er ook boeken waren die over echte mensen gingen. Kijk, dat Arendsoog, die was alleen maar goed. Ja. Er zat geen vlekje aan.
1: Nee. En overigens, Witte Veten, klein tussenvraagje. Indiaan, kan het nog?
0: Dat in deze tijd? Ja? Dat, nee, ik denk het niet meer.
1: Nee,
0: dat, nee, maar
1: kunnen het kinderboekenschrijvers eigenlijk de concurrentie aan met wat er nu aan de hand is? Mobiele telefoons?
0: Nou ja, ik denk
1: social media?
0: Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat op scholen, dat we blijven voorlezen, dat we kinderen tijd geven om zelf te lezen. Ze ook heel veel boeken aanreiken. Leerkrachten zelf ook lezen als kinderen lezen. Want ik, laten we eerlijk zijn, ik weet dat ik als meester, als je dan, ik noem maar wat, een geschiedenisverhaal vertelt en je hebt van alles gedaan, en dan zeg je wel op een zeker moment tegen kinderen, nou, ga nu bladzijde 14 tot en met 21 lezen. En kinderen die leeservaring hebben, omdat ze ontdekt hebben wat leesplezier is, want dan doe je natuurlijk die ervaring op, die gaan geschiedenis doen. Maar kinderen die geen leeservaring hebben, die denken, hoe kom ik ooit door die bladzijdes heen?
1: Ja.

0: Dus je werpt eigenlijk ook voor kinderen die je niet de kans geeft om plezier te krijgen in lezen, werp je eigenlijk een barricade op, hè? Ja. In het onderwijs.
1: Ja.
0: En daarom is het denk ik heel belangrijk om je best te doen om kinderen aan het lezen te krijgen.
1: Ja, en dat doet u, hè? Want u heeft miljoenen boeken verkocht, miljoenen kinderen die lezen het. En ze blijft doen. Kennelijk haakt u steeds aan bij de tijd. Hoe doet u dat?
0: Ja, dat vind ik een mooie vraag. Ja, ik denk dat het gewoon de onderwerpen zijn waar je op een zeker moment tegenaan loopt en denkt, ja, dat vind ik interessant. En dan praat ik er met mijn uitgever over. En als die dan roept, ja, doen, dan ga ik daarmee aan de slag. Ja.
1: Ik heb een hele goede tip voor u. Dus net zitten luisteren, meneer Vriends. De kerkuil. De oren van de kerkuil.
0: Ja.
1: We hebben er samen echt van genoten. Ik zag het aan uw gezicht toen u binnenkwam. Ik ga u heel veel plezier wensen met de Kinderboekenweek en al uw boeken en al uw verhalen. Dank u wel voor uw komst.
0: Nou. Dankjewel, graag gedaan.
2: Het is 5:55.
1: Morgen is het 30 september en dat is volgens het CBS de dag waarop de meeste Nederlanders jarig zijn. Ongeveer 44.000. Als we terugrekenen, moeten al die jarigen dan ergens tussen kerst en oud en nieuw zijn verwekt. Goedenavond, seksuoloog Kokkie Drost. Ja, een beetje gekke start van een raar onderwerp weer eigenlijk. Van de kerkuil naar mijn seksuoloog hierover. Waarom worden er zoveel kinderen verwekt rond die feestdagen?
3: Ja, nou ja, je kunt het natuurlijk heel simpel verklaren. Het is buiten koud en binnen is het warm. Het is donker, het is gezellig. Je kruipt lekker tegen elkaar aan. En je denkt nog eens na hoe gelukkig je bent. En je denkt, één kindje kan nog best. En voilà, 9 maanden later hebben we een babyboom.
1: Ik vind het een mooi romantisch verhaal, maar ik kan me toch ook heel veel ruzies herinneren rond de kerst. Waarbij mijn ouders wellicht voor het eerst in hun leven apart sliepen.
3: Oké.
1: Nee, ik zeg maar wat, hè.
3: Sorry? Ja, bij wijze van spreken. Ik begrijp het. Nee, het zijn best wel twee extremen. Kijk, feestdagen leggen de kwetsbaarheden in de relatie bloot. Je hebt zeg maar in januari ook heel veel mensen die gaan scheiden natuurlijk. Maar het kan juist ook de sterke kanten van een relatie blootleggen. En ik moet eerlijk zeggen, soms is het ook gewoon zo gezellig en is de wijn in de man en de wijsheid in de kan, dat er ook wel eens spontaan een kindje kan verwekt worden. Dus het is niet altijd per se dat mensen heel diep nadenken over, ja, we gaan nu een kind verwekken.
1: Ja.
3: Maar je ziet het wel. Dat is heel grappig, want je hebt de donkerste dagen van het jaar allemaal zo rond kerst. Het is natuurlijk heel veelzeggend dat als er een stroomstoring is, bijvoorbeeld in Nederland, dat we ons massaal gaan voortplanten.
1: Oh ja, is dat echt zo?
3: Ja, dat is echt zo, ja. Het is echt bewezen. Of tenminste, je hoort het vaker als een stroomstoring is, dat je dan ook 9 maanden later een piek zit in het geboortecijfer.
1: Ja, maar bijvoorbeeld een goede voetbalwedstrijd waar iedereen euforisch van achter de televisie vandaan komt en dan het bed induikt.
3: Ja, dat
1: en ook gelijk de naam maar verzint voor 9 maanden later. Een voetbalnaam.
3: Ja, nou, er moet ook wel een soort van emotionele toenadering zijn. Kijk, weet je, een kind, laat ik het anders duiden. Je kunt zwanger raken van seks, maar niet van elke seks word je altijd per definitie zwanger. Heel vaak denken mensen ook wel bewust na van, hey, is er nog aan deze kersttafel nog ruimte voor een kindje? Maakt het ons heel erg gelukkig. En dan kan ik me voorstellen dat als je vandaag 9 maanden geleden hebt bedacht, hey, het is voor ons wel eens tijd om een prachtig nieuw schepseltje op de wereld te zetten. Ja, dat die donkere dagen, dat die uitstekend geschikt zijn om samen te besluiten, weet je wat, 30 september vieren wij een nieuw leven.
1: Ach, wat mooi. Nou, ik dank u wel. Seksuoloog Kokkie Drost, dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Rob Tripp en ik wens je nog een hele mooie nacht.

0: podcast.
1: Meestal zitten we samen in rechtbanken.
2: Ja.
1: Of in de auto op weg naar een rechtbank.
0: In de podcast Belleman en Van Dop ontleden rechtbankverslaggevers Saskia Belleman en Jules Van Dop een strafzaak die die week volop in de belangstelling staat.
3: Het trof mij toch wel dat hij eigenlijk tot een paar jaar geleden eigenlijk een heel normaal leven leidde.
4: Als je zeker het laatste deel van het vonnis leest van de rechtbank, hebben ze daar heel goed over nagedacht.
0: Samen met advocaten, officieren, slachtoffers of nabestaanden.
1: Dat je dan ook eens denkt, wat zou hierna gebeuren?
5: Ligt u daar ook wel eens wakker van?
0: Belleman en Van Dop, een podcast van BNNVARA. Nu op NPO Luister.
6: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Volido.
6: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
9: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroeg ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
10: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
12: Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.

0: groots heeft opgebouwd geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mijn Spiersel.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Calin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Bij een ernstig verkeersongeval op de N48 bij Zuidwolde kwamen vanmiddag om 3:15 twee vrachtwagenchauffeurs om het leven. Bij het ongeluk waren 3 vrachtwagens en 3 personenauto's betrokken. De weg ligt bezaaid met huisval en er is veel asfaltschade. De N48 blijft tot morgenochtend afgesloten. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. De ZDF-docu-serie Inside CDU volgt CDU-prominenten tijdens verloren deelstaatverkiezingen en toont een reeks misstappen, waaronder het aftreden van fractievoorzitter Spaan en het stoppen van de Berlijnse burgemeester. Commentatoren omschrijven de serie als een somber zelfportret van een wereldvreemde partij. Een derde seizoen lijkt onwaarschijnlijk. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Omroep Zilt, 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl. Omroep.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Pepijn van der S uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Kalin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Pepijn van der S uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Kalin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. En tot zover het nieuws.